0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Ik dacht, bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

double me mad to you.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Goedemorgen allemaal. We moesten hier even op een knop drukken, maar gelukkig zijn we er hoor. André Kolen met het regionale nieuws.
1: Goedemorgen. Op de plek in Gouda waar begin dit jaar een vrouw om het leven kwam nadat de brug waarop ze stond openging, is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Het was een 58-jarige vrouw en de nabestaanden hebben het monument in samenspraak met de provincie Zuid-Holland bij de Juliana-sluis geplaatst, de plek van het ongeluk. Het Leids Universitair Medisch Centrum vraagt steun om voorlichting te kunnen geven over de risico's van vapen. Artsen zien toenemende gezondheidsproblemen na het gebruik van vapes. Volgens het Leidse ziekenhuis raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine, terwijl veel van hen de gezondheidsrisico's onderschatten. Meer nieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, één ding is zeker, waarde luisteraar. Ik had inderdaad die extra slok koffie toch nog even nodig vanochtend. Iemand die echt vroeg uit de veren was, heeft het meegemaakt. En voor de rest die nu pas inschakelt, houden we lekker geheim waar ik naar loop te vissen. Maar één ding is zeker, we zijn er weer. We zijn de vakantieploeg, omdat Tjeerd en Jorinda genieten van een heerlijke vakantie. En we, ja, dat zijn niet alleen Erik Kooijman, waar ik straks naartoe ga, maar natuurlijk ook onze eigen Tess Malone. Tess, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Zo, weer fris en fruilijk.
1: Ja, het is zo'n prachtige dag. Ik ben hier echt een sucker voor. Want ik loop net de deur uit, dan is het nog een beetje donker. En dan is het lichtjes aan het regenen. Ja. En die regen die ligt dan op die straat. Ik woon natuurlijk op Scheveningen. Zo, ik zei bijna in Scheveningen, hoor.
0: Nee, dat ging bijna fout.
1: Oeh. En daar heb je die oude straatlantaarns die dan zo mooi dat warme, gele, gedempte licht schijnen. En dat schijnt dan op die straat met die regen. Ja, dat is voor mij het toppunt van romantiek wel zo'n beetje.
0: Ja, daar kan ik wel alles bij voorstellen. Ja, heerlijk. Ja,
1: dus ik vind dit soort dagen, voor mij is dit een topzomer. De zomer moet een beetje alles hebben. Beetje regen, af en toe een beetje goed warm. En dus dit soort dagen, love it. En het is ook goed voor de plantjes, toch? Kijk even naar Erik.
2: Ik dacht dat jij in Frankrijk woonde.
1: Klinkt dat zo? Klink ik zo? Nee, ik ben echt Scheveningen, hoor. Nee, er is niks Frans aan mij.
2: Ja, ja, nou, ik woon ook in Scheveningen en het is... Je hebt helemaal gelijk, begrijp je.
1: Ja, toch? Ja. Er is echt alle liedjes ten spijt over andere steden, over andere plekken. Maar uiteindelijk kijken wij elkaar aan, denk ik toch. Als ons Scheveningen is het allermooist.
0: Ja, nou, de op één mooiste dorpje van Nederland is Nichtenvecht. Daar werd ik vanochtend wakker.
1: Ja.
0: En iedereen die nu denkt, Nichtenvecht, dat ligt toch niet in de regio? Nee, elke ochtend als ik deze kant op kom rijden, dan heb ik alle tijd van de wereld om heerlijk langzaam maar gestaag die prachtige regio over mijn schouders heen te laten zakken. Want ik rij keurig netjes vanaf de grote vliegveld van Nederland langzaam maar zeker via Leiden deze kant op. En het wordt echt elke meter mooier. Wat wonen we toch in een prachtige provincie, dames en heren.
2: Waar komt die naam vandaan?
0: Nichtenvecht. Daar zijn twee theorieën over. En de meest waarschijnlijke is hier neigt de Vecht. Dat komt omdat er een enorme bocht, een enorme meanderende rivier is, de Vecht. En precies daar waar de Vecht neigt, daar is een heel klein dorpje opgericht. En dat heet Nichtenvecht nu.
1: En die andere, er waren er nog meer.
0: Ja, dat heeft iets te maken met seksuele voorkeur voor dezelfde seksen. Zeg maar even voor het gemak. Dat is altijd erg grappig. Ah, Nichtenvecht.
1: Oh, ja. En daar dan een potje over matten.
0: Ja, en dat vinden mensen ongelooflijk leuk.
1: Ah, ja.
0: En dat laat ik dan ook maar zo, weet je wel. Je leert ermee mee leven, denk ik dan maar weer.
2: Ja, ik kende het helemaal niet.
0: Nee, het is ook een dorpje van 1700 inwoners. Ik ben daar

0: voor de liefde naartoe getrokken, want ik kwam op dat moment uit Woerden, wat weer dichterbij deze prachtige provincie ligt. En ja, blijven hangen, zoals dat heet. Dus,
1: je bent niet met je nicht getrouwd?
0: Nee. Dat doen ze weer in andere dorpen. Maar daarover later misschien wel.
1: Dat is iets meer naar het oosten.
0: Ja. Dat is iets meer naar het oosten toe.
2: Ah, je bent welkom hier hoor, Pieter.
0: Ik voel me ook heel welkom. En daarom ben ik blij dat we ook vandaag weer met deze prachtige ploeg radio mogen maken. Want Erik, jij gaat weer het prachtige veld in.
1: Ja, de polder. Ik ben ook zelf een groot liefhebber van de polder. Midden-Delfland bijvoorbeeld, tussen Rotterdam en Den Haag. De grote tuin van onze Randstad. Van onze metropoolverzameling van invulling van het landschap. Het is verschrikkelijk volgebouwd overal. Hoor ik af en toe wel een beetje. Ik heb straks vakantie en dan ga ik toch wel echt... Ben ik blij dat ik even ook weg ben uit de drukte. Moet ik eerlijk zeggen. Ondanks mooie lantaarnpalen. maar Midden-Delfland is heel... Dat blijft ook open. Dat is helemaal vastgelegd. Daar hebben ze die verdiepte snelweg aangelegd die je bijna niet ziet. En daar is een vrouw, een meisje, die gaat foto's maken van jongeren in de polder.
0: Oké.
1: Nou, dat maakt me al nieuwsgierig.
0: Dat we hebben alle reden om daar nieuwsgierig naar te zijn. Er is niks mooier dan naast radio, hè, want dat zijn we tenslotte nu aan het doen. Maar inderdaad, het vastleggen, gewoon inderdaad zo'n snapshot maken van een stukje van het leven.
2: Ja, en waarom dan jongeren? En wat doen die? En wie zijn ze? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Zo kietelen wij niet alleen 4 uur lang de nieuwsgierigheid, maar draaien we natuurlijk ook over heerlijke muziek.

0: Ja, ik ben persoonlijk een behoorlijke Prince-fan. Dus ik word altijd vrolijk als ik die mag draaien. Zeker Raspberry Beret, waar ook Wendy een beetje in meedoet. Dus wat dat betreft zijn we lekker begonnen hier bij West Wordt Wakker. Maar ja, laten we ook vooral ons gaan richten op het maken van radio. Want een van de onderwerpen die we natuurlijk altijd doen is...
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dan gaan we eens even kijken.
2: Kijk hoor.
0: En als ik het wel heb, mag ik aftrappen, toch?
2: Jij mag aftrappen van mij, Pieter.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Normaal gaan dames voor, maar je hebt gelijk. Ik ga gewoon lekker
2: beginnen.
0: Vertel,
2: wat lees je?
0: Nou, ik zie hier in het AD dat de Algemene Onderwijsbond alarm slaat... over de fraude met zorgstages in het mbo. Dat schrijft de krant. Volgens de bond laten malafide leerbedrijven studenten hun stage afronden... zonder ooit echte zorg te hebben verleend. Daardoor behalen sommige studenten een zorgdiploma zonder praktijkervaring. Ook de inspectie van het onderwijs en de mbo-raad herkennen het probleem. Scholen vinden het lastig om in te grijpen... terwijl de zorgen over de kwaliteit van zorgopleidingen toenemen. Ja, en mijn vrouw zit in de zorg. Dus jongens, als één ding belangrijk is die jonge aanwas natuurlijk. Hè?
2: Absoluut. Ja, ja, ja, en we moeten dat natuurlijk vooral heel erg stimuleren... en laten zien hoe leuk het is. Maar dit klinkt niet best.
0: Nee.
2: De Belastingdienst is begonnen met het terugbetalen van de teveel betaalde box 3-belasting over belastingjaar 2022. Dat meldt de Telegraaf vandaag. De belasting op vermogen bleek in veel gevallen onterecht, omdat mensen soms meer belasting betaalden dan zij daadwerkelijk aan rendement hadden behaald. Daarom kunnen gedupeerden via een speciaal formulier aanspraak maken op rechtsherstel en mogelijk geld terugkrijgen. Inmiddels zijn ruim 800.000 formulieren ingediend, maar het grootste deel moet nog worden verwerkt. En niet iedereen komt overigens in aanmerking voor een teruggaaf. Daarvoor moest destijds wel op tijd bezwaar gemaakt worden. En dat schijnt niet iedereen gedaan te hebben.
3: Oh, daar kom je nu mee.
2: Ja.
3: Ik heb wat al uitgegeven.
0: Ja, sorry, het is al weg.
2: Oh. Het zijn dus heel veel mensen die dat dus echt ook veel te laat hebben gedaan. En ja, dus echt heel, heel, heel veel geld mislopen.
0: Ja. Volgens mij gaat iedereen gewoon dan maar standaard bezwaar maken. Want je weet maar nooit of er een soort van mea culpa van de Belastingdienst komt.
3: Altijd verstandig. Het AD vindt dat reanimatieapparaten aan gevels te lijden hebben onder de warmte, onder de warme zomerdagen. In de volle zon kan de kast van de AED's zo warm worden dat het niet open gaat. Nou ja, ook die AED's die zelf kunnen door de hoge temperaturen minder goed functioneren. Het advies van fabrikanten luidt dat de temperatuur van een AED tussen de 0 en 50 graden moet blijven. Maar een kast die in de volle zon hangt tegen zo'n gevel, die kan veel warmer worden. Het is van belang dat mensen zelf goed opletten dat die AED-kast niet oververhit raakt, zeggen experts. Ja, wie een kastje in de wijk krijgt, moet er dus scherp op zijn dat het apparaat goed zichtbaar is, maar niet in de volle zon hangt. Is dat wel zo, probeer de AED dan toch te verplaatsen of ja, creëer schaduw met een overkapping of zoiets.
0: Heel goed idee. En ik vind ook vooral dat bij de plaatsing ze daar meer rekening mee moeten houden, want het klopt inderdaad. Als je hem tegen een stenen muur hangt, ja, dan ligt hij echt letterlijk en figuurlijk op een steengril.
3: Ja, ja, precies.
2: Maar
3: ja,
2: ik snap het ook wel weer, want stel dat je het op een druiderige dag in november doet, dan denk je er misschien niet aan dat daar in juni of in juli de volle zon op staat. Ja, toch? Of wel?
3: Ja.
2: Ben ik dan een beetje naïef?
3: Ja, denk het wel. Nee hoor.
2: Ja, dan heb ik toch ook nog wel iets moois. Musea die besteden steeds meer aandacht aan de rol van vrouwen in de kunstgeschiedenis. Niet alleen aan vrouwelijke kunstenaars, maar dus ook aan de vrouwen die bijvoorbeeld de kunst kochten of de opdrachten gaven of een belangrijke rol speelden in de verhalen achter schilderijen. Dat staat vandaag in het NRC. Zo heeft bijvoorbeeld het Rijksmuseum tientallen schilderijtitels en van die informatiebordjes daaronder aangepast om dan vrouwen beter zichtbaar te maken. En volgens de onderzoeker zorgt dat ook echt voor een eerlijke beeld van de geschiedenis. Bezoekers die zien daardoor dus niet alleen maar die bekende meesters, maar die zien ook steeds vaker de verhalen van de vrouwen die al die tijd op de achtergrond zijn gebleven.
0: Oh.
2: Ja, ik zit hier helemaal zo. Yay.
0: Ja, ik zie jou ook helemaal vrolijk.
2: Ja, maar het is met heel veel kunstenaars in de geschiedenis was het altijd alleen die man. We hadden het even. André, jij was er gisteren niet.
3: Nee,
2: maar gisterochtend. Je hebt het gemist. Je hebt het helemaal gemist. Maar we hadden het over de positie van vrouwen in bijvoorbeeld de muziek. Dat Madonna die krijgt allemaal poep over zich heen. En Mick Jagger, dat is allemaal Mick Jagger. Terwijl, ja, kom op, ze staat daar gewoon, ze doet het. En ik vind het in dit geval ook weer... kom ik weer met mijn feministische boodschap. Maar ik ben daar heel blij mee. Bijvoorbeeld, weet je, Rodin, die beeldhouwer in Parijs.
3: De denker.
2: Ja, de denker, inderdaad. Die zijn vrouw... nou moet ik zelf even iets
3: weten. De denkster.
2: Claudel. Die denkster, die... Ja, stond altijd in zijn schaduw, terwijl zij net zoveel mooie dingen heeft gemaakt. Net als Zelda Fitzgerald, F. Scott Fitzgerald.
3: De Haagse school waren ook een aantal vrouwelijke schilders. En die zie je ook nooit. Het zijn altijd inderdaad de man.
2: Precies, dus. Thank you. Thank you. Meer vrouwen.
0: Ik vind dat jij een goede lans gebroken hebt, Tess.
2: Dank. Ik ben de best.
3: Ik ga even de lijn zoeken en weer elkaar pakken.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: En zo is het 6:30. Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
6: Goedemorgen Pieter en Tess natuurlijk.
7: Hey.
6: In Rijswijk wordt op een aantal nieuwe plekken betaald parkeren ingevoerd. Daarentegen gaat op andere plekken het beoogde oprekken van de betaald parkeertijden niet door, na bezwaren van ondernemers. Vanaf 5 oktober wordt op verschillende nieuwe plekken in Rijswijk betaald parkeren ingevoerd. Dan gaat het om de buurten Overvoorde en Spoorzicht, inclusief het Kruisvaarderspark, het parkeerterrein bij Sporthal De Schilp en een deel van de Kleurenbuurt. In eerste instantie was het plan om niet alleen op nieuwe plekken betaald parkeren in te voeren, maar ook de parkeertijden in bestaande zones te verruimen. Maar die verruiming, daar ziet de gemeente Rijswijk dus nu vanaf. Op de plek in Gouda waar begin dit jaar een vrouw om het leven kwam nadat de brug waarop ze stond openging, is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Het slachtoffer was een 58-jarige vrouw. De nabestaanden hebben het monument in samenspraak met de provincie Zuid-Holland bij de Julianasluis geplaatst, de plek van het ongeluk. Het monument bestaat uit een houten kruis met daarvoor een rechthoekig vak gevuld met witte steentjes. En op het houten kruis is Psalm 91 te lezen en die Bijbeltekst verwijst naar het vinden van veiligheid, troost en vertrouwen bij God. Het Leids Universitair Medisch Centrum vraagt steun om voorlichting te kunnen geven over de risico's van vapen. Artsen zien toenemende gezondheidsproblemen na het gebruik van vapes. Volgens het Leidse ziekenhuis raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine, terwijl veel van hen de gezondheidsrisico's onderschatten. Via het landelijk initiatief Vapen, hashtag jouw keuze, wil het LUMC jongeren beter informeren en vraagt het ondersteuning om meer scholen te bereiken. Daar is geld voor nodig. En daarom is het LUMC een donatiepagina gestart.
5: En voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Pieter.
5: Ja, we hebben de hele week al ongelooflijk lekkere berichten. We hebben het vanochtend, ik weet niet of je al luisteren, al gehad over af en toe een heel klein spatje regen. Mm-hmm. En daarna toch een zonnetje.
8: Ja, ja.
5: Heb jij dezelfde mening of kom je met een totaal ander nieuwsbericht?
8: Nee, dat is wel het idee hoor. Nee, ik ga niet helemaal anders doen wat Huub de afgelopen paar dagen heeft gezegd. We zien inderdaad wel weer een opleving. Maar vandaag nog wel dat dipje, want inderdaad wolkenvelden. Her en daar inderdaad toch een heel klein beetje regen. Met name in de omgeving van Poeldijk zag ik dat er een millimeter regen is gemeld sinds middernacht. Gisteren hadden we bijvoorbeeld in Gouda en Zoetermeer plaatselijk bijna 3 millimeter. Elke millimeter telt natuurlijk nu we die droogte. En nog steeds heel veel bewolking vanaf de Noordzee. Er komt voorlopig weinig verandering in. Misschien vanmiddag een paar scheuren en gaten in het wolkendek. Van die geluksmomenten dat je ziet, de zon komt er toch wel bij. Dus een geluksgat in het wolkendek. Ik ga hem toch weer even noemen, Pieter.
5: Heerlijk.
8: Met een noordwestelijke bries, plaatselijk windkracht 5, nu nog bij Hoek van Holland. Maar voor de rest een matige wind over het algemeen. En dan wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Dat is wat aan de magere kant voor de tijd van het jaar. En vanavond en vannacht voorzichtig een paar opklaringen meer. Temperatuur daalt her en der tot 13 of 14 graden. Dus de nachten zijn ook nog wel koel. En morgen dan gaan we weer naar boven de 20. En dat komt omdat vooral morgenmiddag de zon meer tevoorschijn gaat komen. Die laaghangende wolken vanaf zee die gaan wijken. Die lossen steeds meer op. Dus ik verwacht voor morgen, vooral in de middag, dan zonnige periode. En dan 23, 24. 20 graden voor het maximum. Met weinig wind ligt een hoge drukgebied in onze omgeving. Ja, en ook zaterdag lijkt een mooie dag te worden met aardig wat zon. Middagtemperatuur 26 graden. Kijk, dan zijn we weer met de zomerse waarden zijn we weer bezig. En dan zondag, en dat werd gisteren ook al gezegd, dan is de kans op het aantal buien duidelijk groter. Middagtemperatuur weer wat lager, 23 graden. Maar dat is wel weer voorlopig de enige regen, Pieter. Want de vooruitzichten voor de dagen daarna zien er weer zomers uit. En er zijn mogelijkheden dat we rond het midden van de week weer richting de 30 graden gaan.
5: Wat ik wel lekker vind om te weten is dat ik dan zaterdag eigenlijk gewoon niet hoef te sproeien. Ondanks het feit dat onze planten erom schreeuwen.
6: Ja.
5: Want op zondag komt het toch weer goed, Jordi.
8: Ja, maar goed in de zin van een aantal millimeter, maar nog steeds wel te weinig. Want ja, als je al de vooruitzichten ziet, ja, die droogte die is natuurlijk niet zomaar weg. Maar inderdaad, voor de tuin en de akkers wordt zondag toch wel een verademingsdag.
5: Ja, je hebt me overgehaald. Ik ga toch met de sproeier de tuin in.
8: Oké, ja.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, let op de geluksgaten of kijk op omroepwest.nl.

0: De dames en heren van ABBA, Summer Night City, brengen ons naar 7:09. Maar een kniezoor die daarop let, we beginnen gewoon eerder. Met het binnen- en buitenlands nieuws, Tess.
1: Ja, droogte leidt ook tot een groot risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuieren ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelden brandweerslangen aan enorme sproeiers, zoals je ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. Daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt de boswachter.
2: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
1: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
0: In de wijk De S in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
3: Als het donker wordt, Dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
1: President Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saudi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal ziet.
5: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
1: Saudi-Arabië mag kerncentrales bouwen en zelf uranium gaan verrijken.
5: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
0: Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerouki staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt de trainer Van der Brom.
6: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
0: Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina, moeilijk woord, is de tegenstander. Daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel.
1: En tot slot, volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
7: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal, waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van arbeidsnormen die er niet voor niks zijn.
1: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
7: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, ja, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te doen.

0: Culture Club op Radio West. En daarvoor hadden we It Must Have Been a Love van Roxette. En het nummer van Culture Club heette voor de helderheid natuurlijk Karma Chameleon.
1: De Buitenpost.
0: Fris en vrolijk zat hij vanochtend bij ons aan de tafel. Toog de provincie in. En ja, Erik en ik hebben er een beetje een gewoonte van gemaakt de afgelopen dagen. Dat het een beetje geheim blijft waar je naartoe rijdt, Erik. Ik ben wel heel benieuwd. Waar ben je ondertussen aanbeland?
2: Ja, langs de spoorweg. Ja, het is niet raad waar die staat, hoor. Dat is wel een beetje een spelletje wat lang geleden gespeeld werd. Hoewel, best leuk. Ik ben bij tussen de spoorweg en het water. Het water van de Schie. De spoorlijn richting Delft, vanuit Rotterdam, dus midden Delftland. En dat is vooral weiland, maar er is ook een stuk waar heel veel bos is. Ik liep net langs het weiland en ik was nog niet het rustige gebied ingekomen of ik zag al een ijsvogel vliegen. Nou, dat is de mooiste manier om de dag te beginnen. Die heeft zo'n, dus ook wel, wordt hij de blauwe schicht genoemd. Toen zag ik een puttertje, nou, dan knallen de kleuren ook om je oren. Twee hazen, twee ooievaars. En ik loop nu in het Absvoudse bos. Dat is een bos dat is aangelegd, maar dat is al behoorlijk volgroeid. Het grappige van het bos is, verderop aan de andere kant van het spoor... heeft de architect van het bos... je zou kunnen vliegen, je zou over dit bos vliegen... dan zie je op een gegeven moment een vrouw liggen met de benen wijd... en een klein meertje in de kruis. Dat is een grap van de... ontwerper.
0: Ja,
2: echt waar.
0: Ja, ik geloof
2: niemand ziet het, want je loopt er dwars doorheen. Maar als je van boven kijkt, dan zie je het pas.
0: Oh,
2: dat heb ik op luchtfoto's gezien. Dus het is echt waar. Maar het is hier fantastisch. Ik ben nog niemand tegengekomen. Behalve dan al die dieren en vogels. Ik heb hier een overvloed van bramen. En je ziet ook in die bramenstruiken zie je een paar van die platgetrapte stukken. Dat is van bramenplukkers. Want ja, het is even kijken waar ik heen moet, hoor. Want ik moet wel een beetje op tijd weer ergens anders zijn.
0: Ja, maar ik ga je een korte vraag stellen, Erik. Want jij bent wel een kenner, vind ik. Maar klopt het inderdaad dat je bramen, als ze er prachtig uitzien... vooral heel hoog moet plukken en niet te laag?
2: Ja, laaghangend fruit is altijd gevaarlijk natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. De vos die zou er tegenaan kunnen plassen en dat zou dan niet zo helemaal gezond zijn. Maar ik ben toch ook wel iemand die zoveel mogelijk bacteriën tot zich neemt. Waardoor je
0: kan alleen maar goed zijn.
2: Een beetje weerbaar wordt. Dat geloof ik echt wel. Je moet niet te truttig zijn wat dat betreft. Van die smetvrije mensen die... Ik heb het snelste last van een griepje en zo.
0: Ja,
2: maar ja, dat is mijn theorie. Ik weet niet of het klopt.
0: Ja, wat je enorm voor wilt bedanken, is dat je altijd...
2: Je kan hier in ieder geval...
0: Nee, ga gang, sorry.
2: Je kan hier in ieder geval echt supermarkten vol met bramensham plukken. Echt niet normaal. Dus het is natuurlijk ook zo zonnig geweest dat er heel veel fruit hangt.
0: Ja, en wat ik onmiddellijk met je eens ben... en dat vind ik ook altijd zo mooi dat je hier vaak voor kiest... is om gewoon lekker de natuur in te gaan. En dan is het toch bijna jammer dat je nog helemaal niemand bent tegengekomen, toch Erik?
2: Nou, er komt nu een meneer aan met twee honden. En die geniet ook van deze vroege morgen. Goedemorgen, meneer. Geniet u ook van deze vroege morgen?
3: Zeker. De lucht is heerlijk.
2: Ja.
3: En je hebt de rust... Oh, is mijn lijf? het is geweldig lopen... Relaxed, vogeltjes, is helemaal super. En het heeft lekker geregend, dus het is ook weer een beetje goed voor de plantjes. Dus allemaal lekker. Nee, het ziet er goed uit.
2: Ja, vind ik ook. En het is stil, hè? Het is windstil, waardoor je echt alsof je in een schilderij wandelt bijna.
3: Zeker, nee, het is echt geweldig gaaf. Wij wonen hier nog niet zo lang, maar we zijn echt super happy dat we hier terechtgekomen zijn, zeg maar. Ja,
2: heel begrijp ik. Twee honden die een beetje het gras aan het eten zijn, dat schijnt ook goed te zijn voor ze.
3: Nee, ze likken het vocht eraf. Okay. Dus om te bevochtigen, zeg maar. We hebben al een stukje gelopen en we gaan nu nog een half uurtje. En dan hebben we een uurtje 's morgens gelopen. Voor die beesten is het helemaal super. Ook die omgeving ook, want aan de achterkant kunnen we dan de honden loslaten. Dus die hebben echt eigen terreintje. Het is helemaal super, joh. Het is echt geweldig.
2: Nou, ik ben niet de enige die geniet. Fijne dag, hè? Ja. Hoi, hoi. Nou, ik ben dus toch iemand tegengekomen, ongelooflijk.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: In Rijswijk wordt op een aantal nieuwe plekken betaald parkeren ingevoerd. Daarentegen gaat op andere plekken het beoogde oprekken van de betaald parkeertijden niet door. Na bezwaar van ondernemers die vreesden dat bezoekers hierdoor zouden wegblijven uit Rijswijk. Het LUMC vraagt steun om voorlichting te kunnen geven over de risico's van vapen. Artsen zien toenemende gezondheidsproblemen na het gebruik van vapes. Volgens het Leidse ziekenhuis raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine, terwijl veel van hen de gezondheidsrisico's onderschatten. Het tijdelijke gebouw van huisartsenpraktijk Het Wandveld in Noordwijk is verwijderd van het parkeerterrein met dezelfde naam. De praktijk is inmiddels teruggekeerd naar de oorspronkelijke locatie, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. De verhuizing is nog niet volledig afgerond. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden bij de huisartsenpraktijk in september voltooid. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
8: Aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze twee olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
9: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
10: En jij werd opgehaald met de helikopter?
9: Ja, bijna iedereen.
8: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11:00 PM en 5:00 PM. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
11: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
8: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
13: Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 2 kilometer file.
14: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: de natuur zien ontwaken.
1: Ja, het is zo fantastisch. Ik ben een wandelaar geworden, zeker sinds COVID. En als je 's ochtends door de Vechtstreek loopt, waar ik dus woon... dan zie je dus inderdaad ook de mist, je ziet de beesten... je hoort het ruzie van de vogels in het water. Dit is één groot genotje.
0: Kan echt schitterend. En ik lig zo vaak veel te lang in mijn bed, dus ik ga hier wat aan doen. Ik ben trouwens benieuwd hoe onze luisteraar opstaat.
1: Ja.
0: Wat is de ochtendroutine? Wat is jouw ochtendroutine? Zijn er mensen die een wandelingetje gaan maken? En app dat even. WhatsApp even naar 070-307-8080 of 307-8080, zoals jij het eigenlijk beter zegt.
1: Ja, sorry.
0: Gewoon even WhatsAppen. Ik ben zo benieuwd. En misschien raak ik wel nog meer geïnspireerd.
1: We hebben jullie nodig, luisteraars.

0: Lionel Richie op Radio West met You Are My Destiny. Parkeren is al langer een heet hangijzer in de Goudse politiek. Het nieuwe college heeft nu besloten om parkeren in Korte Akkeren vanaf november voor de eerste 3 uur bijna gratis te maken. Ondernemers in de wijk zijn daar blij mee en hopen dat het winkelgebied daardoor aantrekkelijker wordt. Maar oppositiepartij PRO vreest dat de maatregel vooral bezoekers van buiten de wijk gaat aantrekken, waardoor bewoners hun parkeerplek kwijtraken. Redouane Alaoui, raadslid van PRO Gouda aan de telefoon. Redouane, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, ondernemers zijn blij met bijna gratis parkeren. Begrijpt u dat zij deze maatregel toejuichen?

0: Jazeker. Volgens mij is dat een hele mooie manier om ondernemers blij te maken. Zeker, Peter.
1: Ja, je zegt dat gereguleerd parkeren er vooral is om bewoners te beschermen. Hoe komt die bescherming volgens jou nu in gevaar?
0: Nou, omdat wij hebben de afgelopen jaren heel lang geparticipeerd met de inwoners, omdat er juist een hele hoge parkeerdruk is in Kortakkeren. Kortakkeren ligt ook even voor de luisteraar in de nabijheid van het centrum. En deze wijk was altijd een soort van parkeeroverplaats voor mensen die dus de tarieven in de binnenstad ontwijken, waardoor de bewoner juist geen eigen parkeerplek plaats zou hebben. Dat was voor gereguleerd parkeren. En de reden waarom we het hebben ingevoerd is om ervoor te zorgen dat die schaarste ruimte juist eerlijk wordt verdeeld en dat de eigen wijkbewoner ook recht heeft op een parkeerplaats.
1: Ja. De vrees is dus dat mensen die de binnenstad bezoeken Kortakkeren gaan parkeren. Hoe groot is dat risico nou eigenlijk?
0: Nou, dat is heel groot, ook omdat langs de rand van de binnenstad heel wat voorzieningen zitten. Daar zitten verschillende voorzieningen, zoals een sportschool, zoals een coffeeshop, waar heel veel mensen op afkomen, aanzuigende werking. Het is ook 5 à 10 minuten lopen vanaf de Kortakkeren richting de binnenstad. Dus je kunt zelf wel raden dat de oude situatie eigenlijk weer terugkomt. Alleen dan betalen de mensen eigenlijk voor een vergunning. En de kans is dan aanzienlijk groot dat mensen dan weer in oude patronen gaan vallen.
1: Ja, is er volgens Pro een manier om ondernemers en bewoners tegemoet te komen?
0: Dat is er altijd. Ook omdat wij eigenlijk met elkaar hierover hebben nagedacht. Omdat als je boodschappen gaat doen of als je naar specifieke voorzieningen gaat in de wijk, dan ga je volgens mij niet 1 of 2 uur in de supermarkt rondlopen, want die doet altijd de boodschappen die je nodig hebt. En aangezien er door het vorige college al is aangegeven dat er een park- en shoppilot zou komen, die zou er eigenlijk al voor zorgen dat mensen een zachte landing kunnen maken bij de voorzieningcluster van de Kortakkeren. Dat zou moeten gaan helpen. Nu is het eigenlijk de hele wijk die straks vrijwel gratis gaat parkeren. Waardoor de bezoeker die buiten de wijk komt, juist hiervan gaat profiteren, omdat ze juist niet de tarieven willen betalen in de binnenstad. En dat maakt het zo ingewikkeld.
1: Ja, jullie hebben kritiek op de timing, omdat de maatregel wordt ingevoerd voor de evaluatie van het parkeerbeleid. Maar waarom is dat een probleem?
0: Nou, omdat je uiteindelijk met elkaar als betrouwbare overheid wilt gaan evalueren van wat heeft nou dat gereguleerd parkeren die we nu onlangs hebben ingevoerd gedaan. En als je dus voor de evaluatie de spelregels gaat wijzigen, ja, dan wordt het heel erg lastig om te gaan evalueren met elkaar van wat betekenen deze maatregelen die we met elkaar hebben genomen, daar ook een goed gesprek over te voeren. En als je voordat de termijn afloopt toch zelf de spelregels gaat wijzigen, ja, wat gaan we dan doen met de huidige evaluatie? Is die dan wel of niet betrouwbaar? En wat gaan we dan tegen de mensen vertellen? Wat heeft dan wel of niet gewerkt? Het is heel erg verwarrend. En ook omdat deze pilot, de park-and-shop pilot, is aangekondigd, dat hij er binnenkort gaat komen na de evaluatie, wordt het ook voor mensen heel erg ingewikkeld om te begrijpen wat nou welke maatregel is en wanneer die nou is ingevoerd.
1: Ja, sorry, ga je gang.
0: Dat lijkt me dan heel erg ingewikkeld. En ik denk bij mezelf, vooral in deze tijd, moet je juist als betrouwbare overheid een goed verhaal hebben. En dat maakt het nu in deze fase heel erg ingewikkeld met al die verschillende berichten.
1: Helder. Dank voor de toelichting, Redouan Alaoui, raadslid van Pro Gouda.
2: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: was op een maandag.
1: Wij slikken hier in de studio allemaal onze emotie een heel klein beetje weg naar dit nummer van Conny van der Bos en De Noorderzon Scheen. En zo is het bijna 9 minuten voor 7:30. Luister je naar West wordt wakker. En gaan we het hebben over de Mammoet en de naastgelegen kristalkantoren in Zoetermeer. Ze gaan definitief tegen de vlakte. De twee opvallende kantoorgebouwen maken plaats voor maximaal 1000 woningen in de nieuwe wijk Entree. De sloop moet uiterlijk aan het eind van dit jaar beginnen, maar niet iedereen is blij met dat besluit. Aan de telefoon Pim Meerman van bewonersplatform Entree. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt zelf in de Mammoet gewerkt en kijkt er vanuit je huis op uit. Wat doet het met je dat het gebouw nu wordt gesloopt?
2: Nou, niet zelf gewerkt, maar ik ken wel heel veel mensen die er gewerkt hebben en die zijn allemaal diep teleurgesteld, want het is een prachtig gebouw. Zowel van buiten en ook van binnen. Een aantal mensen die het alleen van buiten hebben gezien, die vinden het erg lelijk. De meeste eigenlijk. Maar als je eenmaal binnen bent geweest en je hebt er gewerkt, het is uniek. En het is zonde dat dit gaat verdwijnen, want zoiets moois krijg je nooit meer terug.
1: Wat maakt deze gebouwen zo bijzonder?
2: Het is de architectuur. Het is een soort structuralistische architectuur. Waarvan je in Zoetermeer maar een paar gebouwen hebt. En dan verder natuurlijk voor het Uniegebouw vooral de materiaalkeuze. De buitenkant met die geel-groene platen. Het interieur was erg mooi door de brand verwoest. Met prachtige houten kasten en gangen. En het werd heel goed gebruikt. Er zaten dus een aantal bedrijven in die fantastisch met elkaar overweg konden. En het gebouw was heel goed te gebruiken voor een soort buurtcentrum in Entree of een blijvend bedrijvencentrum.
1: Ja, veel omwonenden zijn juist blij dat de gebouwen gaan verdwijnen. Zeker na de branden en de overlast. Begrijpen jullie dat ook?
2: Ja hoor, dat begrijpen we wel. Want ik was zelf bij de brand aanwezig. En dan staan alle mensen te kijken van, jee, wat gebeurt hier? Het is natuurlijk voor de omwonenden, was het toen onveilig. En ze zeiden ook al zo van, ja, het is nou toch in de brand gestoken, dus laten we het nu maar slopen. Het wordt nu gelukkig permanent bewaakt, dus er kunnen geen nieuwe dingen gebeuren. En dat blijft zo tot aan de sloop, ja.
1: Nou, je pleit voor behoud, transformatie naar woningen. Waarom zou dat volgens jou een betere optie zijn dan sloop en nieuwbouw?
2: Dat is algemeen al berekend dat transformatie veel goedkoper en ook duurzamer is. En er is al eerder onderzoek gedaan door architectenbureaus dat beide gebouwen eigenlijk best goed te transformeren waren tot woningen. Dan krijg je er misschien net iets minder, maar je hoeft dus niet te slopen. Slopen op zich kost al een hoop. En dan moet je natuurlijk een heleboel nieuwe materialen aanschaffen. Beton is weinig duurzaam. Kost heel veel CO2. Bovendien staan er op het terrein van de kristalkantoren prachtige oude bomen. Die moeten nu ook vanwege de sloop allemaal verdwijnen. En als je er nieuwe boompjes voor terugzet, dan duurt het even voordat de CO2-opname weer op het oude niveau is.
1: Is het besluit inmiddels definitief of kan het nog gered worden?
2: Nou, het besluit is al gevallen in 2019 met het aannemen van het masterplan Entree. En het is in juli 2025 nog eens bevestigd toen de gemeenteraad het omgevingsprogramma heeft vastgesteld. Er was nog een kleine kans dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het tot Rijksmonument zou bestempelen, dan vooral het Uniegebouw. Maar die zijn nogal traag, dus dat. De kant is wel heel klein. Zeker nu er dus een overeenkomst is getekend tussen de gemeente en projectontwikkelaars.
1: Ja, de kans is heel klein. Dank voor de toelichting, Pim Meerman van bewonersplatform Entree.
0: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: 8:01. Je luistert naar West wordt wakker en naar het regionale nieuws. Want André Kool is aangeschoven. André, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Rijswijk wordt op een aantal nieuwe plekken betaald parkeren ingevoerd. Daarentegen gaat op andere plekken het beoogde oprekken van de betaald parkerentijden niet door, naar bezwaar van de ondernemers. Vanaf 5 oktober wordt op verschillende nieuwe plekken in Rijswijk betaald parkeren ingevoerd. Dat gaat dan om de buurten Overvoorde en Spoorzicht, inclusief het Kruisvaarderspark, het parkeerterrein bij Sporthal de Schilp en een deel van de Kleurenbuurt. In eerste instantie was het plan om niet alleen op nieuwe plekken betaald parkeren in te voeren, maar ook de parkeertijden in bestaande zones te verruimen. Van die verruiming ziet de gemeente Rijswijk nu af. En parkeren is ook al langer een heet hangijzer in de Goudse politiek. Het nieuwe college heeft nu besloten om parkeren in Korte Akkeren vanaf november voor de eerste 3 uur bijna gratis te maken. Ondernemers in de wijk zijn daar blij mee en hopen dat het winkelgebied daardoor aantrekkelijker wordt. Maar oppositiepartij Pro vreest dat de maatregel vooral bezoekers van buiten de wijk aantrekt, waardoor bewoners hun parkeerplek kwijtraken. Aan Redouan Alaoui, raadslid van Pro Gouda, waarom de vraag waarom hij niet blij is.
15: Wij hebben de afgelopen jaren heel lang geparticipeerd met de inwoners, omdat er juist een hele hoge parkeerdruk is in Korte Akkeren. Korte Akkeren ligt ook in de nabijheid van het centrum. En deze wijk was altijd een soort van parkeeroverplaats voor mensen die dus de tarieven in de binnenstad ontwijken, waardoor de bewoner juist geen plaats zou hebben.
14: Redouan Alaoui, raadslid van Pro Gouda, was dat. Vrijkomende sociale huurwoningen in het Rode Pannendorp in Voorburg gaan als kluswoningen in de verkoop en vliegen tot dusver als warme broodjes over de toonbank. Volgens de makelaar worden ze zelfs allemaal boven de vraagprijs verkocht. Zo komen er steeds meer kopers te wonen in de ruim 100 jaar oude arbeidersbuurt. Dat het buurtje er nog staat was een paar jaar geleden allesbehalve vanzelfsprekend. Woningcorporatie WoonInvest wilde alle 96 sociale huurwoningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje-Nassaustraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Volgens de corporatie zouden nieuwe woningen meer wooncomfort bieden, maar veel bewoners in Voorburg kwamen daartegen in verzet.
2: En voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Pieter.
2: Is het goed weer voor alleen maar mensen die op de camping staan of ook mensen die van hun tuin houden? Wat vind jij?
7: Ik meer voor de camping, denk ik.
2: De camping, hè? Ja, dat wordt
7: het. Ja, dat wordt het wel. Want ja, en je hoeft ook geen greppeltje te graven, want geen zware buien. Zondag kijken nog steeds uit naar wat significantere neerslag. Dat zou nog steeds wel kunnen. Maar dat is eigenlijk de enige dag in die reeks, Pieter. Want als we kijken naar de langere termijn, volgende week, dan wordt het weer hoogzomers. Maar vandaag is nog zo'n dag dat je denkt van, ja, wat wordt het nou? Gaat de zon schijnen? Blijft het zo bewolkt? Er zijn al een paar opklaringen gesignaleerd. Ik kreeg ook een foto zojuist binnen vanuit de Roelof Arendsveen met een mooie zonsopkomst. Wat wolkenwakken. Ook in de omgeving van Alphen aan den Rijn. Maar het zijn vooral de Noordzeewolken die vandaag het beeld bepalen in de regio. En uit het wolkendek kan zo links en rechts, zo hier of daar, vooral vanochtend nog een beetje motregen of wat lichte regen of een bui vallen. Maar ja, over het algemeen is dat heel weinig. Veel te weinig voor de akkers en de natuur. En in de loop van vanochtend en vooral vanmiddag lijkt het erop dat er iets dunnere plekken in de wolken verschijnen. Dat de zon iets meer ruimte krijgt. Maar ik heb er een hard hoofd in dat het echt helemaal gaat opklaren. Want vanaf de Noordzee zie ik ook nog wel wat wolkenvelden klaar liggen. En met een noordwestelijke wind, zwak tot matig over het algemeen, wordt het vandaag 20 graden. Nou, ook vanavond, vannacht en morgen zijn er nog van die Noordzeewolken. Met af en toe weer van die geluksgaten in het wolkendek dat het af en toe opklaart. En afhankelijk van de opklaringen wordt het vannacht tussen 13 en 16 graden. Kijk, is het een tijdje helder, dan haal je wel die 13. Maar is het bewolkt, dan ja, heb je een soort van relatief warme deken boven je. En wordt het 16 graden. En morgen, ja, dan lijkt het erop dat het in de middag gaat opklaren, dat de zon erbij komt. Ook morgenavond, een mooie avond krijgen we, denk ik. En dan wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 24 graden. Kijk, daar gaat al wat de goede kant op. En zaterdag, dat wordt de warmste dag voorlopig. Want dan kan het 26 graden worden. Langs de kust misschien iets minder warm met een windje van zee. Voor de rest meer zon, waarschijnlijk droog. En wat ik al zei, zondag is dan een dag met meer bewolking. Grotere kans op een aantal buien. Maar ja, te weinig denk ik qua neerslag voor de droogte, hoor. Want ja, die is natuurlijk toch enorm. En volgende week, ik zei het al, dan gaat de zon weer wat vaker schijnen. Vooral vanaf dinsdag, een hoogzomerse periode. En even kijken hoor, woensdag, donderdag, vrijdag wellicht ook. Nou, ergens tussen 28 en 31 graden.
2: Nou, laten we het zo zeggen. Ik hoop dat je niet in een wolkenwak rijdt, Jordi.
7: Nee, dat hoop ik ook niet.
2: Dankjewel.
7: Joer, tot straks.
14: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: John Paul Young met Love is in the Air. Ja, en ik kom nog uit de horecatijd dat Liefde in de Nacht een heel groot nummer was. En dan kijk ik Tess Melo aan en dan denk ik, is hier ook een Franse variant van?
1: Van
0: Love is in the Air,
1: nee,
0: niet?
1: Nee.
0: L'amour, nou goed, ik ben je ook een heel klein beetje aan het overvallen. Dus gaan we maar gauw naar onze Erik. Want de polder als plek van rust in een wereld die steeds sneller verandert. Fotograaf Lieke Zweekhorst uit Midden-Delfland zoekt jongeren die een bijzondere band hebben met het landschap en de betekenis wil vastleggen in een fotoproject. In de polder van Midden-Delfland is onze buitenpost Erik Kooijman. Erik, hing jij vroeger ook altijd rond in de polder?
2: Dat was in Friesland. We gingen altijd op vakantie in Friesland en dan ging ik kieviseieren zoeken. En dan liep ik uren in mijn eentje. Dat was dan in het voorjaar. Dan mocht je een bepaalde periode op zoek naar die eieren. Ja, het klinkt een beetje bruut om die eieren te rapen. Maar dat heb ik wel gedaan. Tegenwoordig, als ik ze vind, laat ik ze liggen. Maar ik ben wel gek van de polder. En vroeger had je nog de veldleeuwerik. En die steeg dan op. En is een soort... Die is weggetrokken, want het gaat niet zo goed met de weilanden. En als je heel veel kieviet en grutto's... en dan lag ik s'nachts in mijn bed en dan hoorde ik nog steeds dat... kieviet, kieviet, gutto, gutto, gutto, gutto, gutto, gutto, gutto. Ja, ik zat er helemaal in. Liek, heb jij dat ook, dat soort herinneringen? Want jij bent ook opgegroeid in de polder, hier vlakbij Delfgouwen.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Wat zijn je geluiden en je beelden dan?
3: Ja, kikkers. Dat is wel echt iets wat ik heel goed herinner. Dat ik in mijn bed lag 's ochtends en dat je dan de kikkers hoorde kwaken of 's avonds. Ja. Maar ook vogels. Ja, een merel, maar een hele bekende is dat natuurlijk. Ik denk dat heel veel vogels... Ik ken ook best wel veel vogelnamen. Dat vind ik heel grappig dat ik dat wel ken. En vrienden van mij bijvoorbeeld niet. Ja. Dus ja, heel veel geluiden die horen voor mij bij de polder. Maar ook bij mijn jeugd eigenlijk. Ja. Ja.
2: Maar goed, dit is radio, dit is geluid. Maar jij gaat beeld vastleggen. Want jij wil jongeren midden in die polder... ook het liefst jongeren fotograferen. En het liefst jongeren die iets hebben met die polder.
3: Ja.
2: Maar bestaan die jongeren nog?
3: Ik denk het wel. Ik denk sowieso de jongeren die hier opgroeien... dat zijn jongeren die dit allemaal meemaken. En die wel degelijk iets met de polder hebben. Ik denk dat je best wel met het seizoen leeft als je in de polder woont. Tenminste, dat kan ik me herinneren uit mijn jeugd. En ik denk dat de jongeren die hier wonen... dat die echt wel veel met de polder hebben. En dat mag wel gezien worden.
2: Maar dan zie ik een jongen van 15 in zo'n blauwe overall... die zijn vader helpt met de koeien. Er zijn nog wel boerderijen, maar dat worden er steeds minder. Er wonen ook... Ja, er zijn wel mensen die vlak tegen de polder aanwonen. Die hebben natuurlijk ook wel iets. Wat voor beelden zou je willen maken? Je hebt al wat foto's gemaakt, hè?
3: Ja. Ja, klopt. Ja, wat ik zou willen maken... ik zou het heel interessant vinden om jongeren wat meer te volgen. Hè. Hoe is dat nou nu om hier op te groeien? En is dat inderdaad dat je je ouders moet helpen op een boerderij? Of is dat omdat je met je vrienden ergens in een keet hangt... en bier drinkt bijvoorbeeld? Ja, dat lijkt me fantastisch om dat zo te zien en mee te maken. En ook vast te mogen leggen.
2: Dat is wel een interessante ook. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik zie ook iemand met een stok over de sloot. Springen. Ik zie jongens paling of iets anders proberen te vangen langs de slootkant met een hengeltje of een mooie snoek, dat soort dingen. Maar is het makkelijk om ze te vinden?
3: Nee, ik ben net niet meer die leeftijd. Nee,
2: je bent 32, dus je bent net... Want je wil jongeren tussen de 13 en 25 zo'n beetje.
3: Ja, dat is wel een beetje het doel. Echt die vormende jaren in je leven. Dus dat puber naar adolescent worden, zeg maar. En adolescent zijn die vormende jaren. Dat vind ik de meest interessante leeftijd.
2: Ik zie een hooiberg vormen.
3: Oh ja, daar heb ik vroeger ook eindeloos in gespeeld. Maar nee, ik ken ze dus niet. Dus het is best lastig om ze te vinden. Dus ik spreek ze wel eens aan. Maar goed, als ze onder de 18 zijn... ik heb wel toestemming nodig van ouders. Dus dan is dat best wel weer een ingewikkelde. Maar ik probeer dus naast aanspreken ook wel... nu veel mensen daarover te vertellen. En dan hoop ik dat er wat lijntjes uitkomen.
2: En wat is je achterliggende idee en gevoel om dit te doen? Waarom doe je dit?
3: Nou, ik denk dat elke generatie een gezicht verdient. En ook zo deze generatie, die ook weer zo totaal anders is... dan hoe ik ben opgegroeid en hoe mijn generatie was destijds en nu is... Dus ik denk dat het een heel interessant tijdsbeeld is om dat nu ook vast te leggen. Juist in deze omgeving die zo omringd wordt door steden. En deze groene bubbel, hoop ik dat die altijd blijft. Maar ik denk dat het heel interessant is om dat soort dingen ook vast te leggen. Ja.
2: Nou, we zijn niet per se een jongerenzender. Maar goed, als mensen luisteren die tussen de 18 en de 25... of de ouders denken van, god, dat vindt mijn zoon of dochter leuk. Hoe kunnen ze jou vinden? Want dat is dan misschien kunnen we je helpen.
3: Ja, nou, dat is heel lief. Je kan sowieso op mijn website kijken, liekeswekhorst.com. En daarnaast kunnen mensen mij via Instagram bijvoorbeeld benaderen. Dan kunnen ze een DM sturen. Mijn Instagram is by Lieke Zweekhorst. En dan zie je ook gelijk wat werk van mij. En op mijn website staat ook mijn mailadres, dus kunnen ze me eventueel ook mailen. Nou. Ja.
2: Ik ben wel benieuwd, Lieke. Ik vind het een uitdaging. En ondertussen begint het hier te regenen. We staan midden in het weiland. Ja. De verte gaat de trein van Rotterdam naar Delft. Dan heb je een heel mooi uitzicht over die polder. Dus misschien moet je ook een foto maken van mensen in de trein, hè?
3: Ja, mijn eerste foto is wel begonnen van een foto of van een beeld vanuit de trein dat ik daarin zit. Want zo is het project begonnen, dat ik hier in zo'n trein zat van Delft naar Rotterdam. En dat ik naar die weilanden keek en dat ik daar iets bij voelde. Ik dacht, ik moet hier iets mee.
2: Nou, ik ben heel erg benieuwd en ik hoop dat... Dat je veel aanvragen en dat veel mensen met je mee willen werken. Wij gaan snel terug naar de auto. Ja. Terug naar ons beschermde wereldje. Want het wordt hier nat. Het is ongelofelijk. Nou, het weiland heeft het nodig, want die schreeuwt om water.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Regenachtig Delftland. En daar kan je ook hele mooie foto's van maken.

0: Nee, dit is inderdaad geen jongerenzender en ook zeker geen quizprogramma. Want ja, Who's Johnny? Ik denk dat Elder Barge het wel 50 keer geroepen heeft in dit liedje.
1: Ik weet het nog steeds niet.
0: Nee, wij hebben geen idee. Dus als jij weet wie Johnny is, dan WhatsApp het vooral naar ons. Naar 070-307-8080. Maar we hebben eerder deze uitzending ook al een oproep gedaan.
1: Ja, want we vroegen even naar wat nou eigenlijk de ochtendroutine was van onze luisteraars.
0: Ja.
1: Omdat ik net zei, ja, ik lig eigenlijk toch altijd, ook al heb ik een kind, net iets lang in bed. Ik zou zo graag, net zoals Erik net natuurlijk, onze buitenpost die dan lekker door de velden loopt. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen. Nou, ik kreeg een paar reacties binnen. Onder andere bijvoorbeeld van Herm-Jan. Die zei, ja, ik sta op tussen 7 en 7:15. Eerst 2 mokken koffie en eten. En dan kijken of de plant water moet geven vanwege de droogte.
0: Ja, ja. Ik vind het een heel terechte.
1: Toch, ja.
0: En dan is het,
1: nou, ook bijvoorbeeld sommige mensen die lopen natuurlijk ook de vierdaagse. Bijvoorbeeld Jeffrey, die is vanochtend weer begonnen. Die zegt, ja, vandaag de 7 heuvelen. Dat is de favoriete bergklassement van de vierdaagse. Dus dat is die ochtendroutine.
0: Ja, de 7 heuvelen loopt, daar heb ik een hele leuke herinnering aan. Zal ik die met je delen? Vind je dat grappig?
1: Ja.
0: Ik heb de Nijmeegse vierdaagse 2 keer gelopen. En de eerste keer dat ik hem liep, toen verzwikte ik mijn enkel op de 2e dag. Ze hadden een aangelegd fietspad. Dat zal om, wat is, ik praat over 1993, dat was echt wel een tijd geleden. En daar probeerden wij langzaam lopende mensen in te halen. En toen verzwikte ik mijn linker enkel.
1: Oh.
0: Maar we hadden een fysiotherapeut bij ons. En die heeft hem dusdanig goed ingezwachteld. Dat ondanks dat ei wat erop zat, ik de 3e dag aan de 7 heuvelen loop begon. En daar liep de fysiotherapeut de eerste 10, 15 kilometer even met me mee. Om op mijn houding te letten. En in tegenstelling tot iedereen om mij heen in de groep waarmee ik was. Iedereen die zakte zo'n beetje in die tussen de 100 en 150 kilometer. Maar ik liep eigenlijk wel fries van vreugde. Want ik was van mijn pijn af.
1: Wat goed. Dus eigenlijk is het advies, neem altijd een fysiotherapeut mee. Naar
0: ja, of verzwik je enkel op de 2e dag. Nee, dat laatste is natuurlijk een grapje. Hey, en wat wij zeker in het volgende uur ook nog een keer gaan behandelen, is dat regionale woord.
1: Ja, het mooiste regiowoord het mooiste woord van de regio. Ja,
0: absoluut.
1: Oh, en de afgelopen dagen hebben we zoveel mooie dingen binnengehaald. Maar er moet nog veel meer natuurlijk te vinden zijn. We hadden onder andere de porrelen van Leo.
0: Jeker.
1: Leo die kwam een beetje rommelen zonder een direct doel. Een beetje uit Voorhout, Noordwijkerhout, zei hij. We hadden Barry Badpak natuurlijk aan de telefoon. Die had het over een aflegger, dus een afzetter. Maar wat wij de mooiste vonden, was die vuilige poetste.
0: Vuilige poetste,
1: die gladjakker. En gisteren, ja, Westlands, plukkie al. Voor heb je al verkering. Dat vond ik ook heerlijk. Ja, en we hadden ondertussen natuurlijk ook een beetje mooie Haagse woorden. Kikken en lantefanten. Die kregen we binnen van Jackie. Jan Keizer kwam met kikken. Er moet meer zijn. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar als je dus nog wat weet, WhatsApp naar 070-370-8080. Of mail gewoon westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Je luistert naar West Wordt Wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, Westland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Straks bezingt Eric Clapton Layla, maar in welke versie? Nu is het nieuws met André Kolen.
14: In Rijswijk wordt op een aantal nieuwe plekken betaald parkeren ingevoerd. Daarentegen gaat op een aantal andere plekken het beoogde oprekken van de betaald parkeertijden niet door. Dat is gebeurd na bezwaar van de ondernemers, die vreesden dat de bezoekers hierdoor zouden wegblijven uit Rijswijk. Studenten van het Delft Solar Team zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor de American Solar Challenge, meldt onze mediapartner Omroep Delft. Voordat ze meedoen, moeten ze met hun zelfgemaakte zonneauto, de Nuna 13S, eerst een kwalificatie doorstaan in de stad Brainerd in de noordelijke staat Minnesota. Het TU Delft team werd in 2025 nog wereldkampioen van de World Solar Challenge in Australië. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk zegt 2 meldingen te hebben ontvangen over incidenten bij Roze Zaterdag eind juni. Betrof een vervelende bejegening van een bestuurslid en een groep jongeren die een podium niet wilden verlaten. Volgens BMW Noordwijk verliep het evenement verder overwegend positief. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
16: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
15: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
15: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
17: Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging op de weg tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam. 2 kilometer file bij Knopend Hofvliet. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
21: Heijn. Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Onze nieuwslezer André Kolen zei het terecht. Deze versie van Leila komt uit MTV Unplugged. En is qua compositie net even een tandje lekkerder, vind ik dan. Dan het origineel, wat ook misschien een tandje te wild is.
1: West wordt wakker. Verdacht.

0: We gaan het eens even hebben over zwemmen. En dan wel in de Leidse grachten en kanalen. Maar ja, daar is het officieel verboden. Maar op warme dagen, zoals de afgelopen weken, gebeurt het toch steeds vaker. Stadslab Leiden ziet daarom kansen voor een drijvend stadsbad. Bijvoorbeeld in het Rijn-Schiekanaal bij station Lammeschans. Het moet een gratis en veilige plek worden om af te koelen. We hebben aan de telefoon Jeroen Maters van Stadslab. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ziet dat drijvende stadsbad er dan precies uit?
1: Nou, dat zouden we nog moeten gaan ontwerpen. Als we eenmaal weten dat dat daar goed zou kunnen. Maar ja, we denken eigenlijk aan een bad zoals dat bijvoorbeeld ook in Kopenhagen ligt, het havenbad. Dat is dan gewoon een drijvend bad met randen rondom, een hekje eromheen zodat je er niet afvalt aan de buitenkant. En de vloer is dan gemaakt van tegels met gaatjes erin, zeg maar. Dus het water kan dan gewoon doorstromen, maar de troep blijft buiten. Maar je zwemt dan wel gewoon in het water van het kanaal, het Rijn-Schiekanaal.
2: En waarom is het Rijn-Schiekanaal dan volgens jullie zo'n geschikte plek daarvoor?
1: Nou, het is een hele mooie plek daarbij Polderpark Kronenstein. Dat is een supermooi natuurgebied. Er is een camping, dus campinggasten kunnen daar zwemmen. En aan de overkant van het Rijn-Schiekanaal is een nieuwe woonwijk gekomen. Daar wonen zo'n 5000 mensen, of misschien wel meer. Ook heel veel jonge mensen. Die wonen allemaal in flats, hebben geen buiten. En ook de buitenruimte is bij de ontwikkeling van dat gebied nogal vergeten, zeg maar. Dus dit zou een perfecte plek zijn voor al die mensen om toch samen te komen en op een hele fijne manier in de natuur te zijn, op een sportieve manier.
2: Ja, en zwemmen is in openbaar water officieel natuurlijk verboden in Leiden, maar weet je, waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want het water is op de meeste plekken in de stad eigenlijk al goed genoeg om in te zwemmen. En dat zie je ook, want echt overal in Leiden wordt gezwommen. Er zijn echt tientallen kilometers aan grachten en rivieren en kanalen en trekvaarten. En op die warme dagen, de afgelopen dagen, zie je ze echt overal heerlijk zwemmen. Allemaal buurtkinderen die de straat oversteken en de plomp inspringen. Ontzettend gezellig om te zien ook. Vroeger was Leiden echt een industriestad en was het water echt behoorlijk goor. En ook de huizen die hadden nog geen riool, dus dat ging allemaal ook de gracht in. Dat was eigenlijk een open riool. Maar sinds eind jaren 80 zijn alle huizen en ook alle woonboten op het riool aangesloten nu. En de industrie is verduurzaamd. Het Hoogheemraadschap heeft heel goed zijn best gedaan om het water verder schoon te krijgen. Dus het is echt het grootste deel van het jaar gewoon perfect zwemwater.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hè. Het wordt allemaal steeds schoner. Het bad moet gratis toegankelijk worden. Hoe realistisch is het om dat plan ook echt zo te doen?
1: Nou, dat moeten we uitzoeken. We hebben natuurlijk, ik ben zelf betrokken geweest bij het opzet van het Singelpark in Leiden. Dat was ook zo'n ding waarvan je op het begin dacht van, gaat dit ooit lukken? Dit is vrij vrij onrealistisch allemaal misschien, een 6 kilometer lang park om de stad. Maar tegelijkertijd, we hebben zoveel goodwill gekregen in de stad dat bijvoorbeeld het hele park nu onderhouden wordt door vrijwilligers en geprogrammeerd wordt door vrijwilligers. En ik denk dat zo'nzelfde dynamiek hier ook kan ontstaan bij het zwembad. Dat het zo'n goede plek is waar zoveel mensen zo fijn zijn, dat je inwoners en organisaties zover kan krijgen dat ze meehelpen met bouwen en meehelpen met onderhouden en meehelpen met het maken van een aantal mooie evenementen in dat bad. Maar we moeten het dan echt positioneren als een bad van de stad, zeg maar.
0: En wat moet er nu nog concreet gebeuren voordat Leidenaren hier daadwerkelijk in kunnen zwemmen?
1: Stap 1 is het schrappen van artikel 527 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
0: Dat klinkt eenvoudig.
1: Ja, precies. Dit is ook super eenvoudig. Leiden is de enige stad in Nederland met een totaal verbod op zwemmen in de grachten. Elke andere stad heeft dat niet, zeg maar. En dat staat in dat gevraagde artikel 527. Het is verboden om te zwemmen en te baden in de grachten van Leiden. Ja, je kunt eigenlijk helemaal niks doen zodra dat verbod er nog is. Want ja, alles wat je doet, ja, het is toch verboden, weet je wel. Dus dat heeft geen zin. Dus dat is eigenlijk stap nummer 1. Dat moet eraf. De eerstvolgende stap is, past het daar op die plek bij Kronenstein? Er zit daar een inham in het water. De meren ook boten af. Het is een soort

0: ja, haventje. Dus ik denk, ja, als er boten kunnen afmeren daar, dan kan er ook een drijvend zwembad afmeren. Maar dat moeten we dan echt even uitzoeken. En een ander ding waar we naar moeten kijken is ja, de maat van constantheid van de waterkwaliteit. Dus dat zou met hoge heemraadslag moeten uitzoeken. Of dat inderdaad het grootste deel van het jaar goed genoeg is van kwaliteit. Aan de andere kant had ik al wel begrepen van de eigenaar van hoe heet het, de camping. Dat er echt elke dag wordt gezwommen door de campinggasten. En dat ze er allemaal levend uitkomen. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel gaat lukken.
1: Het klinkt heel kansrijk. Jeroen Maters van Stadslab, dank voor de toelichting.
2: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Tess Merlijn.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.

0: De Jackson 5 met ABC hier op Radio West. En daarvoor draaiden we Talking Loud and Clear van Orchestral Maneuvers in the Dark. En van diegenen die dat een lastige naam vonden om uit te spreken, die noemen het gewoon OMD.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, ik ben wel trots op onze eigen luisteraars. Heb je dat nou ook niet, Tess?
2: Zeker, ja, ja. Want we krijgen hele leuke inzendingen binnen voor het mooiste woord. En bijvoorbeeld Marianne die stuurde nog... Ja, weet je wat ik mooi vind? Koude klauwen.
0: Koude klauwen?
2: Koude klauwen vind ik mooi. Maar ja, zegt ze ook rustig. Die ook, ja, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen, dat zijn natuurlijk ook wel echt hele lekkere Haagse woorden natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja, ze had eerder, had zij ook al, Marianne had eerder ook al vroeger opgegooid. Dus Marianne zit er lekker in ieder geval.
0: Ja, zeker.
2: Ik krijg ook nog van Tineke Dekker, die zegt, ja, wij zeggen, het is van mijn eigen, in Boskoop
0: ja,
2: weer. Het is van mijn eigen.
0: Dat klopt.
2: Ja. En ook in Waddinxveen, dat stuurt zij ook door, dan zeg je, het hoogie op. En dat is dan, dan moet je de straat die omhoog loopt, zeg maar, dan moet je het hoogie op.
0: Dat is fantastisch. Hoe rijk is onze taal, Tess?
2: Enorm, ja, ja, ja. En dat zijn dan maar twee voorbeelden natuurlijk van wat binnenkrijgen. We kunnen, en weet je wat, we zeggen natuurlijk het mooiste woord van de regio. Maar mag ik dan toch een lans breken voor ook gewoon de wat meer de fascinerende woorden. Woorden die niet per se heel mooi zijn. Die vind ik ook. Een woord kan ook mooi zijn van lelijkheid, hè?
0: Zeker.
2: Dus ik wil ook luisteraar oproepen. Ja, stuur ook gewoon die woorden op. De woorden die gewoon mooi zijn van lelijkheid. Want die vind ik dat die ook gewoon erbij horen. En die kan je gewoon mailen bijvoorbeeld naar westwordbakker@omroepwest.nl. Of gewoon even whatsappen naar 070-307-8080.
0: En wij zijn meer dan nieuwsgierig wat er allemaal op af gaat komen.
2: Ja, inderdaad. En dan kom ik misschien ook nog wel straks met een woord van mijn eigen.
0: Van je eigen? Niet te geloven. En ik vind het zo leuk, hè, omdat ik een nichtenvechter ben. Ik hoef al niet met woorden te komen. Daar zijn allemaal Utrechts voor. En wij zijn niet bij Radio Utrecht.
2: Nee.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: 8:30 precies, tijd voor het regionale nieuws. André Kolen aangeschoven.
13: Goedemorgen. Vrijkomende sociale huurwoningen in het Rode Pannendorp in Voorburg gaan als kluswoningen in de verkoop en vliegen tot dusver als warme broodjes over de toonbank. Volgens de makelaar worden ze zelfs allemaal boven de vraagprijs verkocht. Zo komen er steeds meer kopers te wonen in de ruim 100 jaar oude arbeidersbuurt. Dat het buurtje er nog staat, was een paar jaar geleden allesbehalve vanzelfsprekend. Woningcorporatie Wooninvest wilde alle 96 sociale huurwoningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje-Nassaustraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Volgens de corporatie zouden nieuwe woningen meer wooncomfort bieden, maar veel bewoners in Voorburg kwamen in verzet. De Mammoet en de naastgelegen Kristalkantoren in Zoetermeer gaan definitief tegen de vlakte. De twee opvallende kantoorgebouwen maken plaats voor maximaal 1000 woningen in de nieuwe wijk Entree. De sloop moet uiterlijk aan het einde van dit jaar beginnen. Maar niet iedereen is blij met dat besluit, zoals Pim Meerman van bewonersplatform Entree. Wij vroegen hem wat deze gebouwen zo bijzonder maakt.
14: Het is de architectuur. Dit is een soort structuralistische architectuur, waarvan je in Zoetermeer maar een paar gebouwen hebt. En het werd heel goed gebruikt.
13: Ja, Pim Meerman had liever gezien dat de gebouwen in Zoetermeer gebruikt zouden worden als buurt- of bedrijvencentrum. De politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand die achter het stuur zat, terwijl zijn rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het is een groeiend probleem, met soms ernstige ongelukken als gevolg. Politie en justitie willen daders harder aanpakken, maar een wetswijziging die dat moet regelen ligt al jaren op de plank. Sommige overtreders blijven keer op keer doorrijden, zoals de bestuurder van een Porsche Panamera, ja, die bestaan, die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Of een man die bij Breda 170 km per uur reed met zijn 5-jarige dochtertje op de achterbank, terwijl hij zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt was. Ja, waar moet het heen?
12: Ja, verantwoordelijk gedrag noemen ze dat, hè? Hoewel ik daar toch een andere definitie bij heb. Voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
12: Met louter goed nieuws in deze week, toch?
15: Ja, als je van regen houdt, is zondag ook een hele goede dag. Hè?
12: Ja, daarom. Weet je, de tuin, hè? De tuin, daar komt hij weer.
15: De tuinen, de akkers, ja, die zijn er dan blij mee. Wat er meer regen dan nu. Ik zie Poeldijk als hoogste 2 mm sinds afgelopen nacht. Bij Rotterdam, die Heek Airport, wordt ook motregen gemeld. Verder naar het noorden toe ook wel droog. Maar her en der nog een beetje lekkage uit de Noordzeewolken die passeren. Af en toe ook een gat in het wolkendek, hè, dat de zon er toch nog even bij komt. Dat is het beeld voor vandaag. En de middagtemperatuur gelijk aan die van gisteren, 20 20 à 21 graden. Nu is het ongeveer 16 graden buiten. Dus het is wel een koele noordwestelijke luchtstroming. De wind is ook noordwestelijk tot noord, zwak tot matig. Bij Hoek van Holland af en toe al windkracht 5, vrij krachtig. En ja, dat blijft vandaag wel zo. Vanavond en vannacht zwakt de wind af. Ik zie een hoge drukgebied dichterbij komen. De drukverschillen nemen af. We zien nog steeds wat wolkenvelden. Tussendoor ook een paar opklaringen. Temperaturen dalen vannacht naar 13 tot 16 graden ongeveer. Morgenmiddag, ja, dan wordt het al wat warmer. Zeker als de zon voor morgenmiddag toch iets meer zijn best doet. Dat de Noordzeewolken wat meer gaan wijken. En morgen is het verder ook wel droog, denk ik. En ja, de middagtemperatuur komt dan uit op 23 of 24 graden. Misschien vlak aan zee 22. Een heerlijke temperatuur, lijkt mij. Zaterdag wordt de warmste dag van het weekend. 25, 26 graden. Meer ruimte voor de zomerzon. Waarschijnlijk droog. En zondag passeert dan een storing met wat meer regen. Ook meer bewolking. Met de wind valt het wel mee en het wordt ongeveer 23 graden. Nou, maandag knapt het alweer wat op. In die zin dat de buien wegtrekken. En dan vanaf dinsdag lijkt het een aantal dagen achter elkaar droog te blijven. Met behoorlijk wat zonneschijn. En de wind die lijkt te gaan draaien naar de zuidhoek. Ja, en dan kan wel hele warme lucht ons gaan bereiken, Pieter. Zo'n beetje vanaf dinsdag. Dinsdag al zo'n 26 graden in ons gebied. En vanaf woensdag zou het zomaar weer eens rond de 30 graden kunnen worden. Of zelfs iets heter. Dat moeten we nog een beetje afwachten.
16: Het klinkt allemaal in ieder geval hartstikke goed, Jordi. Dank je wel.
15: Graag gedaan.
16: Joe. En voor de verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
17: Goedemorgen. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En er staat een file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Dus Knoop het Gouwen en Nieuwkerk en de IJssel 4 kilometer.
16: Erwin, hey, dankjewel.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Voordat je als presentator van een radioprogramma na OMD ook ILO mag uitspreken. Oftewel de Electric Light Orchestra en Living Thing hier op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Martin Bruin hier aangeschoven. We hoorden hem af en toe al een heel klein beetje meepraten. Altijd hartstikke gezellig, Martin, als je er bent. Wat dat betreft ben je ook gewoon vriend van de show, hè? Laat daar geen misverstand over bestaan.
2: Ja, ik heb gisteren ook weer als vriend van de show twee leuke berichtjes gehad van luisteraars. Dus ik vind dat heerlijk.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Wat heb je gehoord? Wat heb je
2: te horen? Ze bewonderden mijn enthousiasme over ADO Den Haag. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar ik vind het gewoon leuk dat mensen het leuk vinden dat ik er ben.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, ik ben het zeker. En helemaal als we het over de Tour de France gaan hebben, Martin. Want wat een finish!
2: Ongelooflijk gisteren.
0: Ja, fantastisch.
2: En voor die man, voor Jasper Philipsen. Ja, die hield al jaren mee aan de Tour.
0: Ja.
2: En hij had nog nooit gewonnen. En gisteren. Maar ik moet er wel bij zeggen, hij heeft dat te danken aan Adrie van der Poel. Want die trok werkelijk de sprint aan. En toen ging Philipsen er als een, als een raket door. Hij was al gehuldigd tot de rest onder de douche.
0: Ja.
2: Maar het was geweldig. Ja. En drie Nederlanders bij de eerste tien.
0: Ja, fantastisch. Hè? Ja, ik denk dat jij, ik snap de verwarring, niet Adrie van der Poel, maar Mathieu vanzelfsprekend.
2: Of Mathieu, sorry.
0: Trouwens, Adrie van der Poel kon er ook wat van, hè? Zullen we het even niet vergeten?
2: Ja,
0: een fantastische finish. Ja. Super lead-out, zoals dat heel mooi heet in het fietsen. Ja, ik heb dezelfde glimlach op mijn gezicht als jij, denk ik, Martin.
2: Dat was heerlijk om te zien. En vandaag gaat het toch echt gebeuren, hoor. Want vandaag hebben ze een behoorlijke etappe. 184,5 kilometer. Twee bergen van de eerste categorie. Één van de tweede categorie. Dus het zweet gaat weer over het voorhoofd hier vandaag.
0: Juist, dus niet alleen hard werken voor ons vandaag, maar zeker ook voor de wielrenners in de Tour.
2: Ik heb af en toe medelijden. Ja.
0: Ik snap daar alles van. Hey, volleybal.
2: Ja, de Nederlandse dames zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van de Nations League. Italië, Olympisch en wereldkampioen, was een maatje te groot. Nou, zeg maar gerust, een maat te groot. 25-21 en twee keer 25-16. Helaas, die dames, ze hebben hun best gedaan.
0: Ja, dat denk ik zeker. Maar een maatje te groot is inderdaad de juiste sticker, denk ik, die je erop plakt.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Hey, en we hebben net het WK afgesloten. Ik denk dat ze in Spanje nu langzaam maar zeker de kater hebben verwerkt. Ja. Maar we gaan alweer Europees voetbal spelen.
2: Ja, en ik heb daar toch een negatieve opmerking bij.
0: Oh, nou ben ik
2: benieuwd. Vanavond wordt FC Twente tegen Ferencváros en Vojvodina tegen Ajax. En ik zou aan de supporters van onze ADO willen vragen. Mensen, als er nou kindertjes komen, die kijken naar ADO. Ja, en die hebben een Ajax-shirtje aan. Doe nou niet zo raar. Dat kind heeft een favoriet. En ga dan dat kind niet belazeren of bedreigen of die gekkigheid uithalen. Dat is onze club niet waard. Onze mooie club ADO. Wij hebben respect voor iedereen.
0: Ik vind dat we daar een punt en een hele dikke streep onder moeten zetten, Martin. Want ik vind terecht de opmerking. Die kleintjes die kunnen daar natuurlijk niet zoveel mee.
2: Nee.
0: Ja, en darten gaat maar door, hè?
2: Ja, het was gisteravond werkelijk waar. Ik heb zitten sidderen gisteravond. Het was gisteren Van Veen tegen Nijman. Het was, het ging van de ene kant naar de andere kant. Maar uiteindelijk was het Van Veen die met 14-12 won.
0: Ja, bizar, hè?
2: Echt waar. Het zweet stond in mijn wilnaad.
0: Ja.
2: Laat ik het maar zo zeggen.
0: Dat is echt goed.
2: Het was heel erg spannend.
0: Ja, bizar, hè?
2: Echt waar. Het zweet stond in mijn wilnaad.
0: Ja.
2: Laat ik het maar zo zeggen.
0: Dat is echt goed.
2: Het was heel erg spannend.
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan.
2: Nee. Dus, nou goed, en dan hebben we waterpolo.
0: Ja.
2: De finale is in Sydney. Ja, Rusland-Nederland, 11-6. Nederland, nummer 2 van de wereld. Maar goed, Rusland heeft een tijdje niet meegedaan in verband met de oorlog en toestanden en al die ellende meer. Dus Rusland is natuurlijk een topland op het gebied van waterpolo. Maar het komt helemaal goed. En ik wil nog één opmerking maken. Ik heb wat problemen met mijn kinderen.
0: Ja.
2: Ik heb thuis de kalender verscheurd. En die heb ik op 8 augustus weer actueel laten worden.
0: Okay.
2: Want dan begint eindelijk het voetballen weer. Onze ADO Den Haag. We gaan, let op, links in het rijtje eindigen. En daar gaan we met z'n allen voor zorgen.
0: Ik vind het een uitstekende oproep. En ik denk dat iedereen die hier geluisterd heeft zojuist naar de agenda gelopen is, Martin.
2: Juist, heel goed.

0: Nederland leerde Tjeerd en Treintje Oosterhuis kennen. Met het prachtige nummer Somebody Else's Lover. Mooi album overigens. Ik heb hem thuis ook nog in de kast staan. Total Touch brengt ons naar 14 minuten voor 9.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Nou, ik heb eerder deze uitzending al enorme waardering uitgesproken voor onze luisteraars. Maar dat heeft ook extra energie gegeven. Hè? Want Tess, hoeveel krijgen we wel niet binnen?
2: Ja, we kregen hele leuke berichtjes binnen. We kregen ook één klacht binnen over.
0: Een klacht.
2: Daar moeten we natuurlijk serieus naar kijken.
0: De klachtenlijn.
2: Die zei, ja, ik zit hier elke keer met mijn... Marianne die zegt, ik zit hier elke keer met mijn telefoon te wachten tot jullie het nummer zeggen waar we naartoe kunnen whatsappen. En dat gaat elke keer te snel. En nu is het eindelijk gelukt. Maar kan dat wat rustiger? Of kan je aankondigen... dat je dat WhatsApp-nummer gaat opnoemen.
0: Dan kun je schrijven.
2: Ja, precies. Dus,
0: nou, groot gelijk.
2: Mochten er
0: gelijk.
2: Meerdere mensen zijn die ditzelfde voelen... pak dan nu je pen en papier bij elkaar, want ik ga het zo even zeggen.
0: Ik vind het een uitstekend.
2: Ik ga het zo aankondigen. Maar laten we eerst even gaan kijken naar wat mensen dus doorsturen. Ik krijg hier van Sam, die stuurt door... ja, ik herinner me ineens het mooie woord voor de uitkijktoren bij de Tweede Kamer... die gerenoveerd wordt. Dat is de kijkstijger. Een woord dat naar mijn mening ook niet verloren mag gaan... want dat zal uiteindelijk ook een stukje historie worden... als de renovatie klaar is. Dat is natuurlijk een heel goed punt. Kijkstijger, die gaan we er gewoon tussen zitten.
0: Vind ik ook.
2: Cornelia van Eck, die stuurt... Goedemorgen Pieter en Tess. Een mooi woord van mijn moeder die ik ook nog steeds gebruik. Ze ging altijd even, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, even snubbeken. En dat betekende dat ze op de markt of iets dergelijks ging snuffelen tussen de koopwaar.
0: Of lachen.
2: Ja, dus even snubbeken. Ik ga even snubbeken. Ik ben wel even benieuwd waar dat dan precies... Corrie, waar je dan precies woonde en waar dat dan vandaan komt. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
2: Annette die stuurt... in Delft zegt men hij of zij heb in plaats van hij of zij heeft. Zelf heb ik er heel veel moeite gedaan om dat af te leren, zegt ze. Dus hij heb. Ja. Je kent mooi winden.
0: Toch? Hij heeft gelijk.
2: Ja.
0: Hij heeft gelijk.
2: Ja, en we werden ook nog gebeld door Tom Okker. Die belde vanuit Hazenswoude. Maar die zei, ja, ik heb wel, het is eigenlijk een Haags woord. De poeplap.
0: Ja, de poeplap.
2: Poeplap.
0: Die zit in mijn rechter kontzak.
2: Ah, die zit bij jou in je rechter kontzak.
0: Zeker.
2: De poeplap. Ja. Martin en ik keken elkaar een beetje zo aan van, wat is dit nou? Ik kon net even over sport praten. Dus wij dachten, poeplap. Maar dat is je...
0: portemonnee.
2: Kijk, zo waar. Ja, en als mensen nu nog denken... ja, ik heb ook een mooi woord... en je was er net dus te laat met je pen en papier... dat kan je appen naar 070-307-8080. Ik herhaal. 070-307-8080. Voor het mooiste woord van de regio. Daar gaan wij de komende tijd naar op zoek. En alles is welkom.
0: Laat daar geen misverstand over bestaan.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Als je geboren bent in 1969, zoals jullie presentator van vandaag, dan zijn de jaren 80 de periode dat mijn muziekopleiding pas echt begon. Nederpop noemden ze het. Frank Boeien was een van de vertegenwoordigers daarvan. En hij was zojuist graag geziene gast hier op Radio West met niemand minder dan Linda. Laten we eens even gaan kijken wat we voor de boeg hebben nog, Tess. Want we hebben een mooi uur voor de boeg, wat mij betreft.
1: Ja, we gaan natuurlijk weer naar Gezang in de Ruimte. We gaan het heelal in samen.
0: Ja.
1: Met ons spel deze week. Want je kunt 4 kaarten winnen voor Space Expo in Noordwijk. En elke keer draaien we dan een lied. Maar dat wordt gedraaid in de ruimte. Het gaat natuurlijk ook over de ruimte. Het heeft een bepaalde link met de maan en de sterren. En het idee is dat wij natuurlijk straks in het volgende uur een alarm... Dat alarm gaat af.
0: Ja.
1: Knalt een alarm door het heelal. En dan kunnen mensen gaan bellen. Dan hoor je een nummer. En als je de artiest weet of titel van het
0: nummer, titel, ja.
1: Dan ben je al binnen eigenlijk.
0: Zeker.
1: Dus dat gaan we straks allemaal doen.
0: En heb je een paar mooie kaarten te pakken. Hartstikke leuk. En we gaan nog even naar een heel leuk land.
1: Ja, we gaan even naar Frankrijk.
0: La France, ja, la vie en rose.
1: Daar ben ik natuurlijk blij mee. We gaan even praten met iemand uit de regio. Die uit de regio komt, maar daar nu al een tijdje woont. In een wel heel bijzondere, bijzondere woning.
0: Ja? Nou, je maakt me wel nieuwsgierig, moet ik je zeggen.
1: Ja, het is echt heel bijzonder.
0: En laat duidelijk zijn, wij zijn op zoek naar het mooiste woord uit de regio. En ik kan niet genoeg benadrukken dat zeker nu... Het lijkt wel of namelijk de sluis open gegaan is. Zoveel woorden krijgen we nu binnen.
1: Ik denk dat de sluis, de opening, dat ook een beetje te maken heeft met dat wij hebben gezegd... het mag ook mooi zijn van lelijkheid. Want ik krijg hier nu binnen, let op hè. Van Jacques, die stuurt door, of Jacques, die zegt... scheidhuis, buis, pijpleidingen. Dus het mooiste woord van de regio. Het zou zomaar kunnen zijn dat aan het einde van de rit... dat we dan echt een katslelijk woord hebben. Maar mooi van lelijkheid. Jongens, we zijn er helemaal, staan er helemaal voor open.
0: Laat daar geen misverstand over bestaan.
2: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Zometeen gaan we jullie mogelijk helpen aan kaarten voor Space Expo. Maar nu is het nieuws met André Kolen.
10: Door de aanhoudende droogte en de extreem lage waterafvoer van de Rijn scherpt het Hoogheemraadschap van Delfland de maatregelen voor de scheepvaart verder aan. Vanaf morgen gaan meerdere sluizen in de regio dicht voor de scheepvaart en gelden er strengere beperkingen. Studenten van het Delft Solar Team zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor de American Solar Challenge. Voordat ze meedoen, moeten ze met hun zelfgemaakte zonneauto Nuna 13S eerst nog een kwalificatie doorstaan in de stad Brainerd in de noordelijke staat Minnesota. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk zegt 2 meldingen te hebben gekregen over incidenten bij Roze Zaterdag eind juni. Het betrof een vervelende bejegening van een bestuurslid en een groep jongeren die een podium niet wilden verlaten. Volgens BMW van Noordwijk verliep het evenement verder overwegend positief. Meer nieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
12: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
11: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11:00 s'avonds en 5:00 ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
13: dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
14: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
15: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart.
17: Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A4 Rotterdam Den Haag 4 kilometer file bij Den Haag-Ippenburg door een ongeluk. De weg is weer vrij.
18: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Volgens mij vindt hij hem zelf niet meer zo leuk. Elton John. Maar toch is het een hit en dus draaien wij hem zeker hier bij Radio West. The Crocodile Rock was dit. West.

0: Ja, ons laatste uur vandaag. Ja. Maar Radio West gaat vanzelfsprekend gewoon lekker door. Maar wat we wel in de rest van de dag hebben, is wat wij zo meteen gaan doen. Want we hebben voor het nieuws al gezegd, Tess, dat we kaarten weg gaan geven voor Space Expo. Waar moeten de luisteraars op letten?
1: Nou ja, daar komt vanzelf een keer een alarm voorbij. Na dat alarm, dan begint er een lied te spelen in de ruimte. En als jij weet welk lied dat is, ja, dan moet je snel bellen. En dat doe je naar 070-390-5454. En ik hoorde net ook weer, kreeg ik appjes binnen, inderdaad. Ja, Tess, jullie zeggen soms iets te snel dat telefoonnummer om te bellen of om te whatsappen. Dus ik doe het gewoon bij deze nog een keer. Je kunt dan bellen als je dat hoort naar 070-390-5454. Maar alleen natuurlijk als je dat alarm hoort en als je het lied weet. Want dan krijg je die 4 kaarten voor een Space Expo misschien wel.
0: Lijkt me wel, ja. Ja, dat alarm, hè.
2: 3, 2, 1. We have a

0: Tim Finn op Radio West. En hij zong Fraction, Too Much Friction. En een collega omroep heeft hem ooit gebruikt om hun programmagids, ja, dat bestond vroeger nog, aan te bieden. En dat zit dan altijd nog een heel klein beetje in mijn hoofd. Daar ben ik niet trots op, maar dat is natuurlijk wel zo.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: We hebben een kandidaat. En die wist het zeker, maar dat gaan we natuurlijk straks allemaal meemaken. Goedemorgen, Ans.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was al vanaf 6 uur naar ons aan het luisteren, of ben je wat

0: later opgestaan deze ochtend?
1: Vanaf 8 uur.
0: Maar ah, kijk eens hier. Gewoon even op een vakantietijdachtig tijdstip, toch?
1: Nou, nee, werk niet meer, dus hoeft niet zo vroeg.
0: Nou, je weet me nooit, je weet me nooit. Je reageerde in ieder geval goed en dat deed je om precies te zijn op dit fragment. Ik ga hem nog een keer laten horen.

0: En je, geef toe, was je een beetje aan het swingen toen je dit nummer ook zou horen, Hans, of niet?
1: Ja, ben ik het fan van.
0: Oh, kijk. Dus ik denk te weten dat jij misschien wel een goed antwoord gaat geven.
1: Ja,
0: zeg het maar.
1: Fly me to the moon van Frank Sinatra.
0: Oh, geweldig. Ja. Groot applaus krijg je hier vanuit de studio. Dus van harte gefeliciteerd. Jij hebt de kaarten te pakken, Hans.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Ja, zeer de moeite waard. Dus ik hoop dat je het enorm naar je zin gaat hebben. En ik hoorde je net zeggen dat je fan bent. Dus heb jij er problemen mee dat wij het nummer lekker voor je gaan draaien?
1: Nee, vind ik heerlijk.
0: Ja, dat vermoeden had ik al. Hey Hans, heel veel plezier bij Space Expo. En goed dat je zo snel reageerde.
1: Dank u wel.

0: you.
1: Heerlijke muziek van Frank Sinatra hier op Radio West. Ja, en één ding weten we zeker, Tess. Ans is fan, dus die heeft met een glimlach op haar gezicht hiernaar zitten luisteren, denk je niet?
2: Ja, zeker. Ja, die heeft daar vast van genoten. En die gaat vlak ook natuurlijk heel erg genieten van alle ruimteavonturen die ze gaat beleven bij die Space Expo.
1: Ja, en het goede nieuws is voor iedereen die denkt, nu hebben we de kans gemist. Dat er de hele dag nog steeds kans is op het winnen van die kaarten. Zowel straks bij Patrick en aan de bak, Menno in de middag en ook bij West Komt Thuis worden er 4 kaarten weggegeven. Dus blijf natuurlijk altijd luisteren, maar zeker als je naar Space Expo wil, vind je
2: niet. En laat je ook niet ontmoedigen, want wij zien hier natuurlijk, er wordt ongelooflijk veel gebeld.
1: Zeker.
2: En ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, potverdrie, ik heb nu al een paar keer gebeld, ik kom er maar niet doorheen. De aanhouder die wint.
1: De aanhouder wint. En zou daar ook een regionale versie voor zijn? Voor het mooiste regionale woord? Of begin ik nu langzaam maar gestaag een beetje door te slaan?
2: De aanhouder wint. Daar moeten we misschien even over nadenken. Misschien hebben mensen daar ook nog wel ideeën bij. Misschien weet iemand het wel. Ja, we hebben daar een regionale versie voor. Ja, dat kan je ook nog steeds natuurlijk door appen of door mailen. Het mooiste woord van de regio. Ik krijg trouwens ook weer, sinds wij hebben gezegd dat het ook mooi van lelijkheid mag zijn, krijgen wij dingen binnen, Pieter. Ik krijg nu ook inderdaad beschuitstuiten. Die krijg ik ook. De beschuitstuiten met zalf. Plat Haags voor een broodje gehaktbal met mayonaise. En of je er dan nog een zuur bij wil, een augurk. En dan stevast het antwoord, dat zuur krijg je daarna vanzelf wel. Dat stuurt Leslie nu in. Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik begin echt steeds meer van deze regio te houden. Prachtig met deze taal. Je luistert naar West wordt wakker. We zijn volop bezig. En zometeen gaan we ook nog eens even lekker naar Frankrijk toe.
3: Naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.
4: Dit is Radio West. Niet zo.

0: West, word wakker, daar luister je naar. En ik heb de eer en het genoegen om met een ware zangeres in de studio te zitten. Dus dat slotje wat jij net deed, was het wel vele malen mooier als die van mij, vind je?
1: Dank. Ik wil even wat zeggen snel.
0: Ja, nee,
1: we hebben een heel lief berichtje via WhatsApp gekregen van Marja.
0: Okay.
1: Ja, even schouderklopperij. Maar die zegt: goedemorgen Pieter en Tess. Omdat ik niet weet hoe lang jullie samen gaan presenteren, wil ik even laten weten dat ik jullie combi fijn vind om te horen. Niet te uitbundig prettige stemmen. En ondanks, ja, toch een beetje komkommertijd, toch wat info die ertoe doet. Van mij mogen jullie blijven.
0: Nou, ik vind dat heerlijk om te horen. En wij maken hier, dat kan je niet zien, want het is radio, een welgemeende buiging.
1: Ja. Dankjewel, Marja.
0: En wij gaan even dansen, Tess en ik. Niet alleen op Papa Joe van de Suite, maar ook vanwege dit heerlijke compliment.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
11: Het is 9:30 geweest, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen vandaag door André Kolen. André, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Pieter. Door de aanhoudende droogte en de extreem lage waterafvoer van de Rijn scherpt het Hoogheemraadschap van Delfland de maatregelen voor de scheepvaart verder aan. Vanaf morgen gaan meerdere sluizen in onze regio dicht voor de scheepvaart en gelden bij een aantal sluizen strengere beperkingen. Volgens het Hoogheemraadschap is in Delfland inmiddels sprake van een feitelijk watertekort. Door de lage waterafvoer van de Rijn wordt het water in de Nieuwe Maas steeds zouter. De regen van die deze dagen valt is volgens het Hoogheemraadschap onvoldoende om het neerslagtekort van de afgelopen periode aan te vullen. Dus ook het advies, wees zuinig met water. Zwemmen in de Leidse grachten, daar ligt nog genoeg water en kanalen, is officieel verboden, maar op warme dagen, zoals de afgelopen weken, gebeurt het toch steeds vaker. Stadslab Leiden ziet daarom kansen voor een drijvend stadsbad. Bijvoorbeeld in het Rijn-Schiekanaal bij station Lammerschans. Het moet een gratis en veilige plek worden om af te koelen, maar voor het zover is, moet er heel wat gebeuren. Aan Jeroen Maters van Stadslab de vraag, wat precies?
13: Stap 1 is het schrappen van artikel 527 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ja, dit is ook super eenvoudig. Leiden is de enige stad in Nederland met een totaal verbod op zwemmen in de grachten. Elke andere stad heeft dat niet.
12: Ja, de plek in het Rijn-Schiekanaal is historisch gezien niet nieuw. Tussen 1915 en 1935, ik weet het nog goed, lag hier al een stadsbad. En dat verdween uiteindelijk omdat de waterkwaliteit te slecht werd. Inmiddels is de industrie in en rond Leiden veel schoner geworden. En volgens Jeroen Maters is de waterkwaliteit in Leiden tegenwoordig weer goed genoeg om er veilig te kunnen zwemmen.
11: Heerlijk.
12: Studenten van het Delft Solar Team die zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor de American Solar Challenge, meldt mediapartner Omroep Delft. Voordat ze meedoen, moeten ze met hun zelfgemaakte zonneauto, de Nuna 13S, eerst een kwalificatie doorstaan in de stad Brainerd in de noordelijke staat Minnesota. De eerste kwalificatiedag verliep voorspoedig. Delft Solar Team eindigde op de tweede plek. Als de Delftse studenten de kwalificatie goed hebben doorlopen, mogen ze meedoen aan de race. En daarin gaan teams van verschillende universiteiten de strijd met elkaar aan. Het TU Delft-team werd in 2025 nog wereldkampioen van de World Solar Challenge in Australië.
11: En voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
7: Ook vandaag trekken Noordzeewolkenvelden over de regio. Plaatselijk kan het een beetje regenen vanochtend, maar op de meeste plaatsen is het nog wel droog, zeker ook vanmiddag. Zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen en het wordt 20 of 21 graden met meestal matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht ook wolkenvelden, een paar opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden, de wind zwakt af. Morgen rustig weer met een zwakke tot hooguit matige west-zuidwestenwind. Er is wat vaker ruimte voor de zon, vooral morgenmiddag denk ik. En dan kan het 24 graden worden. Zaterdag 26 graden, zonnige periode en waarschijnlijk droog. En op zondag passeert een storing met enkele buien en dan wordt het ongeveer 23 graden.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Op de radio mag je allerlei soorten muziek draaien. En ik heb af en toe ook de eer om een persoonlijke held te mogen draaien. Dit is hem hoor, Joe Cocker met Summer in the City hier op Radio West.
1: Ondertussen in...
0: Ja, er gebeurt een hoop in Frankrijk. De ontknoping van de Tour de France komt steeds dichterbij. Half Nederland reist er deze zomerperiode naar af. Maar er is ook minder nieuws. La Douce France kampt met bosbranden. We gaan praten met Anita van Elveren, Haagse en ook Française. Anita, goedemorgen. Ja, Anita, ik moet wel het goede schuifje opendrukken. Hè? Ik had de verkeerde, okay, sorry. Ja. Je mag nog een keer beginnen. Goedemorgen, Anita.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Jullie wonen in Frankrijk. Waar precies?
2: We wonen in het centrum van Frankrijk, in het midden van Frankrijk. In een heel klein dorpje met 155 inwoners. Een middeleeuws dorpje.
0: En dat heet de Le Midi? Het klinkt een beetje Le Midi, maar het is de Loirevallei.
2: Nee. Dit is de Loirevallei. Oh. Het is de Loirevallei waar je alle grote kastelen van Frankrijk vindt.
0: Ja, ik word al helemaal warm. Want wat jij niet weet, Anita, maar ik wel, ga ik je nu ook vertellen. Maar mijn vrouw en ik zijn vorig jaar in jullie streek geweest. Wat een geweldige omgeving daar.
2: Ja, fantastisch. Wij wonen er al 25 jaar.
0: Kijk, en naar volle tevredenheid, anders was je al wel teruggekomen.
2: Hè? Naar volle tevredenheid, anders waren we al teruggekomen, precies.
0: Hey, hoe wonen jullie precies?
2: Sorry?
0: Hoe wonen jullie precies?
2: Hoe wonen wij precies? Wij wonen dus in een dorpje, een middeleeuws dorpje, een van de mooiste dorpjes van Frankrijk, in een middeleeuws huis. In een huis dat oorspronkelijk in de 13e, 14e eeuw gebouwd is. Ja, en in een dorpje waar ontzettend veel grotwoningen zijn.
3: Grotwoningen?
2: Dus we hebben ook een grotwoning.
3: Wauw, hoe moet ik me dat voorstellen, een grotwoning?
2: Een grotwoning. Ja, zoals het woord al zegt, een grot... iedereen denkt aan een gat in een heuvel. En dat is het eigenlijk ook. En daar hebben mensen al eeuwenlang in gewoond. Alleen ze zijn nu helemaal opgeknapt. En er zijn complete woningen van gemaakt.
3: Begrijp ik het dan goed? Want het is volgens mij altijd lekker koel in een grot. Met die zomerhitte en zo. Zitten jullie er dan ook lekker koeltjes bij?
2: Ja, in een grot zit je er heerlijk koel bij. En dat is het nooit meer als na. Met dit weer was het 17 graden.
3: Oh, wat lekker.
0: Ja, heerlijk.
3: Je kan gewoon kiezen dan. Ga ik lekker buiten in de brandende zon zitten of ga ik lekker binnen?
2: Ja. Of gaan we lekker binnen zitten in de grot, ja.
3: Zijn er nog...
2: Lekker met dit weer, ook gezellig in de winter met een vuurtje.
3: Ja, dat klinkt ook heel erg heel cozy. Lekker zeg. Ja. En moet je nog met bepaalde dingen rekening houden als je in zo'n grotwoning woont? Dingen die je natuurlijk waar je niet over na hoeft te denken als je in een normaal huis of een nieuwbouwhuis woont?
2: Nou, in principe moet je zorgen dat de luchtvochtigheid een beetje op temperatuur blijft. Anders wordt het op sommige momenten een beetje vochtig. Maar verder is het een gewoon huis. Je hebt alleen niet al te veel licht van buiten. Dus je moet er wat meer kunstlicht in brengen.
0: Ja, of gewoon bij tijden wel even naar buiten lopen, toch?
2: Ja, precies.
0: Genieten. Hey, struikel je over de toeristen in deze fase, Anita?
2: Sorry?
0: Struikel je over de... Ah, oké.
2: Het valt mee hier. Het is vrij rustige streek hier. Er zijn altijd toeristen, maar je struikelt er nog niet over.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en Frankrijk kampt deze zomer opnieuw met veel natuur- en bosbranden. Is dat iets waar jullie in de Loirevallei ook rekening mee moeten houden?
2: Heel Frankrijk moet er rekening mee houden. Wij zijn hier iets minder... het is hier iets minder van toepassing op ons... Omdat we niet in het zuiden zitten, maar we moeten hier zeker rekening mee houden. En er zijn hier ook branden.
3: Ja, want zelfs natuurlijk nabij Parijs waren er ook al branden. Nou, dat is eigenlijk ook wel uitzonderlijk. Wat voor maatregelen kunnen jullie als inwoners zelf nemen om dat risico zo klein mogelijk te houden op brand?
2: Ja, er is de provinciale overheid, zeg maar, die bepaalt aan de hand van temperatuur, de droogte, de windsnelheid en het aantal branden van de afgelopen dagen. Wat het brandgevaar is hier. En dat wordt gepubliceerd. En daar zitten weer risico's aan. Daar worden aan de hand daarvan bepaald of je mag barbecuen, of je mag roken, of er open vuur gemaakt mag worden. En zelfs als er zijn vier verschillende niveaus. Inderdaad, er zijn vier verschillende niveaus. En in het hoogste niveau mogen er bijvoorbeeld auto's om niet in de bossen gaan rijden. Behalve op van harde wegen. En iedereen houdt elkaar toch wel netjes in de gaten.
3: Ja, er is
2: dus als
3: wel
2: je aan het barbecuen bent, ja, er is een soort van sociale controle toch wel. Want een paar jaar geleden hebben we hier in Frankrijk, in La Vadin, dus zelf ook een brand gehad. En dat was heel indrukwekkend. Daar zijn 40 hectare bos en veld rondom het dorp afgebrand. En er zijn ook mensen geëvacueerd door de gendarmerie. Mensen dus inderdaad die in de grotwoningen woonden, omdat het boven de grotten was. En de bewoners zelf hebben later ook nog, inclusief onze zoon Sander, die heeft later ook nog de brandhaarden hebben geblust met water. Ja. Overal als we er eentje zagen.
0: Ja, super indrukwekkend kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat was heel indrukwekkend. Ja. En daar was heel weinig schade. Maar die brand in Fontainebleau, daar, dat is 150 kilometer van hier. Wij werden op een gegeven moment wakker om 5 uur. En dachten van, hé, er staat hier iets in brand. Maar goed, we konden niks vinden, dus we gaan gewoon verder slapen. En de dag daarna hoorden we dat wat wij geroken hadden de rook van Fontainebleau was. 150 kilometer verder.
0: Ja, ongekend, hè? Ongekend.
2: Ja.
0: Tot slot, want laten we lekker een beetje positief eindigen. In Frankrijk is het natuurlijk prachtig op dit moment. Zeker voor jullie, want jullie zitten er niet voor niks. Waarom blijft die Loire-Vallei voor jullie nou zo'n bijzondere plek om te wonen?
2: Die Loire-Vallei is een plek die wat minder toeristisch is. Want je zei net, schuiken die over de toeristen. Valt mee. Ze zijn er wel, maar vooral in de Loire-Vallei. De grote Loire-Vallei. Maar het is een vallei met ontzettend veel cultuur. Ontzettend veel monumenten. Hele leuke mensen. Een gastronomie. Ja.
0: Ja, heerlijk.
2: Ik ben er gewoon heel blij.
0: Ik heb gewoon zin.
2: En absoluut de moeite om te komen ontdekken.
0: Ja, de Vendôme. Ik ben je continu aan het onderbreken, excuus.
3: Het klonk als een uitnodiging in ieder geval, Anita.
0: Ik wou tegen je zeggen, joh, we waren er vorig jaar met zo ongelooflijk veel plezier. Ik had voor de eerste keer sinds jaren gewoon eens een gleufhoed opgedaan. Nou, dan weet je hoe ontspannen ik geweest ben, toch, Anita?
2: Oh, oké. Okay.
0: Hey, dankjewel.
2: Kom eens even langs.
0: Ja, daarom. Okay. En ik zie het ook als een uitnodiging. Dus dank dat je even bij ons was. En geniet vooral daar in het prachtige, Frankrijk.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Ilse de Lange op Radio West met Get It Right. En ja, ook zij altijd natuurlijk een graag geziene gast in onze prachtige uitzending.
1: We gaan even door!
0: Ja, we kunnen het elke dag zeggen, Tess, maar wat vliegt die tijd, hè?
2: De tijd vliegt.
0: Ja, ja, laat er geen misverstand over bestaan. Maar we hadden weer een enerverende dag vandaag. Heel veel woorden, prachtige woorden uit de regio binnengekregen.
2: Ja, we zijn echt los. Ja, voelt het.
0: Het is echt zo leuk om te ervaren dat mensen nu langzaam maar gestaag met hele leuke suggesties komen. En inderdaad, Patrick van Houten ondertussen ook aangeschoven.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en goed dat je er bent. Zometeen gaan we het even hebben over jouw uitzending. Maar we hebben toch iets ontdekt in onze prachtige regio.
3: Oh, vertel.
0: Wij waren op zoek naar het mooiste woord. Maar zodra we zeiden dat het ook, noem het maar, een rafelrandje mag hebben, toen ging onze regio los.
3: Oh ja? Dat is grappig, ja.
2: Ja, toen stroomden ze binnen inderdaad. We hadden gezegd, dat mag inderdaad een soort mooi van lelijkheid, dat mag ook zijn. Nou, toen ging de beerput eigenlijk open. Dus ja, god, wat hebben we allemaal binnen? We hebben ook hele mooie hoor. We hebben snubbeken. Vind ik ook leuk. Ze gingen altijd even snubbeken op de markt in plaats van snuffelen.
3: Dat is een werkwoord. Ah, oké. Okay. Ja.
2: Even lekker snubbeken.
3: Leuk.
2: Maar ja, we hebben natuurlijk ook die beschuitstatus met zalf. We hebben de scheidhuispijpleiding om bij te vuilen en krom te buigen. Ja, ik hoop echt dat Jacques Brol een beetje trots op me is als ik dit zo zeg.
3: Ja, wel geloof ik.
2: Ja, en natuurlijk ook dingen, weet je, zoals van die grappige dingetjes als, weet je, hij of zij heb.
3: Oh ja.
2: Weet je wel, heb.
3: Maar ja, die vind ik wel heel lelijk hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is. En dat moeten we ook. Annette, die zei ook wel van, ik heb echt moeite moeten doen om dat af te leren. Maar het is er inmiddels gelukt.
3: Ja. Wat goed. Ja. Leidse Glibber, is die al voorbij gekomen?
2: Nou, die is voorbij gekomen toen wij met Barry Badpak belden.
0: Ja, geweldig.
2: Ja, en
3: dat is natuurlijk ook zo'n woord waarvan je denkt, ja, wat is het eigenlijk? Nou ja, dus ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo'n typisch Leids woord.
2: Ja, het Glibber. Leids heeft ook heel veel lekkere dingen. En echt natuurlijk ook het Westland. Want daar hebben wij gisteren enorm van genoten. Wat we van
3: daar
2: het
3: hoor
2: Westland.
3: Mooie dingen ook uitkomen.
2: Echt mooie dingen. En ook dingen die ik heel graag gewoon wil gaan toepassen. Uiteindelijk kwamen we, de mooiste vonden wij. Dat was dus uiteindelijk een plukkie al. Heb je al verkering?
3: Ja, want ik kende hem alleen als hoe gaat het met je? Of ben je al aan het oogsten? Maar deze kende ik nog wel.
0: Ja,
3: heel goed. Ja.
2: Dus het gaat goed. Maar er gaat ongetwijfeld nog veel meer binnenkomen.
0: Ja, super leerzaam. Hey, maar we kunnen vandaag ook nog naar Gouda.
2: Ja, er is iets heel leuks daar aan de hand. Er is namelijk een pianofestival. En op dit moment, vanaf een uurtje of 12, dan verandert de hele binnenstad in een podium. In één podium voor amateurpianisten uit heel Nederland, die hun talent laten horen op openbare piano's, die daar dus gewoon zomaar in de openbare ruimte staan. En bijvoorbeeld bij station Gouda, daar heb je natuurlijk die stationspiano. Het Houtmansplantsoen, waar ook heel vaak concerten plaatsvinden, op de Kleiweg. Daar staat een vliegende vleugel. Geen idee wat dat betekent, maar ik vind het zo intrigerend dat ik denk, ja, dat zou ik toch leuk vinden om daar naartoe te gaan. Ja. En dat pianofestival, ja, dat is daar de hele dag bezig, tot vanavond aan toe. Pianofestivalgouda.nl, mocht je interesse hebben.
0: Ik vond het een uitstekende tip.
3: Superleuk.
0: En we hebben nog zo'n hele mooie tip. Dat is namelijk gewoon lekker blijven luisteren, want we gaan straks aan de bak, Patrick.
3: Zeker. Eens even kijken of er nog een vliegende vleugel voorbij komt in de muziek tussen 10 en 12. In ieder geval is het misschien raak voor Billy Joel. Uptown Girl zou namelijk de roemlijst kunnen bereiken. Dat horen we rond 10 over 11. Kaarten voor Space Expo, jarige van vandaag. En in de archiefbak van 1974 komen wij filmopnames tegen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Hoe dat zit, dat vertel ik straks. En de plaat voor 12 draait om het thema hartslag.
0: Filmopnames tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Oh, misschien wel de filmopname dat jij met die enkel zit, Pieter.
0: Dat zou zomaar kunnen.
3: In 1974, dat hoop ik niet.
0: Nee. Toen was ik 5 jaar oud. Toen was ik nog volstrekt en volledig onschuldig. Nee, ik vertelde net de anekdote. Ik heb in 93 keer meegedaan. En toen heb ik op de tweede dag mijn enkel verzwikt. Ja. We waren namelijk in een weiland iemand aan het inhalen. En toen ging het even fout. Maar de hemel zij geprezen. Ik had een hele goede fysiotherapeut bij me. En die heeft mij geholpen met goed tapen. Dus de dag van vandaag is er 7 heuvelen lopen en die ging als een speer daardoor. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Kortom, het zit er voor West wordt wakker op. Maar morgenochtend zijn we er vanzelfsprekend weer zometeen op deze zender. De onverprezen Patrick van Houten met Aan de Bak. Heel veel plezier daarbij en we spreken elkaar snel weer.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: 3 degrees laten van zich horen zo dadelijk in Aan de Bak. Maar er komt ook een vlieger voorbij het komende half uur. 10 uur, Radio West met het regio nieuws. André Kolen.
10: Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van onze regio terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. Daarom ook het dringende advies zuinig om te gaan met drinkwater. Bijna 1000 bewoners van de Haagse Bloemenbuurt hebben gestemd voor AED's, een nieuw speeltoestel, meer bloemen, een buurtfeest en een jeu de boelbaan. De 5 plannen krijgen samen €25.000 uit het wijkbudget en moeten binnen een jaar worden uitgevoerd. De gemeente Den Haag kreeg in totaal 33 ideeën en 8 plannen voldeden uiteindelijk aan de voorwaarden. Studenten van het Delft Solar Team zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor de American Solar Challenge, meldt mediapartner Omroep Delft. Voordat ze meedoen, moeten ze met hun zelfgemaakte zonneauto Nuna 13S eerst een kwalificatie doorstaan. TU Delft Team werd in 2025 nog wereldkampioen van de World Solar Challenge in Australië. Meer nieuws straks om 10:30, nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
16: Tot 12 uur.

0: suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.

0: die fijne klassieker van U2, Where the Streets Have No Name. Het is een mooi begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Morgen, is er koffie?
0: Tiende jaargang, aflevering 2325. We schenken nog een bakje in en hebben ze al voor je klaar liggen. Die vier kaarten voor Space Expo. Ze gaan er straks uit, later dit uur. Verder is er misschien eeuwig roem voor die Uptown Girl van Billy Joel. Straks hoor je dat om 10:50 in dit programma. Jaargen van vandaag zijn van harte welkom op onze verjaardagskalender. 23 juli vandaag, dus kijk eens even op je toilet of er nog wat te vieren in is. En geef me dat door via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We hebben een verhoogde hartslag in de plaat voor 12. En veel opnames bij de Nijmeegse Vierdaagse. Die komen we tegen in de archiefbak. Dus wat er ook gebeurt, hou meer.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: En daar is Alex Warren ook nog.
2: Dit is Radio West.

0: Heerlijk, de Kings op Radio West. En de Sunny Afternoon. Nou, wordt die sunny? Dat horen we zo natuurlijk van Jordi Bloem.
1: De plaats. Voor 12.
0: Sowieso een bizar fenomeen dat je ineens weer regen signaleert. Dat hebben we ook al heel lang niet gehad natuurlijk. En de plaat voor 12. Ja, daar is wel een verhoogde hartslag gedetecteerd hoor. En dat heeft alles met de titels te maken van de te kiezen plaat.
1: Nummer

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Het is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En keuzemogelijkheid 1, Rutschakot en Hartslag.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Rutschakot. Nummer 2, Chris Ria. Voor welke plaat gaat je hartslag sneller kloppen? Of app naar 070-307-8080.

moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: jij de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: aan het zuurstof dankzij The Corrs en Breathless, geschreven door Robert Matt Lang. En die ken je bijvoorbeeld van hits als van Shania Twain en van Bryan Adams. En als je dat weet, dan hoor je het ook een beetje terug in die plaat. Leuk om weer terug te horen. En zo dadelijk hier jouw kans op kaarten voor Space Expo. Maar ook het nieuws komt eraan met daarin een antwoord op de vraag: waarom is er een politiemedewerker in Den Haag ontslagen?
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30 en André Kolen heeft het regionieuws voor je.
9: Goedemorgen Patrick. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen om het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Dit wees uit dat er sprake was van plichtsverzuim. Politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. Tijdens het onderzoek werd de medewerker buiten functie gesteld en op basis van de uitkomsten besloot de eenheidsleiding de medewerker te ontslaan. Parkeren is ook al lang een heet hangijzer in de Goudse politiek. Het nieuwe college heeft nu besloten om parkeren in Korte Akkeren vanaf november voor de eerste 3 uur bijna gratis te maken. Ondernemers in de wijk zijn daar blij mee en hopen dat het winkelgebied daardoor aantrekkelijker wordt. Maar oppositiepartij PRO vreest dat de maatregel vooral bezoekers van buiten de wijk aantrekt, waardoor bewoners hun parkeerplek kwijtraken. Aan Redouan Alaoui, raadslid van Pro Gouda, de vraag waarom hij niet blij is.
10: Wij hebben de afgelopen jaren heel lang geparticipeerd met de inwoners, omdat er juist een hele hoge parkeerdruk is in Korte Akkeren. Korte Akkeren ligt ook in de nabijheid van het centrum. En deze wijk was altijd een soort van parkeeroverplaats voor mensen die dus de tarieven in de binnenstad ontwijken, waardoor de bewoner juist geen plaats zou hebben.
9: Redouan Alaoui, raadslid van Pro Gouda, was dat. En door de aanhoudende droogte en de extreem lage waterafvoer van de Rijn scherpt het Hoogheemraadschap van Delfland de maatregelen voor de scheepvaart verder aan. Vanaf morgen gaan meerdere sluizen in onze regio dicht voor de scheepvaart en gelden bij een aantal sluizen strengere beperkingen. Volgens het Hoogheemraadschap is in Delfland inmiddels sprake van een feitelijk watertekort. Door de lage waterafvoer van de Rijn wordt het water in de Nieuwe Maas steeds zouter. De regen die deze dagen valt is volgens het Hoogheemraadschap onvoldoende om het neerslagtekort van de afgelopen periode aan te vullen.
0: En eens even kijken of er nog meer valt dan Jordi Bloem bij de Weerexperts.
11: Ook vandaag trekken Noordzeewolkenvelden over de regio. Plaatselijk kan het een beetje regenen vanochtend, maar op de meeste plaatsen is het nog wel droog, zeker ook vanmiddag. Zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen en het wordt 20 of 21 graden met meestal matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht ook wolkenvelden en een paar opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden. De wind zwakt af. Morgen rustig weer met een zwakke tot hooguit matige west-zuidwestenwind. Er is wat vaker ruimte voor de zon, vooral morgenmiddag denk ik. En dan kan het 24 graden worden. Zaterdag 26 graden, zonnige periode en waarschijnlijk droog. En op zondag passeert een storing met enkele buien en dan wordt het ongeveer 23 graden.
9: Dankjewel Jordi en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Céline Dion op Radio West en Pourque tu m'aimes encore.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk een nieuwe kans op kaarten voor Space Expo. Er ligt weer een fijn ruimteplaatje voor je klaar. Maar eerst
2: 1986.
0: Hij was lang de meesterknecht van Bernard Hinault. Maar in 1986 slaat Greg LeMond zelf toe in de Ronde van Frankrijk. Op 27 juli 1986 verslaat hij zijn Franse kopman en wint de Amerikaan voor de eerste keer de Tour de France. In de binnenlanden van Suriname wordt in juli 1986 het Jungle Commando opgericht van Ronnie Brunswijk. Doel van het commando is onder meer om het regime van Desi Boutersen te verdrijven. En in Leiden worden in 1986 bijna een maand lang filmopnames gemaakt voor de Nederlandse speelfilm Zoeken naar Eileen van regisseur Rudolf van den Berg. Film is gebaseerd op het boek van Leon de Winter. Hoofdrolspelers zijn Tom Hofman uit Wassenaar en Kenneth Herdigijn. In Leiden wordt onder meer gefilmd in de Kloksteeg. De film is al voor de première verkocht aan het buitenland. En dit liedje van Tim Hardin wordt dankzij Zoeken naar Eileen opnieuw populair.
3: How can we hang on to dream? How can it really be the way it seems?
0: How can we hang on to a dream? Maar ja, dat zou pas in 87 een hit worden, want dan komt de film ook pas uit. Dus
2: 1986.
0: Draai ik nu 10.

0: Nog steeds een ijzersterke hit van Tina Turner 1986 en Typical Mail op Radio West. Heb je wel eens een echte meteoriet aangeraakt? Nou, dat zou je kunnen gebeuren in Noordwijk als je bij Space Expo langs gaat.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Ja. En dit is het moment om te bellen als je tenminste dit gezang in de ruimte denkt te herkennen.
3: This is Houston. Say again, please.

0: Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Je hoorde daar gezang in de ruimte. Maar als je artiest of titel kunt herkennen, één van de twee is al voldoende, dan maak je kans op 4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Nou, nog één keertje dan.
1: This is Houston. Say again, please.
0: Welk ruimteplaatje hoorde je hier? Het heeft natuurlijk allemaal te maken met planeten, met de hemel, met de sterren. Nou ja, verzin het maar. Titel of artiest is voldoende op 070-390-5454. Voor 4 kaarten voor Space Expo. Pommekart.
2: Mama gets by, while papa gets high.

0: Mooi nieuw werk van Paul McCartney en Mama Gets By.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Gezang is het gezang in de ruimte.
0: Ron Hania uit Zoetermeer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben je zelf hartstikke geïnteresseerd in ruimtevaart of heb je kinderen of kleinkinderen in de buurt?
4: Ik heb, niet in de buurt, maar ik heb wel mijn kleinkinderen inderdaad. En ik denk dat die er wel naartoe willen. Ik ben daar zelfs volgens mij alweer 20 jaar geleden voor het laatst geweest. Toen een van de Nederlandse astronauten de ruimte in ging.
0: Oh, joh, dat is het. De tijd van Wubbel Okkels dan, bedoel
4: nee,
0: je?
4: Nee, die andere.
0: Oh, André Kuipers misschien.
4: Ja, André Kuipers.
0: Ja, André Kuipers. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan helemaal goed. Nou, je gaat erheen als je tenminste dit kunt kraken.
5: This is Houston. Say again, please.
0: Typisch geval van gezang in de ruimte. Maar wat hoorde je daar?
4: Nou ja, het zijn natuurlijk de Bee Gees. Die zijn ook een beetje uit mijn tijd. Dus die stem die moet je overal herkennen.
0: Ja, natuurlijk, ja. En wat was het dan voor toepasselijk liedje? Nou, Too Much Heaven, zo heette dat liedje. Dus vandaar dat hij in deze week hartstikke mooi uitkwam natuurlijk. Heb je goed gedaan, Ron. Dus je gaat je kleinkinderen blij maken. 4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk komen jouw kant op.
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier daar. Ja.
4: Top, dankjewel hoor.
0: En Menno geeft ze opnieuw weg. Straks na 12 uur op Radio West.

die was lekker herkenbaar. Zelfs in de ruimte, hè? Bee Gees en Too Much Heaven blijven in de buurt van straks na 11 uur. Een nieuwe ronde eeuwige roem. Maar voor het nieuws van 11 uur, deze van de Bell Stars.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: De Uptown Girl van Billy Joel staat op de rand van de roemlijst. Maar gaat hij het redden? Hoor je zo. 11 uur, Radio West. En het nieuws uit je eigen regio krijg je van André Koon.
7: Zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn hebben last van een stroomstoring. Rond 8 uur brak er brand uit in een elektriciteitskast. Die zorgde ervoor dat de elektriciteit uitviel in onder meer de woonwijk Kerk en Zaan en op bedrijventerrein Rijnhaven. Volgens netbeheerder Liander hebben alle gedupeerden inmiddels bijna allemaal weer stroom. Maar voor 25 bedrijven op de Kamerling-Onnersweg, de straat waar de elektriciteitskast is uitgebrand, duurt dat nog tot vanavond 10 uur. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen om het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Dit wees uit dat er sprake was van plichtsverzuim. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van onze regio terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. En daarom ook het dringende advies zuinig om te gaan met drinkwater. Meer nieuws straks om 11:30, nu het overige nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Fransmet de Bedderij.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: Twee keer staat ze op de roemlijst van dit programma met Wind Beneath My Wings en het prachtige The Rose natuurlijk. Bette Midler en To Deserve You is daar nog niet op terug te vinden.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, ik geef hem er even mee, want misschien denk je, hè, die prachtige plaat, hoe kan dat nou? Nou, geef hem dan op via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En dan schittert jouw liedje binnenkort in dit muzikale onderdeel. En misschien ook wel op de roemlijst van dit programma binnenkort, als hij tenminste 7 dagen in het spel weet te blijven. Je weet me te vinden via patrick@omroepwest.nl. Vandaag Roy Lodders uit Den Haag. Hij is 68 jaar, heeft een latrelatie. Hij heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen die in Zweden wonen. En hij is hartstikke dol op muziek. Nou, dan zit hij natuurlijk goed in deze rubriek. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En in het kader van de zomer en de zomervakantieplan, heb je dan plannen om naar Zweden te gaan, naar de kleinkinderen, of niet?
2: Nou, nee, de kinderen komen voor het eerst naar Nederland. De 2 oudste. Ze gaan zelf vliegen, dus ze worden begeleid door stewardessen. Ze komen 2 weken naar Nederland.
0: Wat spannend. Dus,
2: heel spannend. Eind juli komen ze, dus heel leuk.
0: Leuk, man. Want hoe oud zijn ze?
2: 10 en 12. De jongen is 12, het meisje 10.
0: Ja, dat is een hele onderneming natuurlijk. Als je dan voor het eerst met het vliegtuig mag. En dan ook nog...
2: Alleen.
0: Helemaal zelf.
2: Daarom. Dat is wel inderdaad erg spannend.
0: En Nederland hebben ze dus ook nog nooit gezien?
2: Jawel hoor. Ze zijn al een paar keer wel geweest hoor. Ja, jawel. Alleen ze wonen daar in the middle of nowhere. Alleen maar natuur. En hier is heel veel prikkels voor ze, stad en zo.
0: Ja. Wat ga je ze allemaal laten zien, denk je? Wat heb je voor plannen?
2: Oh ja, we gaan naar Drievliet.
0: Oh ja, leuk.
2: En we gaan ook naar de Space Expo. Dat heb ik via jullie gewonnen. En even kijken, een pretpark geloof ik in Rotterdam, Delos, dat is ook pas geopend. Dat vinden ze wel leuk, denk ik. En kinderboerderij, dus genoeg te doen.
0: Nou, dat klinkt goed hoor, die gaan zich niet vervelen bij jou hoor, dat is prima.
2: Nee.
0: Ja. Mooi. Ja. Mooie vooruitzicht. Dus even kijken wat je van de muziek vindt van vandaag. Luister mee, de Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Ja, de Kelly Family gisteren erbij gekomen. I Can't Help Myself staat er dus één dag in. Ook één dag voor You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta. En Billy Joel, Uptown Girl, op de rand van de roemlijst met 6 dagen. Dus het is jouw beslissing vandaag, Roy. Vertel.
1: Ja, voor mij gaat de Kelly Family eruit.
0: Ja, hoe ze dat?
1: Ja, ik heb daar het minste mee.
0: Oké, nou ja, dat mag. Ja. Nou, dat betekent dat wij zo dadelijk Billy Joel officieel op de roemlijst gaan hijsen. Maar eerst jouw keuze voor eeuwig roem. Welke plaats verdient er een plekje op de roemlijst wat jou betreft?
1: Ja, dat is voor mij een hele fijne zangeres. Ze is helaas niet meer onder ons. Mm-hmm. Van Lisbeth List. Ik pluk de dag.
0: Nou ken ik een hoop van Lisbeth List, maar deze niet. Wat is er met dit liedje?
1: Ik weet niet, ik heb dit liedje ook pas ontdekt na haar dood.
0: Oh.
1: Dat is heel raar, want ik ben echt een groot fan. Ik heb al haar albums en zo en concerten gezien. Maar ik dacht, hoe komt dat opeens, dat liedje? Gewoon als je die tekst ook beluistert.
0: Ja.
1: Het is echt een bijzondere tekst.
0: Ja, je voelt een beetje, als je de tekst luistert, dat ze snapt dat ze in de blessuretijd zit, zal ik maar zeggen.
1: Inderdaad, heb
0: je
1: dat? Ja.
0: Ja,

0: Ja,
1: op,
0: ja. Ja, oh zeker. Op het einde van haar leven.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: En het is een single geweest, dus hij mag in eeuwige roem. Vertel het maar, welke wordt het?
0: Het wordt van Lisbeth List, Ik pluk de dag.
1: Ja, zo heet hij. Ik pluk de dag van Lisbeth List. Dankzij jou in eeuwige roem. Dankjewel daarvoor, hoor.
0: Jij ook bedankt, Patrick. Fijne uitzending.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Ik dacht, bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies.
3: Maar verder gaat het goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: over het snel verglijden van de tijd. Ja, daar zong Lisbeth List natuurlijk ook over. Na Cressip 17, of na Lisbeth List met Ik pluk de dag, hadden we Cressip met 17, zo moet ik het zeggen.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, hoog tijd om weer een plaat op de roemlijst te zetten. Dankzij Berry Vrijburg uit Wassenaar, want die was degene die vorige week met dit idee kwam. Uptown Girl van Billy Joel. Berry, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, het is gelukt. In één keer raken, hoor.
2: Ja. Ja, het is ook een leuk liedje.
0: Nou, dat is ook zo, dat blijkt. Er zijn 6 luisteraars het een beetje eens, dus dan gaat hij naar de roemlijst.
3: Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaat nummer 872 op de roemlijst van dit programma. Dankzij jou, Berry, dat zetten we erbij natuurlijk. En dat betekent dat jij een ander liedje in het spel mag brengen.
2: Zal ik te denken aan Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone.
0: Mooi, wat heb je daarmee?
2: Nou, ik ben 80 jaren ben ik altijd naar concerten geweest. En een van de concerten was ook naar Earth, Wind & Fire.
0: Ja, en die...
2: ja dat is de muziek uit de 80 jaren.
0: Maar live waren die ook fenomenaal, geloof ik, hè?
2: Ja, die waren fenomenaal. En zeker met die saxofonist erbij. En die hadden echt een hele... vooruitstrevende show met allerlei films op de achtergrond en zo. Nou, het was echt een schitterend. In Ahoy was dat in Rotterdam.
0: Ja,
2: ja, was schitterend.
0: Wat gaaf. Nou, de plaat is niet nieuw in eeuwige roem, want in oktober 2018 is hij als eerste genomineerd door Paul van der Meijden.
2: Nou, dat heb ik even gemist.
0: Ja, dat snap ik. Paul van der Meijden uit Rijswijk was de eerste dus. Daarna door Tilly de Zoete uit Wassenaar en Anneke Vogelpoel uit Den Haag. Dat betekent dat hij al een flinke voorsprong heeft en start op 6 dagen. En dat het morgen al raak kan zijn. Maar ja, dat ligt aan de kandidaat van morgen natuurlijk. We gaan hem in ieder geval voor je draaien. Dankjewel, Berry.
2: Dankjewel. Bij Patrick, succes met je uitzending. Why?

0: Hoor hem even gaan, die saxofonist. Ja, Barry Zeil, je moet hem helemaal laten uitspelen, want dan gaat die saxofonist gaat helemaal lekker los aan het einde. Er is vast een langere versie, maar dit is de single versie, dus ik heb hem zo lang mogelijk voor je gedraaid, Barry. After the Love Has Gone van Earth, Wind and Fire. En straks het regio nieuws hier.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Goedemorgen, Radio West, 1 over half 12, een overzicht van het regio nieuws. André Kolen.
8: Goedemorgen, Patrick. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn hebben last van een stroomstoring. Rond 8 uur brak brand uit in een elektriciteitskast. Die brand zorgde ervoor dat de elektriciteit uitviel in onder meer de woonwijk Kerk en Zanen en op bedrijventerrein Rijnhaven. Bijna alle gedupeerden hebben inmiddels weer stroom. Voor 25 bedrijven op de Kamerling-Ondersweg, de straat op het industrieterrein waar de elektriciteitskast is uitgebrand, duurt het tot vanavond 10 uur voordat de stroom weer terug is. Netbeheerder Liander gaat een tijdelijke elektriciteitskast plaatsen om het uitgebrande exemplaar te vervangen. En zodra dat gebeurd is, heeft iedereen weer elektriciteit. Meerdere winkels, waaronder supermarkt en een bouwmarkt, zijn als gevolg van de stroomstoring in Alphen vanochtend niet opengegaan. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is officieel verboden, maar op warme dagen, zoals de afgelopen weken, gebeurt het toch steeds vaker. Stadslab Leiden ziet daarom kansen voor een drijvend stadsbad, bijvoorbeeld in het Rijn-Schiekanaal bij station Lammerschans. Het moet een gratis en veilige plek worden om af te koelen. Maar voor het zover is, moet er heel wat gebeuren. Aan Jeroen Maters van Stadslab de vraag, wat precies?
9: Stap 1 is het schrappen van artikel 527 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ja, dit is ook super eenvoudig. Leiden is de enige stad in Nederland met een totaalverbod op zwemmen in de grachten. Elke andere stad heeft dat niet.
8: En de plek in het Rijn-Schiekanaal is historisch gezien niet nieuw. Tussen 1915 en 1935 lag hier al een stadsbad. Dat verdween uiteindelijk omdat de waterkwaliteit te slecht werd. Inmiddels is de industrie in en rond Leiden veel schoner geworden. Volgens Jeroen Maters is de waterkwaliteit in Leiden tegenwoordig goed genoeg om er veilig te kunnen zwemmen. Een stopteken van de Koninklijke Marechaussee was voor een bestuurder van een auto reden om er gisteravond vandoor te gaan. Hij reed daarbij tegen de richting in op de A13. De bestuurder viel op vanwege een defect achterlicht en het negeren van de verplichte rijrichting. Ter hoogte van tankstation Ruiven in Pijnakken ging hij er vandoor. Tijdens de vlucht besloot hij te gaan spookrijden in de richting van Rotterdam. Marechaussee zette de achtervolging in, maar na enkele honderden meters zette de bestuurder de auto aan de kant en ging er te voet vandoor. De persoon is ondanks een zoekactie niet meer teruggevonden. Het voertuig is weggesleept.
0: En dan naar de weerexpert van dienst, Jordi Bloem.
10: Ook vandaag trekken Noordzeewolkenvelden over de regio. Plaatselijk kan het een beetje regenen vanochtend, maar op de meeste plaatsen is het nog wel droog, zeker ook vanmiddag. Zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen en het wordt 20 of 21 graden met meestal matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht ook wolkenvelden en een paar opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden, de wind zwakt af. Morgen rustig weer met een zwakke tot hooguit matige west-zuidwestenwind. Er is wat vaker ruimte voor de zon, vooral morgenmiddag denk ik. En dan kan het 24 graden worden. Zaterdag 26 graden, zonnige periode en waarschijnlijk droog. En op zondag passeert een storing met enkele buien en dan wordt het ongeveer 23 graden.
0: En verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
11: Viel op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer... door de brugopening 25 minuten vertraging.
8: Erwin, bedankt. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Destijds was het de opvolger van het legendarische Mama van Genesis. Ja, valt deze natuurlijk een beetje in het niet, dat geef ik toe. Maar leuk is hij wel hoor. That's all van Genesis op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor 23 juli, maar eerst naar...
2: 1974.
0: Generaal Perón van Argentinië overlijdt in 1974. Het jaar daarvoor was hij uit ballingschap teruggekeerd naar het Zuid-Amerikaanse land. Hij werd voor de derde keer president van Argentinië en benoemt zijn vrouw tot vicepresident. Perons gezondheid laat hem vrij snel in de steek en in het geheim wordt zijn echtgenote Isabel ingezworen als interim-president. Twee dagen daarna, 1 juli 1974, overlijdt hij aan een hartaanval. Frankrijk krijgt een staatssecretaris voor vrouwenzaken. En dat is nog een vrouw ook. In juli 1974 wordt de 57-jarige Françoise Giraud op die post benoemd. Tot dat moment was ze nog hoofdredactrice van een Frans tijdschrift. Franse president Valéry Giscard d'Estaing had in zijn verkiezingscampagne beloofd om werk te maken van vrouwenemancipatie. En tijdens de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse worden in juli 1974 filmopnames gemaakt voor de komische speelfilm De Vijf van de Vierdaagse. De film, naar een idee van regisseur René van Nie, gaat over vijf baaiersklanten. Die mogen bewijzen dat ze zich netjes kunnen gedragen door mee te lopen met de wandelvierdaagse. Het vijftal smeet plannen om te kunnen ontsnappen. Onder andere Jan Blazer, John Krijkamp senior en Leen Jongewaard trekken hiervoor hun wandelschoenen aan. En hun gevangenisroffie natuurlijk.
3: Zo, mijn heren, dit is dus de slaapzaal.
4: Is het maar niet, hè?
3: Ik ben ervan overtuigd dat u zich hier prettig zult voelen, want de wetjes zijn prima in orde. Zo, en een paar medewandelaars zijn er ook al, zoals u ziet.
4: Goedemiddag, heren. Kan ik dat bed vriend krijgen?
3: Oh, zeker, zeker. Dat zou wel lukken. Met een beetje kameraadschap is dat wel op te lossen. Heren, ik wens u een prettige wandeling.
5: Dag, pater.
6: Michael, wegwezen.
7: Even het nummer nakijken van die onderlegger.
5: Wat?
7: Het nummer van die onderlegger even nakijken. Dat vraagt die pater, toch? Je hoort toch wel wat die pater zegt?
5: Nee.
7: Nou, dat moet even nagekeken worden. Neem je jas ook even.
2: 1974. In de zon.

0: 1974 voor Tietjen en In the Summer Night.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Vandaag 23 juli en de verjaardagskalender. Een mailtje van Victor Alders die mailt: kun jij Robin Pillekers op de verjaardagskalender zetten vandaag? Want hij is jarig. Ja, dat zou leuk zijn. Hij weet nog van niks. Nou, nu wel hoor. Robin, van harte gefeliciteerd. Namens Victor, namens Radio West en al je andere collega's natuurlijk.

0: Train en Ashley Munro en The Bruises op Radio West. En straks na 12 is Menno in de middag er met Bob Ringman in dit geval. Goedemorgen.
1: Hi Patrick. Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat kunnen wij verwachten vandaag?
1: Heb jij wel eens op vakantie met je partner ruzie gehad, Patrick? Dan mag je gewoon even heel eerlijk zijn. Even
0: oh,
1: gewoon...
0: jawel. Ja, vast wel een
1: ja,
0: keer.
1: Maar, ja, waar ging dat dan over?
0: Oh, dat weet ik even niet zo. Ja, ik heb wel eens ruzie gehad. We hadden... Dat was een fietsvakantie. En we hadden die fietsen ergens geparkeerd. En ik was het sleuteltje van het slot was ik kwijtgeraakt.
1: Echt waar? Okay.
0: Ja, nou, dan heb je dus wel ruzie natuurlijk.
1: Dus je hebt een fout gemaakt eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Hoe los je dat nou op? Ik ga zo meteen met een relatiecoach bellen over wat je moet doen als je ruzie krijgt op vakantie. Als je elkaar letterlijk de tent uitvecht. Wat je dan moet doen.
0: Ik had geen relatiecoach nodig hoor in dit geval.
1: Nee?
0: Maar,
1: nou, hoe heb jij het dan opgelost?
0: Is goed gekomen. Ja, uiteindelijk zakt het toch wel weer.
1: Ja,
0: in de boosheid.
1: Gewoon eventjes laten zitten inderdaad. Ja. Oh, en Hans Kazan ga ik bellen trouwens.
0: Oh.
1: In de Shownieuws Zomertour. Ben benieuwd hoe hij de zomer beleeft. En jouw plaat is Spanje. Je kan mij mailen in plaats van Menno dus. bob@omroepwest.nl.
0: Ja, precies. Platen met iets Spaans erin. Hè. Spaanse tekst of Spaans in de titel. Of, nou ja, verzin het maar. Als het maar Spanje is. Via bob@omroepwest.nl. Straks na 12 op de radio.

0: David Bowie en Let's Dance aan het eind van deze Aan de Bak voor de donderdagmorgen. Maar blijf lekker luisteren, want straks dus Bob Brinkman met Menno in de Middag. En daarna Marjolein Visser. En hebben we ook nog natuurlijk Kevin Brouwer in Westkom Thuis.
1: De plaat, ja. De plaat voor 12.
0: 52% voor Chris Rea.

0: IP-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wat je moet doen als je elkaar letterlijk de tent uitvecht op vakantie, hoor je zo in een nieuwe Menno in de Middag. Maar eerst het nieuws van 12 uur, Lotte Dekker.
12: Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie is er onderzoek gedaan na een melding. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn zijn vandaag zonder stroom komen te zitten door een stroomstoring. Vanmorgen brak brand uit in een elektriciteitskast. Het grootste gedeelte van de gedupeerden heeft inmiddels weer stroom. En bijna 1000 bewoners van de Haagse Bloemenbuurt hebben gestemd voor AED's. Een nieuw speeltoestel, meer bloemen, een buurtfeest en een jeu de boelbaan. De 5 plannen krijgen samen 25.000 euro uit het wijkbudget en moeten binnen een jaar worden uitgevoerd. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is.
6: Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
15: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?

0: Christopher Cross. Ride Like the Wind aan het begin van jouw donderdagmiddag. En ik zeg dan ook een hele goede middag. Een mooi moment om Menno in de middag te starten van 23 juli 2026. Zonder de grote vedette zelf trouwens. Hi, Bob hier op de plek van Menno Tamming. Menno is tot en met maandag lekker in de Spaanse zon zelf. Dus tot maandag zit ik ook lekker bij je aan de lunchtafel. En over Spanje gesproken, dat komt eigenlijk wel heel erg goed uit. Want jouw plaat van deze week gaat over Spanje. Dus heb jij een leuk plaatje wat over dat vakantieland gaat of is gezongen door een Spaanse zanger of zangeres, dan mag je mij mailen bob@omroepwest.nl. Dat is bob@omroepwest.nl. Misschien hoor je jouw plaat wel aan het einde van deze spetterende show. Want een spetterende show, dat gaat het echt wel worden hoor. Want volgend uur gaan we bellen met grote vriend van de show, Hans Kazan. Hoe beleeft hij de vakantie? En ik las dat, en dat vind ik best wel leuk om het over te hebben. Ongeveer een maand geleden nu is zijn dochter getrouwd. Dus zijn de tranen inmiddels gedroogd bij Hans Kazan? Toen hij zijn dochter weg moest geven, kan ik me zomaar voorstellen dat hij toch heel eventjes over zijn wangen vloeide. We gaan het hem over een uurtje ongeveer vragen. Verder, wat moet je doen als je op het punt staat om met je koffer naar je partner te smijten op vakantie?
1: Op de kaart.
0: Want ruzies die worden uitgevochten soms als je in Frankrijk zit. Niet de bedoeling, zometeen krijg je tips van hoe je die moet voorkomen. En Erik Kooijman is er natuurlijk voor de Op de Kaart Zomertour. Erik, goedemiddag.
2: Ja, daar ben ik.
0: Hoi Erik, hi. Ja. Fijn dat je er bent. Hoe is het met je?
2: Ja, weet je, ik had net voordat ik de fantasie dat ik achter op de motor zat tijdens toen.
0: Oh, Erik, je valt heel even weg. Je zat achter op de motor met een fantasie. Het beloofde heel opgewonden te worden. En toen viel de verbinding weg. Erik? Erik? Erik? Ik ben heel benieuwd hoe het nou achter op die motor is afgelopen eigenlijk. Nou ja, ik ga proberen de verbinding te herstellen. En dan gaan we het zo meteen aan hem vragen.

0: Mooi. Snelle, laat het licht aan hier op Radio West. Tent inpakken, tent opzetten, tent afbreken. Hotel uitkiezen, hotel dat tegenvalt. Pech langs de weg, te veel op je telefoon kijken. Te weinig vragen, te veel drinken. Een rits aan mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen. Ruzie tijdens je vakantie. Hoe hou je het nou gezellig? In Frankrijk of aan de Costa del Sol? Ik vraag het aan Mohini Schrevelius, relatietherapeut uit Poeldijk. Een hele goede middag. Mohini.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Bob is het, hè?
0: Ja, Bob is het, Mohini, inderdaad.
1: Ja, nou, ja,
0: elkaars naam niet weten is misschien ook een ergernis op vakantie.
1: dan moet je niet meer op vakantie gaan, denk ik.
0: Heb je zelf wel eens een fikse ruzie gehad eigenlijk op reis, Mohini?
1: Nee, ik heb geen fikse ruzie gehad op reis. Wat belangrijk is dat je verwachtingen uitspreekt. En eigenlijk juist hoe beter op dat je elkaar kent, is de valkuil van nou, ik weet het wel en hij zal wel of zij zal wel. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je kunt uitspreken. Ja, en wat voor soort vakantie heb ik behoefte aan? Is het een rustige vakantie of juist een ondernemende vakantie? Of kan het iets zijn wat elkaar afwisselt? Dat soort dingen. Dat is erg belangrijk om eigenlijk van tevoren wel te bespreken.
0: Ja, ja, we duiken gelijk de tips in, Mohini. Dat is hartstikke fijn. Ja. Dus praat met elkaar eigenlijk.
1: Ja, praat met elkaar en met wie je ook op vakantie gaat. Het is heel belangrijk dat die duidelijkheid er is. Wie doet wat? Hebben we ook tijd voor jezelf nodig? Gaan we alles samen doen? Allemaal dat soort zaken die zijn enorm belangrijk om te bespreken.
0: Zie jij veel stellen na de vakantieperiode in jouw praktijk?
1: Ja. Ja,
0: dat is, dat vind ik dan wel bijzonder.
1: Ik nog meer dan echt, eigenlijk daarvoor.
0: Terwijl het praat met elkaar, dat zijn drie woorden. En het lijkt zo simpel, maar waarom is het dan toch zo moeilijk?
1: Ja, wat vaak op vakantie gebeurt, is niet dat het de vakantie dan het probleem is, maar dat eigenlijk de patronen die er eigenlijk al lagen naar voren komen. Want je bent vaak toch 24/7 met elkaar. En wat dan aan de oppervlakte komt, is wat er al lag. Je wordt niet gehoord of je wordt niet gezien. De een neemt de leiding, wat in het dagelijks leven ook vaak zo is. En dat zie je in een vakantie uitvergroten. En omdat vaak ook als je met een gezin bent, hè, met de kinderen, dan houden mensen zich op vakantie een soort van gedijst. Hè, want het moet dan een soort van gezellig en leuk zijn. Dus daar gaan we het er maar niet over hebben. Maar ergens dan wordt er toch gemopperd en krijg je de opstapeling, waardoor er maar heel weinig voor nodig is dat de bom toch uiteindelijk barst.
0: Een vulkaan die dan toch losbarst, ja.
1: Ja, dus wat er al lag, dat wordt eigenlijk vergroot.
0: Is het dan niet goed dat juist eens een keer dat besproken wordt, dat juist die emmer overloopt?
1: Ja, natuurlijk, ja. Als je, je bedoelt dan op vakantie juist.
0: Ja, nou ja, of ergens inderdaad. Maar op zich is het goed dat er een moment is dat het heel eventjes ontvlamt.
1: Ja, want ja, er is vaak op vakantie, zeker met kinderen, is het onvermijdelijk dat je eens een keer gemopper krijgt. En dan is het goed dat wanneer je samen daar de tijd voor kunt nemen om daar even over te hebben.
0: Ja.
1: Waar je tegenaan loopt. Hè? Als kinderen naar bed zijn of tijdens even een wandeling, als dat kan. In ieder geval als je samen bent. En dat betekent dus niet dat je daarover gaat praten net voor het uit eten. Of als je nog weer een paar uur naar een andere plekje moet rijden. Dat soort momentjes zijn vaak niet geschikt. Dus zoek je momentjes om het er even over te hebben. En hou het klein. Hè? Dus laat het niet opstapelen.
0: Nee, dus echt onderwerp voor onderwerp. Als jij trek hebt, want dat is een herkenbare bij mij, hè, dat ik een beetje chagrijnig word als ik eigenlijk gewoon honger heb. Maar zeg dan, ik wil wat eten. Dus hou het klein.
1: Ja, hou het klein. Ik wil wat eten. Want dat is ook een goeie. Bespreek wanneer gaan we eten. Waar heb jij trek in? Daar kun je het al over hebben. Met ruimte voor spontaniteit uiteraard. Maar je kunt het er al over hebben.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook goed op moet letten hoe het je mond verlaat. Wat je wil zeggen. Hè? In Frankrijk hebben ze zo'n mooie uitdrukking. Ja. C'est le ton qui fait la musique. Hoe doe je dat?
1: Ja, het is de toon die de muziek maakt. Inderdaad. Dat is bewust ervan zijn. Dat je niet vanuit het verwijt gaat zitten spreken. Jij dit of jij dat. Maar meer van, ik heb zin in dat. Of ik heb behoefte daaraan. Of ik merk nu dat ik me ongemakkelijk voel bij. Of kies je woorden, maar hou het bij jezelf.
0: Ja, ik voel mij, punt. En niet gaan jij bakken.
1: Jij doet weer dat. En wat zit je nou te zeuren? Dat is niet helpend.
0: Nee,
1: dat is niet constructief.
0: Mohini, we zijn helemaal bijgepraat. Ik denk dat jij gewoon met pensioen kan straks na de vakantie. Want er zit geen stijl meer bij jou in de praktijk, zometeen. Met al deze tips op de radio.
1: Nou, ik hoop dat ze het daar bewust van zijn en daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Maar vooral wat duidelijk is, bespreek dingen vooraf, maak planningen vooraf. En dan kom je er wel uit.
0: Mohini Schevelius, relatietherapeut uit Poeldijk. Dankjewel en ook voor jou natuurlijk.
1: Ja,
0: een fijne vakantie.
1: Oké. Okay. Fijne vakantie, dag.
2: Je luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.

0: You keep me hanging on. Zometeen gaan we naar Erik Kooijman voor de Op de Kaart Zomertour. Hoe is het nou afgelopen met die motor waar hij achterop zat in een visioen? Je gaat het zometeen van hem horen. En natuurlijk ga ik die 4 kaarten weggeven voor de Space Expo. Zometeen heb ik weer een nieuwe opgave voor je. En misschien ga jij dan gezellig naar Noordwijk. Oh, dat is telefoon. Hallo, met wie spreek ik? Hallo? Hallo, goeiedag. Herm-Jan, ben jij aan de telefoon?
1: Ja, oh, ik ben er nog steeds.
0: Je bent aan de telefoon, wat gezellig. Waarom belde je?
1: Nou, jouw raad erin dat jij bij mij bent geweest.
0: Ben ik bij jou geweest?
1: Ja, met de jaarkalender.
0: Met de verjaardagskalender, oh wat goed. En komt er nog wat bijzonders op die verjaardagskalender voorbij binnenkort?
1: Nou, ik ga met mijn zus zaterdag een dagje uit.
0: Nou, wat onwijs gezellig, Herm-Jan. Leuk dat je luistert.
1: Ja, ik doe dat al een tijdje, hoor, vanaf 6 uur 's morgens.
0: Oh, nou dan ben je al een tijdje wakker, Herm-Jan. Maar blijf lekker luisteren. Tot 7 uur zijn we natuurlijk bij je hier op Radio West. Straks nog Muziek aan Zee en West komt thuis komt er ook weer aan.
2: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
3: Oh, oh, it's long.
2: Of misschien spreek je wel een woordje Kattux.
4: Ja, wij zijn Kattux.
2: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
5: Hallo, waar is iedereen dan?
2: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
7: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Het is 1:58. Het is tijd voor het laatste regionieuws. Hier in de studio aangeschoven. Nieuwe nieuwslezeres hier op de zender. Welkom, Lotte Dekker.
12: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
12: Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is officieel verboden, maar op warme dagen gebeurt het toch steeds vaker. Stadslab Leiden ziet daarom kansen voor een drijvend stadsbad, bijvoorbeeld in het Rijn-Schiekanaal bij station Lammeschans. Het moet een gratis en veilige plek worden om af te koelen, maar voor het zover is moet er heel wat gebeuren. Aan Jeroen Maters van Stadslab de vraag wat precies.
13: Stap 1 is het schrappen van artikel 527 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Vandaar Ja, dit is ook super eenvoudig. Leiden is de enige stad in Nederland met een totaal verbod op zwemmen in de grachten. Elke andere stad heeft dat niet.
12: De plek in het Rijn-Schiekanaal is historisch gezien niet nieuw. Tussen 1915 en 1935 lag hier al een stadsbad. Dat verdween uiteindelijk omdat de waterkwaliteit te slecht werd. Inmiddels is de industrie in en rond Leiden veel schoner geworden. Volgens Jeroen Maters is de waterkwaliteit in Leiden tegenwoordig weer goed genoeg om er veilig te kunnen zwemmen. Een automobilist is er gisteravond na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee vandoor gegaan. Gebeurde ter hoogte van tankstation Ruiven in Pijnakker. Daarbij reed hij tegen de richting in op de A13 naar Rotterdam. De marechaussee zette de achtervolging in. Na een paar honderd meter zette de bestuurder de auto aan de kant en ging er te voet vandoor. Ondanks een zoekactie is diegene niet meer gevonden. Het voertuig is weggesleept.

0: Goedemiddag. Hey. Ik was blij dat het even regende vanochtend.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hè? Je tuin frist ervan op, hè?
0: Ja, absoluut. Al dat dorre gras is in één keer weer groen geworden.
1: Ja, ja. Hoeveel millimeter regen zou jij opgevangen hebben als je een regenmeter zou hebben?
0: Had ik maar een regenmeter gehad, Jordi. Ik denk dat het dan echt wel een millimeter of 6 was geweest. Of overdrijf ik nu een beetje?
1: Ja, dat zou kunnen. Dan is dat heel plaatselijk. Heb je wel een geluksbui gehad? Want
0: heel plaatselijk.
1: Op heel wat plekken is het, als ik kijk naar de regenmeters, 1-2 millimeter geweest. Maar goed, elke millimeter telt, elke druppel telt. Al is het wel de druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Nou ja, gloeien doet het nou niet, maar het is natuurlijk nog steeds erg droog. En we kunnen wel meer regen gebruiken. Nou, misschien dat je zondag dan die 6 millimeter gaat opvangen.
0: Ja, dan moet ik wel een regenmeter hebben, Jordi. Ik ben 30 maart jarig, dus dat kan je opschrijven voor mijn verjaardagsfeestje.
1: Okay. Genoteerd bij deze.
0: Fijn, dank je.
1: Cadeau voor Bob, een regenmeter.
0: Fijn, dank je wel.
1: Moet ik hem dan ook inpakken?
0: Ja, graag wel. Een beetje een leuk cadeaupapier natuurlijk. Ja, want dan ga ik heel erg doen alsof ik niet weet wat ik krijg voor mijn verjaardag.
1: Ja, dat moet je dan wel volhouden. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, hoe zat het met het weer eigenlijk verder?
1: 20 graden is voorlopig het maximum. Misschien net 21. Maar de zon die speelt een beetje een bescheiden rol, hoor. Het zijn vooral die Noordzeewolken die de zon in de weg zitten. Af en toe een geluksgat in het wolkendek. Daar heb je hem weer, geluksopklaring. Dat je de zon af en toe ziet. Morgen lijkt het allemaal wat beter te gaan. Dan is de wind niet meer uit het noordwesten. Meestal matig, maar morgen zakt tot matig uit het zuidwesten. De lucht wordt ook warmer. Na een nacht met temperaturen tot 13 graden. Zeker daar waar het opklaart. In bewolkte gebieden wat minder fris. Maar morgenmiddag dan kunnen we 23 of 24 graden verwachten in onze regio. Met naar verwachting ook wat meer zon. Morgenochtend waarschijnlijk nog die wolkenvelden. In de middag wat meer zon. Ik verwacht voor morgen geen geluksbuien. Droog. Zaterdag ook overwegend droog, hoor. Middagtemperatuur 25, 26 graden. Kijk, we gaan weer omhoog met meer zon. Zondag dan de dag met meer bewolking. Grotere kans op buien. Dan trekt er een storing over. Middagtemperatuur ook wat lager. Maar volgende week, dat allemaal over een uur.
0: Potverdorie, wat spannend. Jordi, bedankt. Hoi.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Beach Boys. I can hear music.
1: Op de kaart.
0: Tijd om een kijkje te gaan nemen en ruim baan te maken voor onze eigen Beach Boy hier op Radio West. Erik Kooijman, een half uur geleden ging het niet zo goed met de verbinding. Heb je ons achtergelaten, Erik, met een illusie dat je op een motor zat ergens. Hoe dat is afgelopen heb ik nooit begrepen. Maar nu is de verbinding hersteld volgens mij, want je bent al druk in gesprek. Waar ben je?
2: Ja, ik ben allemaal leuke mensen tegengekomen hier bij Kijkduin. Ik ben ietsje verder gegaan. Die motor, dat was een soort visioen dat je dan verslaggever bent van de Tour de France.
0: Oh, ja.
2: En met de motor achter het peloton zit in de chaos van een wielerwedstrijd. Dat zat opeens in mijn hoofd.
0: Oké. Okay.
2: Vind ik mooi. Lijkt me maar leuk om nog een keer te doen. Dat is een wens van mij. Maar ik ben nu bij mensen uit Brabant. Eentje uit Den Haag. En die hadden ook een wens. Ik weet je naam eigenlijk niet eens.
3: Eva.
2: Die wens die kwam naar jou toe. Wat voor wens was dat precies?
3: Nou, Joyce, haar wens was om nog mij een keer op te zoeken. Omdat ik in Den Haag woon, in Scheveningen. En
2: Joyce, jij bent ziek.
4: Ja.
2: En je woont in een hospice op dit moment.
4: Ja.
2: En dit wilde je graag. Waarom wilde je dit?
4: Omdat ik heel veel van Eva hou. En dat ze mijn bonusdochter is. En dat ik haar graag nog bij me wilde hebben. Zodat ze goed afscheid kan nemen van mij.
2: Ik zie ook de hele tijd dat je je armen maar heen slaat. Je mag weer terug naar Joyce. Want ze houdt je goed vast. Ik had haar even gekaapt. Want Eva, was dit een verrassing voor je? Niet helemaal, dat kan bijna niet, hoor.
3: Nee, echt... Nee, het was geen verrassing. Maar ik vind het wel een hele bijzondere dag. Omdat we op het strand staan. En Joyce die staat hier naast me. En gaan we een leuke dag van maken. Ja,
4: dus... Met de wensambulance.
3: Met de wensambulance.
2: Dat wilde ik net even noemen, want je ligt hier op een brancard. De wensambulance uit Brabant is helemaal aankomen rijden. En de meneer van de wensambulance, die vertelde mij net... dat het strand is vaker een bestemming waar mensen nog naartoe willen.
5: Ja, heel vaak. Vanuit Brabant gezien vaak naar Zeeland. Maar ook hier Kijkduin en Scheveningen en Noordwijk. Daar komen ook
2: dat is toch het mooiste, hè?
5: Ja. Maar als de mensen dat graag willen... Ik heb al eens horen vertellen... de mens bestaat uit zoveel procent uit water. Ja. En dat een gegeven is waarom mensen naar de zee toe willen. Ja. Aan het laatste stadium. Maar of het zo is, weet ik niet, hoor.
2: Dat water, dat trekt het. Ik heb er ook last van. Ja. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen... de mooiste dingen in het leven zijn vuur, een rivier en de zee. Maar de liefde is hier ook zeker een groot ding. Ja. Joyce, wat een bijzondere dag voor je. Gaat het tot nu toe goed?
4: Ja, het gaat tot nu toe goed. Ja, het is wel emotioneel. Dat wel zeker om de zee te zien. En weten dat het de laatste keer wordt. En, ja, en dan met hun hier. En ik ben blij dat het mogelijk is met zo'n mooi initiatief als wensambulance. Hè? Promoters heet dat.
2: Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel.
5: Kijk daar.
2: Ja.
5: Heel goed, want die meneer van de strandtent Juno... die heeft zelfs voor onze tafel aan het strand klaargezet... met planten en alles erbij. En ik kon koffie brengen. Dat is geweldig.
2: Ja, wat een bijzondere dag voor jullie.
3: En dan wil ik het nog even afsluiten door te zeggen... wat ik ook heel veel van Joyce hou.
2: Ja. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag verder.
3: Ik word wel uitgezonden, hè?
2: Ja,
3: dat is een deal, hè?
2: Het is al uitgezonden.
3: Oh, het is? Oh, ik ben live. Hallo, groetjes.
6: Groeten terug.
2: Doeg.
3: Dank je. Doei.
0: Nou, Erik, wat bijzonder daar, dat je daar zomaar ineens tegenaan loopt... en dat je dan heel eventjes een kijkje mag nemen... in zo'n toch hele beladen middag voor die mensen.
2: Ja, maar het was merendeel glimlach, maar een emotionele glimlach. En dat is eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, dat is waar. Het leven vieren ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Erik, dankjewel. Tot over een half uurtje.
2: Yes, hoi.

0: Johnny Cash. Terwijl het zonnetje hier ook doorbreekt buiten de studio in Den Haag van Radio West. I can see clearly now.
1: 3, 2, 1.
0: Oh. Daar is hij.
2: We have a lockdown.
0: Het alarm van Space Expo. 4 kaarten voor die expositie in Noordwijk liggen hier voor je klaar. Als je weet welk fragment je hier vanuit de ruimte hoort.
3: This is Houston. Say again, please.

0: 070-390-5454. 070-390-5454. Voor 4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Als je weet wat je hier voorbij te horen komen.
1: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, wat zal dat zijn? Titel of artiest? Meer hoef ik niet te weten. 070-390-5454. Misschien zijn die kaarten dan voor jou.
2: Hey Menno,
0: nee, Bob.
2: Wij zijn voor een lekker plaatje.
0: Bob zit op de plek van Menno, maar dat maakt niet uit. Een lekker plaatje heb ik voor je, hoor. Wat is de laatste in de uitzending? Lee Towers en William Jans. Ze hebben samen een nieuwe versie gemaakt van die knijter van een hit van Lee Towers. Een vleugje Spanje er ook bij. Dat komt natuurlijk door William Jans. De Nederlandse Julio Iglesias. Dit is...

Don't be afraid of the dark.

0: Zangzoekgussen in de ruimte.
1: En we hebben een beller, Margreet uit Leiden. Goedemiddag. Margreet uit Leiden, goedemiddag. Ik denk dat ik in de wacht ben gezet door Margreet uit Leiden. Dat is nou lullig, want ze was wel de deelnemster voor het spelletje Gezang in de Ruimte. Dat is jammer. Dat is eventjes jammer. Ga ik gewoon vragen of iemand anders... Margreet, ben je daar? Margreet, ik ga proberen Margreet gewoon heel even terug te bellen hier. Want ze was wel de eerlijke winnaar natuurlijk. In ieder geval de eerlijke deelnemer, laat ik het zo zeggen. Proberen Margreet heel even te bellen. Nee.
2: Hallo?
1: Margreet, ben je daar?
2: Ja, ik was er wel.
1: Je was helemaal in de ruimte, ergens in de ruimte verdwenen.
2: Ja, dat was het.
1: Ja, gelukkig spreken we elkaar nu. Houston, we have a connection.
2: Ja. Oké.
1: Ground control to Major Margreet, hoe is het met je?
2: Ja, precies. Ja, goed hoor.
1: Ja?
2: Helemaal goed.
1: Wat was je aan het doen deze donderdag?
2: Nou, ik wacht een beetje... aan het bedenken wat ik ging doen.
1: Oh.
2: Ik ga even een bloemetje kopen, denk ik.
1: Nou, wat een gezellig idee.
2: Een mooi bordje bloemen. Ja. Dat was mijn plan.
1: In Leiden, want daar kom je vandaan.
2: Ja, in Leiden, ja. Ja. Ja.
1: De Leidse Markt is volgens mij vandaag niet.
2: Nee, is vandaag niet.
1: Maar je bent wel, met pensioen, zeg je?
2: Maar die is alweer dat is alleen 's ochtends.
1: Ja, je bent met pensioen, dus jij zoekt wel iets om te doen met de vakantiedagen. Misschien met de kleinkinderen.
2: Ja, precies. Ja, zoiets. Ja.
1: Ja. Hoe oud zijn de kleinkinderen?
2: 12 en 10.
1: Oh, dat is denk ik een hele leuke leeftijd om mee naar de Space Expo te gaan in Noordwijk. Zijn ze een beetje fan van astronauten, ruimtevaart? Ja?
2: Ja, zeker wel, ja. Ja,
1: heb jij ooit de dromen gehad of de wens gehad om eens een keer voorbij de atmosfeer te gaan kijken?
2: Nou, ja, zo daar wel, maar niet in het echt dan.
1: Oh, oké. Nee, gewoon voor het neppie. Nou, misschien ga je dat doen. Dan moet je wel nog even antwoord geven op deze vraag. Welke band of welk nummer hoor je hier voorbij komen? Ik laat hem nog één keertje horen, Margreet.
3: This is Houston. Say again, please.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Margreet, welke band of welk nummer hoorde je daar?
2: Ik denk dat dat Walking on the Moon is van The Police.
1: Ja!
2: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, daar ben ik fan van. Dus.
1: Ben je fan van The Police?
2: Ja, geweldig.
1: En ook van Sting of alleen als hij in The Police zit?
2: Nee, vooral Sting.
1: Vooral eigenlijk alleen maar Sting. De rest van de Police kan je eigenlijk niet zo heel veel schelen. Nee, ook Sting.
2: Nee, ook wel. Hoort bij elkaar, ja.
1: Nou ja, Walking on the Moon, dat is het juiste antwoord. Je gaat naar de Space Expo. 4 kaarten komen jouw kant op.
2: Leuk.
1: En ik wens je er in ieder geval heel erg veel plezier mee. En een hele leuke dag met de kleinkinderen in de vakantie.
2: Dankjewel. En een fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. En succes met bloemetje kopen.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, wat voor bloemen worden het? Hortensia's of wat is een beetje in het seizoen?
2: Nee, die heb ik al.
1: Oh, ja, hortensia's, nee, ja, natuurlijk.
2: Kijken, ja.
1: Ja, narcissen vind ik altijd leuk, maar dat is niet echt de tijd. Oh, jij wil afronden, ik hoor het. Nee, Margreet, is helemaal goed. Dag, Margreet.
2: Oké, we gaan naar de Police luisteren.
1: Ja, kondig jij hem anders maar heel even aan, Margreet. Doe maar. Ja,
2: hier komt geweldige band, de Police.

0: Het Haags Biedfestival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Wat is het zomerplan van Hans Kazan? We gaan hem zo meteen bellen in de zomereditie van Shownieuws hier bij Menno in de Middag. Maar eerst het laatste nieuws uit de regio, Lotte Dekker.
14: Bij een bedrijfscontrole in de gemeente Pijnakker-Nootdorp heeft een illegale medewerker zich verstopt in een koelcel. In totaal werden bij de controle 2 mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven en 6 mensen die werkten terwijl ze een uitkering kregen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie is er onderzoek gedaan na een melding. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn zaten vanmorgen zonder stroom door een stroomstoring. Dat kwam door een brand in een elektriciteitskast. Nu zitten nog 25 bedrijven zonder stroom. Duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanavond. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abzijlend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De ziel krijgt vleugels. In bed. toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Tot 2 uur, Menno in de middag.
21: Dit is Radio West.
22: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

Het is een jaar geleden overleden gitarist George Kooijmans. Maar zijn muziek, natuurlijk met de Golden Earring, zoals dit nummer Hold Me. Mooi. Het is een jaar geleden overleden gitarist George Kooijmans. Maar zijn muziek, natuurlijk met de Golden Earring, zoals dit nummer Hold Me Now, dat leeft voort. Dat is

0: Dat is een bekende hier op Kerkduin. Dat is de strandjutter. Toch, Jan? Kan je jezelf omschrijven?
1: Ja, ik ben een strandjutter. Ik ben elke dag hier aanwezig om te zoeken naar dingen. Ja. En me te vermaken. En kinderen te vermaken. En mensen te vermaken.
0: Ja, en je was net, ik kom hier binnenlopen en je was bezig met een liedje te zingen.
1: Ja.
0: Welk liedje was dat?
1: Dat is een liedje dat heb ik zelf gemaakt. En dat liedje heet eigenlijk... Als het gebeurt, dan gebeurt het maar. Eigenlijk van ja. Als het gebeurt, dan gebeurt het maar. En dan moet je vrolijk blijven.
0: Ja, oké.
1: En dat is mijn lievelingslied eigenlijk.
0: Kun je het spelen?
1: Ja.
0: Oké. 1, 2, 3, dan gaan we.
1: Als het gebeurt, gebeurt het maar. Laat het maar gebeuren. En als het mislukt, dan mislukt het maar. Laat ons dan niet treuren. Vul de glazen, deel ze rond. Dans met mij vanavond. Morgen kan het over zijn. En de morgen die dan komt.
0: Wauw.
2: Nou, gaaf.
1: Zo. Hij klinkt hier mooi, hè?
0: Hij klinkt mooi, ja. Een soort akoestisch in je hut.
1: Ja, want
0: het,
1: hut.
0: Dit is een hut eigenlijk. De hut.
1: Kate.
0: De Kate, sorry, ja. Vol met gevonden schatten. Als ik zo om me heen kijk, ik zie een mammoetand. Klopt dat, Jan?
1: Ja, dat zijn mammoetkiezen. Ja. Mammoetkiezen en botten. En ja, dat is een heel verhaal natuurlijk. Dat is hier opgespoten. En het leuke is dat ik heb net die speurtocht voor die kinderen. En ik heb destijds zo'n bordje wat ik gevonden had. Dat was van, er kwam een klein jongetje van een jaar of 5 hier. Matteo. En hij zei, meneer, ik ga een eigen museum beginnen. En eigenlijk is dat jongetje nu groot geworden. En Matteo heeft zoveel verzameld. Dat onlangs heeft hij alle de botten die hij teveel had, weer ingeleverd. En ik kan nu elk kind een bot geven bijna. Zoveel zijn het er.
0: Ja, want het zijn niet zomaar botten. Het zijn botten van mammoet. We zien daar de grote mammoeten met een plaatje. Met die enorme slagtanden.
1: Ja.
0: En die, dat opspuiten, dat is door de Maas, door de zandmotor hebben ze al dat zand opgespoten. En er zijn allemaal resten van dieren boven gekomen. En als het, volgens mij, als het eb is en het heeft gestormd, dan kan je ze vinden. Hè?
1: Ja. Ja, het is eigenlijk een kwestie van oostenwind. Dan gaat de bovenlaag weg van het land en dan komt die onderlaag aan. En dan vooral bij die zandmotor nog een stijl. Dan komen die stukken die los liggen, die liggen dan bij eb liggen die daar.
0: Even terug naar dat liedje, want het raakte mij een beetje. Het was ook een klein beetje treurig, hè?
1: Ja, het is een beetje
0: treurig. Een beetje treurig, ja. Maar ik ken jou als een hele vrolijke noot. Ja. Maar dit is ook... Heb je iets treurigs meegemaakt of valt het mee?
1: Nee. Dat is echt zo... Weet je wat het is? Als je... als het een beetje... Als je alleen bent, het is je stil. En dan krijg je een beetje van die gevoelige... het wordt gevoelig, al die nummertjes. Het gaat altijd over ellende natuurlijk. Als het gebeurt of als je verdrietig bent en zo. Ik ben heel vrolijk, dus ik heb dat eigenlijk niet. Maar ik kan me wel verliezen in dit soort songs.
0: Dat je een beetje bluesy wordt. Ja,
1: bluesy. Ja,
0: mooi. Mooie bluesy. Bluesy sfeertje. Dat is je oorsprong, ja. Nou, mooi. Ik ben blij dat het gebeurd is, dat ik je weer ben tegengekomen. Want we kennen elkaar van vroeger. En ik ga even rondneuzen hier, Bob.
2: Ja, dat snap ik. Genoeg te zien daar in de jutterskate van Jan op Kijkduin. Ik ken hem. En genoeg te horen dus ook. Twee oude bluesvrienden dus daar nu. Erik en Jan.
0: Ja, in de kate.
2: In de kate. Tot over een half uurtje.
0: Oké.
2: Dag Erik voor de zomertour daar op Kijkduin. Zometeen, ik ga hem nu gelijk bellen. En na ABBA met Money Money hoor je hem. Hans Kazan. Hoe heeft hij de zomer beleefd? Ik ga het hem vragen.

0: Het is zomer, dus we bellen met de vrienden van de show. Hoe is hun vakantie? Actief of juist een beetje go with the flow? Relaxend, wandelend of sportief op reis? Wat is hun favoriete land, hun favoriete hotel? En, ik blijf een Hollander, voor welke prijs? Deze week, hoe is het vakantieplan van onze vriend en goochelaar Hans Kazan? Ja!
1: Nou, wat een enthousiasme.
0: Nou, ja, niet terecht dan, dat enthousiasme?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Ik vind het een bijzondere dag als jullie bellen.
0: Ah, dat is leuk om te horen. Hans, hoe zit je erbij deze donderdag?
1: Ik ben thuis in Spanje, wil dat zeggen. Waar we inmiddels natuurlijk ook alweer 27 jaar wonen. En ik zeg altijd, we gaan niet zoveel meer naar een andere plek op vakantie. En we nemen elke dag een uurtje vakantie. En ik zit op dit moment op het strand aan de zee. En het is heerlijk weer. Het water is rustig en helder en verkoelend. Ach. Zo zit ik erbij op dit moment.
0: Dus al 27 jaar heb je eigenlijk een uur per dag vakantie?
1: Ja, nou, dat proberen we wel te doen. Het lukt natuurlijk niet altijd, want ik moet natuurlijk ook heel veel reizen en heel veel doen. Maar we proberen het wel. En vandaag toevallig, net op dit moment dat je belt, is het zo.
0: Ja, lekker. Nou, fijn dat ik je dan heel even tijdens je vakantieuurtje mag bellen. Je gaat wel vaak naar Nederland nog. Voelt dat dan niet voor jou een beetje als vakantie?
1: Nou, naar Nederland is echt eigenlijk altijd werk. Ik ga toevallig vrijdag weer naar Nederland, morgen dus. Voor optredens en lezingen. En dan zijn er een aantal. En dan ga ik weer terug naar huis, naar Spanje dus. Maar ja, ik blijf op en neer reizen. Maar in de zomertijd, dus juli, augustus, zeg maar, is het meestal redelijk rustig in dit werk. En het begint pas echt weer druk te worden vanaf september.
0: Ik las bij onze collega's van de regionale omroep RTV Utrecht, Hans, dat als jij naar Nederland komt, dat je dan in Zeist op een hotelkamer woont zonder koffers. Dat moet je heel even uitleggen.
1: Ja, het was wel een komisch taal. Maar het klopt wel. Als ik in Nederland ben, dan woon ik in Hotel Vigi in Zeist. Dat is een heel plezierig hotel. Ik zit er al jaren. En daar heb ik in dat hotel heb ik altijd eigenlijk dezelfde kamer. En er staat daar een hele grote flightcase. Dus een kist op wielen, zeg maar. Daar heb ik mijn kleding in zitten, vogelspullen. Alles wat je zo nodig hebt. Wat dus heel simpel betekent dat ik niet steeds met bagage heen en weer hoef te reizen. Want ik vlieg natuurlijk bijna wekelijks heen en weer in het seizoen. En al die spullen staan eigenlijk in Hotel Vigi in Zeist.
0: Maar wie geeft dan de konijnen en de duiven?
1: Dat is een beetje mijn tweede huis.
0: Maar wie geeft dan de konijnen en de duiven eten als jij er niet bent, Hans?
1: Ja, daarom goochel ik nooit met konijnen en duiven.
0: Dat heb je één zomer geprobeerd?
1: Nou, ik heb inderdaad vroeger wel eens iets gedaan met het dier. Maar nee, wat een ellende was dat. Eerlijk gezegd vond ik het ook altijd een beetje zielig. Dat gepruts met zo'n konijn. Die mee moet in een kooitje en ergens opgesloten wordt en mee op reis moet. Dat is eigenlijk helemaal niks.
0: Ja, je
1: dat
0: moet
1: hoort
0: eten
1: eigenlijk
0: geven,
1: niet met het dier.
0: De kooi schoonmaken, poep opruimen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dat doe je niet meer.
1: Ik herinner me nog dat konijn die ooit ergens onderweg op een hotelkamer ontsnapt was uit zijn hokje. En de hele kabel doorgericht, waar is hij? En uiteindelijk bleek onze lamp het niet meer te doen, want hij had de kabels van de schemerlampen doorgebeten. Ja, daar word je niet blij van.
0: Nee, toen heb je hem in een hoge hoed gedaan en daar is dat konijn nooit meer uitgekomen.
1: Ja, precies. In de hoge hoed ga jij me terug naar huis. Ja.
0: Nee, ik snap het, Hans, ik snap het. Hey, we moeten nog wat leuks bespreken, want ik zag dat nu een maand geleden precies jouw dochter is getrouwd. Nog gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja, Lara is inderdaad getrouwd. En het was een heel romantisch huwelijk ergens in de bergen in Spanje. Ze is getrouwd met een Spaanse echtgenoot. En het leuke van het huwelijk was dat Lara en haar man, Kian, dat die elkaar al 20 jaar kennen. Want ze leerden elkaar kennen toen ze ook 12, 13 waren, zo ongeveer. Ze zijn samen kind geweest, samen puber geworden, samen opgegroeid. Hebben samen een bedrijf opgebouwd, hebben samen kinderen gekregen. Allemaal in die afgelopen 20 jaar met alle ups en downs die erbij horen. Ja. En na 20 jaar dachten ze, we gaan nu officieel trouwen. En, ja, maar het was dus wel heel leuk, omdat we die al naar man dus ook al natuurlijk kennen vanaf dat hij een jaar of 13 is.
2: Ja.
1: En bij ons thuis kwam in Spanje.
2: En heb je nog trouwringen laten verdwijnen als een soort van act, of was het niet zo'n bruiloft?
1: Nee, daar moet je geen grapjes mee maken, vind ik dan. het is te serieus. Maar ja. het was een heel mooi feest, moet ik echt zeggen. Heel romantisch in een oud hotel. Echt helemaal heel hoog in de bergen met prachtige mooie bomen en een midden in de natuur. Nee, dat was echt een feestje dat ik niet zo gauw vergeet.
2: Hans, we bellen onze vrienden van de show deze zomer natuurlijk weer om hun ideale zomertip te geven. Vorige week Wolter Kroes, die tipte wat restaurantjes en wat baantjes in Malaga. Wat is jouw ideale zomervakantieplekje?
1: Ja, mijn ideale zomervakantieplekje is toch... Ja, dat klinkt tuttig, maar dat is toch mijn eigen huis.
2: Oké. Okay. En heb je daar adresgegevens van, dat we daar met z'n allen heen kunnen gaan?
1: Ja. Nou ja, het fijne is, als ik thuis ben, daar heb je alles bij de hand wat je moet hebben. En ik ga de deur uit en ik ben in 5 minuutjes ben ik hier aan zee. En dan heb je zee, je hebt leuke restaurantjes, je hebt leuke dingen om te doen. Ja, alles is hier heel sfeervol. En ik moet eerlijk zeggen, we wonen hier nu ook al zo lang, al 6, 27 jaar zoiets. En ik zou hier echt nooit meer weg willen, eerlijk gezegd.
2: De B&B van Hans Kazan, in ieder geval B&B in wording, kan ik me zo maar voorstellen. Is de tip van Hans.
1: Kan ik dan meedoen aan die nieuwe serie? Van, ja. Wat was er weer? Liefde in de
2: B&B vol liefde. Als jij mee gaat doen met B&B vol liefde, dan meld ik me aan, Hans Kazan.
1: Ja, goed zo.
2: Okay. Nou. Leuk je weer te spreken, Hans. En goede reis naar Nederland morgen.
1: Ja, dankjewel. Het allerbeste. Tot ziens. Mooie dag.
2: De mooie dag.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Het is bijna 3:03. Het laatste half uur van Menno in de Middag is begonnen. En die begint altijd met het nieuws. Lotte Dekker in de studio, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Bij een bedrijfscontrole in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een illegale medewerker zich verstopt in een koelcel. Maar tevergeefs, hij werd gevonden. In totaal werden bij de controle van handhaving, politie, stedin en het UWV 2 mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven. Daarnaast werkten 6 mensen terwijl ze een uitkering kregen. En er werden meer misstanden aan het licht gebracht. In 1 horecazaak werd illegaal gewoond en bij een ander bedrijf werd illegaal stroom afgenomen. Ook voldeed de brandveiligheid bij 4 ondernemingen niet aan de eisen. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. Parkeren is al langer een heet hangijzer in de Goudse politiek. Het nieuwe college heeft nu besloten om parkeren in Korte Akkeren vanaf november voor de eerste 3 uur bijna gratis te maken. Ondernemers in de wijk zijn daar blij mee en hopen dat het winkelgebied daardoor aantrekkelijker wordt. Maar oppositiepartij Pro vreest dat de maatregel vooral bezoekers van buiten de wijk aantrekt, waardoor bewoners hun parkeerplek kwijtraken. Raadslid Ridouan Alaoui van Pro Gouda vertelt waarom hij niet blij is.
12: Wij hebben de afgelopen jaren heel lang geparticipeerd met de inwoners, omdat er juist een hele hoge parkeerdruk is in Korte Akkeren. Korte Akkeren ligt ook in de nabijheid van het centrum. En deze wijk was altijd een soort van parkeeroverplaats voor mensen die dus de tarieven in de binnenstad ontwijken, waardoor de bewoner juist geen plaats zou hebben.
11: En de gerenoveerde Victoria-tunnel onder de Kruithuisweg in Delft heeft een kleurrijke upgrade gekregen, schrijft Omroep Delft over. Er is een kunstwerk op de muren geschilderd. Kinderen uit de wijk Tandhof mochten helpen met het ontwerp. Kinderen van basisschool De Waterhof mochten het vervolgens samen met een kunstenaar op de wanden schilderen. De Victoria-tunnel is een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen de wijken Tandhof, Voorhof en Buitenhof. Verder is onder andere de bestrating vernieuwd en zijn de afwatering en verlichting opgeknapt. De Italiaanse kunstenaar die betrokken was, die woont in Rotterdam en maakte eerder al muurschilderingen in Miami, Antwerpen en Lagos in Portugal.
10: Jordi, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Bob.
10: Ik heb een beetje op mijn kop gekregen na vorig uur dat ik zo mijn hand bij je heb opgehouden om een regenmeter te vragen voor mijn verjaardag. Mm-hmm. Debbie, die appte naar de radiostudio. Dat kan altijd, hè. Dan moet je gewoon heel eventjes dit nummer appen.
14: 070-307-8080.
10: Die vond het niet kunnen dat ik een cadeautje vroeg zo op de radio. Dus excuses daarvoor, Jordi.
13: Oké, dan weet je nog niet wat je gaat krijgen.
10: Nee, spannend. Nou, ja, dan houden we het gewoon geheim tot 30 maart.
13: Dat is... Zo is het, moet nog even wachten.
10: Tot nog 249 dagen wachten.
13: Ja, precies. Oh, heb je goed. Ja, dat is na kerst, dus eerst moet kerst nog komen.
10: Oh ja, dat is ook zo.
13: Ja. Maar ik weet dat ze nu al... Soms zijn ze aan het voorbereiden, her en der, in de winkels of in de...
10: Voor mijn verjaardag?
13: In de fabrieken, nee, voor de kerst. Dat ze al met kerstlampjes en zo bezig zijn. Want na de zomervakantie eerst de pepernoten en dan komen de kerstlampjes weer.
10: Ja, we zijn al met Omroep West bij een intratuin of een ander tuincentrum geweest... waar al zo'n hele kerstafdeling is geopend.
13: Ja, precies. Kijk, nou hoor je toch.
10: Ja.
13: En buiten is het nu 20 graden.
10: Okay,
13: we hebben het
10: dankjewel.
13: Over 23 juli. Ja, 20, 21 graden. Nee, laten we eerst nog maar genieten van de zomervakantie. Want er komt nog heel veel zomer weer aan, Bob, hoor. Dus ik denk helemaal nog niet aan kerst. Hoewel het ook met kerst tegenwoordig wel warm is meestal en niet meer zo koud. Maar goed, vandaag in ieder geval wolkenvelden. Heel af en toe knipogen van de zon. Blijft voor de rest wel droog met de noordwestelijke wind matig. 21 graden maximaal. Dus een beetje onder de maat voor de tijd van het jaar. De norm is 23. Nou, vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Maar ik denk dat de bewolkte perioden de meerderheid zijn. En als het dan bewolkt blijft, wordt het een graad of 16, 15. Klaart het wat meer op 13 graden voor het minimum. Weinig wind, de wind gaat afnemen. Een hoge drukgebied komt onze kant op. Morgen wordt het ongeveer 24 graden. Misschien vlak aan zee iets minder warm. 2, 23 graden, ook lekker. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus die noordwesthoeken die zijn we kwijt. De lucht wordt ook langzaam maar zeker wat droger. Vooral morgenmiddag, loop van de middag, lijkt de zon vaker tevoorschijn te komen. En gaan we de meeste wolkenvelden wel kwijtraken. Zaterdag lijkt een dag te worden met nog wat meer zon. 25, 26 graden, vlak aan zee 24, gewoon een lekkere dag. En dan op zondag een mindere dag. Dan komt er een storing aan, ja, voor de natuur prima. Enkele millimeters regen. Het wordt niet super nat, maar goed, elke millimeter telt. Vrij veel wolkenvelden en 22 graden. Dus dan wordt zaterdag duidelijk de beste dag van het weekend voor buitenactiviteiten. Maar dan, maandag, misschien eerst nog een bui in de vroege ochtend, maar daarna klaart het op en wordt het bij ons 23 of 22 graden met een westenwind. Maar ik zie de wind vanaf dinsdag draaien naar het zuidwesten of zelfs zuiden. Ja, de zuidhoek, dan kan er weer hele warme lucht onze kant op komen. Ik zit er persoonlijk niet op te wachten.
10: Oh.
13: Maar zo'n beetje vanaf woensdag, ja, dan komen die dertigers weer in zicht. Dinsdag al zomers warm, met steeds meer zon, geen regen. Dus die droogte, die gaat eigenlijk gewoon door. Ja, en dan aan het einde van de week en misschien zelfs in het eerste weekend van augustus, ja, zou het ook zomaar 30 graden of heter kunnen worden. Ik heb berekeningen gezien, Bob, die zelfs tot 35 graden weer gaan in het weekend van 1 en 2 augustus.
10: Daar
13: zit ik niet op te wachten, hoor. Nee,
10: maar goed, wie zegt dat het er zo is uiteindelijk?
13: Ja, we houden dat in de gaten. Voor hetzelfde geld wordt het wat minder heet. Ik kijk er dan wel naar uit. Maar het wordt dus wel hoog zomers in de loop van de week. Ja, en zaterdag eigenlijk al een voorproefje. En zondag dus misschien zo'n museumdag.
10: Dankjewel, Jordi Bloem.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Uit de Dominicaanse Republiek komt hij en zwoel zingt hij Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor.
1: Op de kaart.
0: En voor de laatste keer alweer deze donderdagmiddag naar Erik Kooijman voor de Op de Kaart Zomertour. Die op Kijkduin rondjes loopt, daar het strand bij Den Haag. Vorig half uur zat hij lekker muziek te maken met Jutter Jan in zijn keet daar in de duinen. Erik, waar ben je nu beland?
2: Ik ben vlakbij de draaimolen van Kijkduin. Die kent iedereen wel. Je hebt ook iets verderop heb je de boot.
0: Oh ja,
2: die is ook bekend.
0: Ja, ja.
2: De speelboot, die is weer terug. Er was even sprake van dat die wegging. Ik kruip even naast Carmen. Carmen, jij was net je voeten aan het schoonmaken. Wat stond zand op?
3: Ja, klopt. Ik liep op het strand. En dan kom terug, dan neem je zand mee. Hè? En die moet je wel schoonmaken om weer je schoenen aan te doen. Anders is het voelt niet lekker. Dus vandaar.
2: Ga je vaak naar het strand?
3: Vaak wel, maar niet op het strand lopen. Wel gewoon hier rondlopen.
2: En dan het liefst bij Kijkduin?
3: Liefst bij Kijkduin, ja. Ja, omdat het dicht bij huis is. Want ik woon aan de Erasmus, waar de Gaarde is. Daar woon ik, dus het is niet ver van Kijkduin.
2: Het valt me op vandaag dat het zo rustig op het strand is. Is het de laatste tijd zo rustig ook op het strand als je daar bent?
3: Meestal Kijkduin wel, hè. Kijkduin is altijd rustig. Het is bijna nooit druk. Maar ik vind juist fijn als het niet te druk is. Kan je lekker genieten.
2: Ja, rustig.
3: Lekker rustig, ja.
2: Want je houdt niet zo van mensen.
3: Vroeger wel. Okay. Nu niet. Je moet uiterst voorzichtig zijn. Want je weet niet wie je allemaal tegenkomt. Weet je, met goede bedoelingen.
2: Ik heb hele goede bedoelingen.
3: Maar ik bedoel van, je weet niet wat in die mensen hoofd is. Want kijk, als je het nieuws luistert en zo, dan kom je mensen tegen die niet goed bij zijn of haar hoofd is. Nou, dan ga je toch niet zomaar waar het massa is. Dus vandaar. Het is veranderd, hè?
2: Nou, maar komt het niet omdat bijvoorbeeld de nieuwszenders altijd maar die slechte berichten plaatsen? Want er zijn 18 miljoen mensen die hier wonen en dan gebeurt er wel eens wat.
3: Ja, maar je bent toch voorzichtig. Ik begrijp dat wel. Kijk, ik woon hier al 47 jaar. Maar in het begin was ik vrij blij. Ik heb die tijd, hoe heet het weer?
2: Hippie tijd.
3: Brievenbus. De touw van de brievenbus. Heb ik dat nog meegemaakt, hè? En dat de kruidenier en zo, als je iets bestelt, gewoon voor de deur, want je bent niet thuis. En niemand neemt mee. Maar, en je mag je deur openmaken. Je kinderen hoeven niet een sleutel. Ze trekken aan de touw en ze gaan naar binnen. Moet je dat niet doen? Je hele huis is helemaal leeg.
2: Nou, gelukkig kan je erom lachen. Ja, nou mooi. Nou, Bob, we begrijpen het. Carmen, dit is even een korte beschrijving van jouw leven nu.
3: Ja.
2: Je bent al op vakantie geweest.
3: Ja.
2: Dus een beetje nazomer hier. Nou, maar ik wens je een hele fijne dag.
3: Nou, dank je wel, Erik. En je weet maar nooit, tot ziens, hè?
2: Tot ziens.
3: Ze zeggen, mensen, ze ontmoeten altijd. Maar bergen en bergen kunnen elkaar niet ontmoeten, hè? Dus we zien zeker wel. En als ik je zie, ik hou van luidruchten. En ik zeg, Erik!
2: Spreken we af, oké? Okay?
3: Is goed. Hey, fijne dag. Was leuk.
2: Ja, vond ik ook. Ja. Doei. Dag, Carmen.
0: Nou, Erik, altijd achterom kijken vooralsnog als je door Den Haag gaat lopen. Of je ergens Erik hoort.
2: Ja, dat doe ik sowieso wel, hoor.
0: Ja.
2: Volledig paranoia.
0: Ja, dat geloof ik. Nee, natuurlijk niet. Je bent de liefheid zelf. Hè. En deze liefheid zelf gaat morgen voor de laatste keer alweer voor deze week op de kaart zomertour door de regio.
2: Ja.
0: Wat ga je morgen doen, Erik? Heb je al een idee?
2: Nee. Als ik iets plan, dan lukt het meestal niet. Dus ik hou het nog even open. Ik ga erover nadenken. Als je nog een tip hebt, stuur me maar ergens heen.
0: bob@omroepwest.nl. Als je anders een heel leuk evenement hebt bijvoorbeeld, waarvan je denkt van nou, dat is nou leuk. Als Erik Kooijman heel even langskopt. bob@omroepwest.nl. Erik, tot morgen. Zometeen de ontknoping van jouw plaat. Maar eerst de ode aan zijn dochter. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Bocelli. Ed Sheeran en The Perfect Symphony.
1: Jouw plaat.
0: Tot besluit een plaatje uit het vakantieland Spanje. Dat is het thema van deze week. En dan mag het gaan over Spanje of vanuit Spanje komen. Van een Spaanse artiest bijvoorbeeld natuurlijk. Nou, en Jan en Marianne, dat is wel toevallig, die hadden hetzelfde idee. Die hebben mij gemaild naar bob@omroepwest.nl. Die zeggen allebei, als het over Spanje moet gaan, dan moet je toch gewoon maar de Hoogkamer draaien. En ik vind het eigenlijk schandalig dat Menno dat nog niet eerder deze week heeft gedaan.

0: Dit was Mijl in de Middag. Tot morgen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
8: Straks in Muziek aan Zee weer heerlijke muziek onderweg. De opener is bijvoorbeeld van Mungo Jerry in the Summertime. Zo'n echte zomerse plaat. Eerst het nieuws van 2 uur, Lotte Dekker.
9: Het is vanmiddag weer gevaarlijk om in de Noordzee te zwemmen. Er is namelijk een sterke stroming. Op de stranden in de regio is de gele vlag gehesen. Een automobilist is er gisteren vandoor gegaan na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee. Daarbij reed hij tegen de richting in op de A13. Na een achtervolging ging hij er te voet vandoor. Hij is niet gepakt. Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners van onze regio terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Aanleiding is dat er vanaf nu sprake is van een feitelijk watertekort. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: UB40 samen met Chrissy Hynde. I Got You Babe. En daarvoor die heerlijke zomerse plaat van Mungo Jerry. Als je geen zomers gevoel hebt, dan krijg je het wel als je hem lekker hard zet. Volgens mij In The Summertime hoorde je. Van harte welkom bij Muziek aan Zee op de donderdagmiddag. Straks heb ik blije berichten. Die gaan dit keer over een speelboot waar kinderen lekker op kunnen spelen. De Krijg Nou Wat gaat over een klungelige koerier. Het liep allemaal goed af, maar ja, soms maak je wel eens een smak. En onder meer de fijnste muziek voor je gepland. Tot aan 3 uur bijvoorbeeld. La Belle, Voulez-vous coucher avec moi? Nou, dat is toch een fijne plaat om te draaien. Steve Winwood komt eraan met Higher Love. En zometeen hier de mannen van Madness. Embarrassment uit de jaren 80. Het regionale nieuws en het weer komt eraan. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
2: Dit is Radio West. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Aretha Franklin, You Make Me Feel, en daarvoor een naam van Dalton in Muziek aan Zee. De vrolijkheid, daarvoor gaan we dit keer naar Kijkduin onder meer.
1: Blije berichten.
0: Chantal, die is namelijk blij dat de boot, de speelboot, daar weer terug is. Ze is weer eens terug op Kijkduin, dit keer met haar kleinkinderen, schrijft ze. Ik weet nog dat ik er zelf op speelde en kijk nu eens. Ja, dan zie je weer blije kindergezichtjes die heerlijk in de buitenlucht op die boot aan het klimmen zijn. Geweldig toch, dat heeft iets magisch, zo'n boot. En Jacco heeft een nieuwe racefiets gekocht, want zo zegt hij, het wordt tijd dat ik meer ga bewegen. Dan is lekker fietsen toch het leukste om te doen. Een mooie rode fiets, ja, mooi gepoetst zo te zien ook. Hij glimt er goed, ziet er goed uit en hopelijk fietst hij ook lekker, want dat is dan het belangrijkste. Maar lekker buiten zijn, bewegen en dan fietsen. Heerlijk hoor, veel plezier ermee. Ja.

Madness, embarrassment. Zometeen rond half het regionale nieuws. Wat speelt zich allemaal af? En dat weet natuurlijk onze nieuwslezer van vandaag. En dat is Lotte, gezellig. Eerst Sandra Remer. The party's over.

Sandra Remer, de party is over. Nou, nog lang niet hoor, want we gaan nog fijn door met de fijnste muziek hier op 89 Radio West. Bijvoorbeeld deze van Amy Grant, Amerikaans singer-songwriter. Staat ook wel bekend als de Queen of Christian Pop. Ze speelde veel christelijke muziek. Maar dit is een heel fijn nummer met een fijne videoclip die ik me nog kan herinneren. Met een golden retriever puppy. Hier is Baby Baby.

0: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
8: Goedemiddag. Let op als je vanmiddag van plan was een duik te nemen in zee. Het is namelijk gevaarlijk vanwege een sterke stroming. Op de stranden bij ons in de regio is de gele vlag gehezen. De reddingsbrigade roept op om extra voorzichtig en waakzaam te zijn. Gisteren werd ook de gele vlag gehezen op stranden in de regio. En in Kijkduin zelfs de rode, omdat de zee daar toen extreem gevaarlijk was. Nog altijd zitten 25 bedrijven in Alphen aan de Rijn zonder stroom. Vanmorgen vroeg brak brand uit in een elektriciteitskastje daar. Zorgde ervoor dat zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen zonder stroom kwamen te zitten. Op die 25 bedrijven na heeft iedereen weer elektriciteit. Als het goed is, is om 10 uur vanavond alles opgelost. Bij een bedrijfscontrole in de gemeente Pijnakker-Nootdorp heeft een illegale medewerker zich verstopt in een koelcel. Maar tevergeefs, hij werd gevonden. In totaal werden bij de gecontroleerde bedrijven 2 mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven. Daarnaast werkten 6 mensen terwijl ze een uitkering kregen. En er werden meer misstanden aan het licht gebracht. In 1 horecazaak werd illegaal gewoond en bij een ander bedrijf werd illegaal stroom afgenomen. Ook voldeed de brandveiligheid bij 4 ondernemingen niet aan de eisen. En het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt inwoners in de regio rustig aan te doen met het gebruik van oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Er is nu namelijk sprake van een feitelijk watertekort in de regio. Dat betekent dat er niet genoeg zoet water beschikbaar is om tegelijk aan alle vraag te voldoen. Dan moeten waterbeheerders het verdelen. Het Hoogheemraadschap laat weten dat alle kleine beetjes helpen en roept op bij je watergebruik stil te staan bij wat echt nodig is.
7: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: De rest van de middag verandert er niet veel. Wolkenvelden, af en toe zon, wat opklaringen tussendoor. En het is overwegend droog bij zo'n 20 tot 21 graden en noordwestelijke bries matig van kracht. Vanavond en vannacht zwakt de wind af, wat opklaringen, wat bewolking. Het wordt 13 tot 16 graden vannacht. En morgen wordt het warmer. Met naar zuidwest gedraaide wind, zwak tot matig, stroomt warmere lucht naar de regio. 22 tot 24 graden morgenmiddag. En vooral morgenmiddag ook meer ruimte voor de zomerzon. Zaterdag ook zonnige periode, waarschijnlijk droog. En dan kan het 25 tot 26 graden worden met matige westenwind. Zondag dan weer bewolkter, grotere kans op enkele buien. En dan 's middags ongeveer 22 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB's Tim Schaap.
10: Het rijdt wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 kilometer en bijna 15 minuten.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee. Dit is

Eros Ramazzotti, een van de best verkopende Italiaanse muzikanten die er maar is. Hij wordt ook wel het wonderkind van de Italiaanse popmuziek genoemd. Kreeg wereldwijd succes door met name zijn duetten. Hij had natuurlijk duetten met wereldsterren. Denk maar aan Tina Turner en Joe Cocker samen. Maar solo doet hij het ook heel erg lekker in eigen land, maar vooral ook in het buitenland. En dat heeft denk ik ook te maken dat we heel blij worden van de muziek uit het buitenland, toch? Je proeft gewoon de Italiaanse sfeer op het moment dat hij gaat zingen. Ook bij dit nummer, Più Bella Cosa, hoorde je in Muziek aan Zee. Nu verder met muziek uit Amerika en die komt van Steve Winwood. Ook lekker hoor, op de donderdagmiddag. Higher Love.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.

0: Danny Vera hoorde je. Morning Dance Again in Muziek aan Zee. Ja, het is warm geweest. Niet alleen hier, maar ook in Amerika. In Georgia bijvoorbeeld. Daar werd het ook richting de 40 graden volgens mij. Er is nu een filmpje verschenen van een koerier van FedEx die lekker pakketjes aan het rondbrengen is. Maar dan loopt hij achteruit als hij van het huis vandaan komt. En dan dondert hij zo midden in zo'n zwembadje wat er staat. En dat is op film vastgelegd.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, ze hebben allemaal van die beveiligingscamera's te hangen. Dus dat zie je dan. Maar het grappige is, hij komt dus helemaal nat uit dat badje en zegt dan, oh joh, dat had ik nodig. Het is cool. En gaat daar nu weer verder met het bezorgen.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De meedansplaats straks komt uit Spanje en ik heb koninklijk nieuws. En natuurlijk de fijnste muziek gepland komend uurtje. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
8: De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar betaalde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding. Dat gaat de gemeente nu doen. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar mogelijke drugshandel. In de bus waarmee ze onderweg waren werd 800 kilo cocaïne gevonden. Een van de aangehouden verdachten is een man van 54 uit Voorburg. Het is vanmiddag weer gevaarlijk om in de Noordzee te zwemmen. Er is namelijk een sterke stroming. Op de stranden in de regio is de gele vlag gehezen. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was €11 miljoen uitgetrokken, maar nu blijkt dat het €22 miljoen gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en €20.000 aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan is er ook nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tim Schaap.
10: In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, met name bij Rotterdam, op de A16, als je onderweg bent richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten vertraging, staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Private Dancer van Tina Turner. Heerlijk toch? En daarvoor Supertramp. Goodbye Stranger. Het tweede uur alweer op deze fijne donderdag, waarbij ik straks natuurlijk weer een plaat heb om even lekker je hoofd bij leeg te springen of lekker mee te zingen als je zin hebt. En die komt dit keer uit Spanje. Tenminste, een Spaans tintje zit eraan. Dat is altijd lekker natuurlijk. Beetje die zomerse sfeer in de zomervakantie. Verder heb ik nieuws over binnenkijken bij de koning, want Paleis Noordeinde is natuurlijk weer open. En nog fijne muziek voor je gepland. Onder meer Paul Simon, The Boy in the Bubble, komt eraan. De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield, zo'n kaskraker uit 1987. What Have I Done to Deserve This, heb ik weer eens gepland. En straks muziek van Santana. Altijd goed, maakt niet uit welk nummer ik draai. Maar Maria, Maria. Dat natuurlijk, het nieuws uit de regio en alles over het weer nog onderweg. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan zee.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

Beatles hoorde je, The Ballad of John en Yoko. Normaal is het natuurlijk een werkplek voor onze koning. Maar de komende weken kunnen bezoekers weer een kijkje nemen in Paleis Noordeinde en ook de koninklijke stallen. Er zijn daar bijzondere archiefstukken te zien. En in de stallen staat natuurlijk de glazen koets die dit jaar 200 jaar bestaat. Dat is toch ook bijzonder? Het is dit jaar 10 jaar geleden dat voor het eerst de deuren werden geopend van het paleis. Tussen 22 juli en 9 augustus worden in totaal zo'n 43.000 bezoekers verwacht. En de openstelling is mogelijk omdat een groot deel van de medewerkers ook met vakantie is. Dus dat is fijn. Daarover meer natuurlijk ook op onze website te vinden. Kijk even op omroepwest.nl. Dus een leuk uitje om naartoe te gaan. Volgens mij moet je je wel van tevoren aanmelden hoor. Sowieso. Dit is Spandau Ballet uit de jaren 80. Prachtig nummer van deze Engelse band. Die we natuurlijk ook kennen van de kaskraker Gold bijvoorbeeld. Maar dit is mooi klein gezongen hoor. Ja, hier is I'll Fly For You in Muziek aan Zee.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Muziek aan zee op Radio West. Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je vandaag van Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie heeft 5 mensen aangehouden die worden verdacht van mogelijke drugshandel. Nadat de politie Den Haag informatie binnenkreeg over het mogelijk vervoeren van een partij cocaïne, werd het vijftal onderschept. In de bus waarin ze reden werd 800 kilo cocaïne gevonden. Dat is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De verdachten, waaronder een man uit Voorburg en 2 Amsterdammers, worden morgen voorgeleid. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim €35.000, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van de fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. En dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Let op als je vanmiddag van plan was een duik te nemen in zee. Het is namelijk gevaarlijk vanwege een sterke stroming. Op de stranden bij ons in de regio is de gele vlag gehesen. De reddingsbrigade roept op om extra voorzichtig en waakzaam te zijn. Gisteren werd ook de gele vlag gehesen op stranden in de regio. In Kijkduin toen zelfs de rode, omdat de zee daar extreem gevaarlijk was. De Mammoet en de naastgelegen Kristalkantoren in Zoetermeer gaan definitief tegen de vlakte. De 2 opvallende kantoorgebouwen maken plaats voor maximaal 1000 woningen in de nieuwe wijk Entree. De sloop moet uiterlijk aan het einde van dit jaar beginnen, maar niet iedereen is blij met dat besluit. Zoals Pim Meerman van bewonersplatform Entree. Hij vertelt wat deze gebouwen zo bijzonder maakt.
10: Het is de architectuur. Het is een soort structuralistische architectuur waarvan je in Zoetermeer maar een paar gebouwen hebt. En het werd heel goed gebruikt.
9: Pim Meerman had liever gezien dat de gebouwen in Zoetermeer gebruikt zouden worden als buurt- of bedrijvencentrum.
8: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
11: De rest van de middag verandert er niet veel. Wolkenvelden, af en toe zon, wat opklaringen tussendoor. En het is overwegend droog bij zo'n 20 tot 21 graden... en noordwestelijke bries matig van kracht. Vanavond en vannacht zwakt de wind af. Wat opklaringen, wat bewolking. Het wordt 13 tot 16 graden vannacht. En morgen wordt het warmer. Met naar zuidwest gedraaide wind, zwak tot matig... stroomt warmere lucht naar de regio. 22 tot 24 graden morgenmiddag. En vooral morgenmiddag ook meer ruimte voor de zomerzon. Zaterdag ook zonnige periode, waarschijnlijk droog. En dan kan het 25 tot 26 graden worden met matige westenwind. Zondag dan weer bewolkter, grotere kans op enkele buien. En dan 's middags ongeveer 22 graden.
9: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB zit Tim Schaap.
12: Het begint drukker en drukker te worden. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de keteltunnel is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Omrijden kan over de A13.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee. Dit is

0: Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This. En je hoorde ook nog de jazzpolitie. Heerlijk toch, liefdesliedjes in muziek aan zee. En nu tijd voor...
1: de meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we naar Spanje, tenminste gedeeltelijk. We gaan Jeanette draaien, een Spaans-Brits zangeres. Ze had een klein hitje met Por qué te va. Toen het voor de tweede keer werd uitgebracht. Want eerst werd het uitgebracht en toen deed het niet zo goed. Maar toen het te horen was in een film. En nadat die film het filmfestival van Cannes had gewonnen, toen werd het pas echt een succes. Dat was de film Cuya Curvos uit 1975. Een heel fijn nummertje om even lekker op te dansen, volgens mij. De meedansplaat.

On en Bruno Mars kwam ook nog voorbij. Maar nu is het dan toch echt bijna klaar, dit programma. Zometeen weer Wes komt thuis. Kevin is er ook weer klaar voor met in het laatste uurtje, zoals altijd op de donderdag, Hollandse hits. Hè, dus Made in Holland, wat er in Nederland gemaakt is. Het mag best Engelstalig zijn. Geef het vooral aan hem door. Kevin, apenstaartje, omroepwes.nl of app even naar de studio 070-307-8080. Een hele fijne donderdag nog. Ik ga nog even op zoek naar de lekkerste voor morgen. De vrijdageditie alweer. En dan morgen om 14:00 spreken we weer af. Ik hoop het wel. Bedankt voor het luisteren. Tot later. Doei. Muziek aan zee.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Tussen nu en 7 uur gaan we meerdere prijzen weggeven. Dus blijf lekker luisteren naar 89.3. Het is 4 uur, het regionieuws krijg je van Lotte Dekker.
9: De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar mogelijke drugshandel. In de bus waarmee ze onderweg waren werd 800 kilo cocaïne gevonden. Een van de aangehouden verdachten is een man van 54 uit Voorburg. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar betaalde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding. Dat gaat de gemeente nu doen. Een automobilist is er gisteren als spookrijdend vandoor gegaan na een stopteken van de Koninklijke Marechaussee in Pijnakker. Na een achtervolging ging hij er te voet vandoor. Hij is niet gepakt. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En er is verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap.
11: Het wordt langzamerhand drukker onderweg. En er is goed en slecht nieuws over de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag. Allereerst het goede nieuws. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Gebeurde bij de keteltunnel. Dan slecht nieuws. Er staat nog een kapotte auto. De rechterrijstrook blijft nog even dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan over de A13. Verder rijdt het hier en daar wat langzamer, zoals op de A20 vanuit Gouda. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer en 10 minuten.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio West.

van eigen bodem, Miss Montreal. En zo mooi. En zo mooi kan het leven ook zijn. We moeten het leven ook zeker omarmen, toch? Elke dag maar weer. Elke dag is een geschenk wat dat betreft. Daarvoor nog Prince en Kiss. En daarmee zijn we weer begonnen aan een nieuwe editie van West komt thuis. Op deze donderdag, de 23e. Kevin voor Bas tot 7 uur. Met een vol programma. Ik zei het al, we geven vandaag best wel wat prijzen weg tussen nu en 7 uur. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. We spelen natuurlijk later In zijn achteruit. Dan mag je weer raden welk liedje we In zijn achteruit letterlijk hebben gezet. Maar zometeen kun je natuurlijk ook weer meedoen met Gezang in de Ruimte. Inmiddels een wat bekender spelletje zo. Want we spelen het deze week speciaal voor de Space Expo in Noordwijk. 4 kaartjes geven we weg. En de vraag is of je het liedje herkent wat in de ruimte wordt afgespeeld. Dus je moet echt wel even je oren spitsen. En als je dan goed luistert, dan moet dat echt wel lukken. Dus zometeen 4 kaartjes die eruit gaan. Ja, en verder, de Nijmeegse Vierdaagse die is in volle gang. En dat is natuurlijk niet in onze regio. Maar er zijn best wel wat mooie verhalen met een link naar onze regio. Zo onder andere ook de 12-jarige Jonathan uit Schravenzande. Die loopt dit jaar mee met een bijzonder en ontroerende missie. Hij gaat namelijk 30 kilometer per dag lopen. Is dat nu ook aan het doen. Om geld in te zamelen voor het Nationaal MS-fonds. En dat komt omdat zijn moeder Sabina MS heeft. En hij loopt dus mee. En zometeen ga ik zijn moeder even bellen. En ben ik heel benieuwd hoe het hem vergaat. En hij wil nog wat geld ophalen. Want volgens mij staat de teller op 7000 euro. En hij wil de 10.000 halen. Nou, misschien kunnen we hem nog een handje helpen. Dat zometeen. Muziek van Celine Dion, I'm Alive. En dit is Homburg, Procol Harum.

0: Ik had net nog een heel betoog over dat je elke dag moet omarmen en elke dag dankbaar moet zijn dat je leeft. Nou, daar komt ook Celine Dion er nog eens bij met I'm Alive.
1: West komt thuis.
0: Dan is het... plaatje wel compleet. Goed. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. En er zijn best wel heel veel verhalen met een link naar onze regio. En zo ook het volgende verhaal. Want de 12-jarige Jonathan uit Schravenzanden loopt dit jaar mee met een hele bijzondere en ook ontroerende missie. Hij loopt 30 kilometer per dag om geld in te verzamelen voor het Nationaal MS-fonds. En dat komt omdat zijn moeder Sabina MS heeft. En zijn moeder heb ik aan de telefoon. Sabina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zou jij trots zijn en blij?
2: Oh, ja, zeker. Ik ben apetrots op mijn mannetje.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Hoeveel gaat het je zoon? Hoe gaat het ermee met de afgelopen dagen?
2: Nou, volgens mij gaat het wel goed met hem. Ik kreeg een filmpje waarbij hij dansend door de straat heen liep daar zo. Dus,
0: hij maakt er een feestje van.
2: Ja, maar die kan genieten hoor, als het nodig is.
0: Ja, hey, en hij traint al maanden, althans hij trainde maanden samen met zijn vader, Ricardo. Was erg gemotiveerd om zijn doel te bereiken. Wat was zijn drijfveer om dit te gaan doen?
2: Nou, hij ziet natuurlijk hoe het er met mij naartoe gaat, dat ik dingen niet kan doen die hij, laat me zeggen, bij zijn vader wel kan doen. Die ik niet met hem kan, en dat vindt hij natuurlijk niet leuk. Hij ziet dat ik veel pijn heb en zo. En hij wil gewoon dat er betere medicijnen komen voor de MS.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat ik en anderen ook weer beter kunnen worden.
0: Mooi. En nou heeft hij al...
2: Dat was zijn
0: drijfje. Dat snap ik. En hij heeft al aardig wat opgehaald. Ik geloof iets meer dan 7000 euro inmiddels. Dus dat is een hele hoop geld.
2: Ja, ik zat net op de link. Het was 73,70 zit hij nu.
0: Oké, en hij wil naar de 10.000?
2: Het zou mooi zijn als hij dat haalt, ja.
0: Ja, en hoe kan dat?
2: Hij is begonnen met 2000 euro, maar daar zat hij zelf snel aan.
0: Mooi. Heel veel mensen zijn vrijgevig geweest. En hoe kunnen we hoe kan die 10.000 euro nog bereikt worden?
2: Het is via de site sterktegenms.nl. En dan kan je via een linkje kan je naar Jonathan's Vierdaagse. En dan kan je een donatie doen.
0: Leuk. Hey, en Sabina, als ik dat mag vragen, hoe gaat het met je?
2: Ja. Ik heb mijn ups en downs. Ik heb heel veel last van spasmen. En jammer genoeg kan ik niet meer lopen. Maar ja, we houden de moed erin.
0: Ja.
2: We geven niet op. Als ik dan mijn mannetje zie en wat hij doet, dan word je zelf sterk.
0: Oh, nou inderdaad. Ik krijg er gewoon kippenvel van als ik het hoor. En het leven zal niet makkelijk zijn voor je, maar met zo'n zoon erbij. Ja, dan gaat het toch wel weer gewoon de goede kant. In ieder geval, dan leeft het op.
2: Ja, echt wel.
0: Hey, en heb je ook al wat teruggekregen van hoe de Nijmeegse Vierdaagse is op dit moment? Is het gezellig daar? Gaat het allemaal goed?
2: Volgens mij, wat ik begreep van, en als ik de foto's zie die ik krijg, heb ik het idee van wel. Dus ik heb begrepen dat ze vandaag met nog een meisje hebben gelopen. En voor de rest loopt hij lekker door. Hij heeft het voor mij naar zijn zin.
0: Nou, mooi. Goed, je noemde net al de site sterktegenms.nl. Daar kunnen mensen terecht. Ja. En de actie dus van Jonathan uit Schravenzanden. En dan komt dat goed.
2: Hij woont officieel tegenwoordig in Monster, maar dat geeft niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar daar staat Schravenzanden bij of Monster?
2: Well, ik denk Monster, want hij woont tegenwoordig in Monster.
0: Oké, dan wordt het Monster of Schravenzanden. Nou, dat moeten wij gaan vinden. Wil jij namens alle collega's hier van Radio West hem heel veel succes wensen met de laatste loodjes en natuurlijk het binnenhalen en het halen van die 10.000 euro?
2: Dat zal ik zeker doen, dankjewel.
0: Oké, Sabina, dankjewel hè.
2: Dankjewel.

0: Carly Simon en Jor Sauveen hier bij Radio West. Het is vandaag donderdag en dat betekent dat het laatste uurtje helemaal in het teken staat van Made in Holland at 6. Betekent dus een uur lang muziek van eigen bodem op jouw verzoek. En dan wil ik daarbij meteen even de oproep doen. Heb je een verzoekje? Laat het weten. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Of zet hem even op de app, die lees ik ook. 070-307-8080. En daarover gesproken, zometeen heb ik onder andere Harry Klorkenstein met OO Den Haag om een beetje op te warmen. En Lotte, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm vanwege hete klaslokalen.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: 16:55, je luistert naar Radio West. Zometeen Michael Jackson, Remember the Time. Maar eerst krijg je het regionieuws van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft 5 mensen aangehouden die worden verdacht van mogelijke drugshandel. Nadat de politie Den Haag informatie binnenkreeg over het mogelijk vervoeren van een partij cocaïne, werd besloten de boel te onderscheppen. Dat gebeurde op een haventerrein in Amsterdam. In de bus waarin de verdachte reden werd 800 kilo cocaïne gevonden. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachten, waaronder een man uit Voorburg en 2 Amsterdammers, zitten vast. Ze worden morgen voorgeleid. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm vanwege hete klaslokalen, schrijft Centraal Plus over. De directeuren van 10 basisscholen daar hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad. Ze willen dat er extra aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de scholen hebben de hoge temperaturen van afgelopen weken duidelijk gemaakt dat investeringen nodig zijn om de gebouwen beter voor te bereiden op hitte.
0: Ja, ga zelf maar eens in de hitte werken, dat is gewoon niet te doen. Kan je niet concentreren, toch?
1: Nee, ik weet nog wel van toetsweken in de zomer, ja. Op de middelbare school dan. Maar dat was altijd op de bovenste verdieping, altijd bloedheet.
0: Ja, en dan kan je dus niet concentreren en dan scoor je dus geen goede punten.
1: Nee. De scholen vragen de gemeenteraad om een gezond binnenklimaat als uitgangspunt te nemen bij investeringen in onderwijshuisvesting. Ook willen ze onderzoek naar de huidige kwaliteit van het binnenklimaat in de schoolgebouwen in Leiderdorp. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar, maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim €35.000, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de gemeenteraad verdwijnt. Dat was het geval bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. De gerenoveerde Victoria-tunnel onder de Kruithuisweg in Delft heeft een kleurrijke upgrade gekregen, schrijft Omroep Delft over. Er is een kunstwerk op de muren geschilderd. Kinderen uit de wijk Tandhof mochten helpen met het ontwerp. En kinderen van basisschool De Waterhof mochten het vervolgens samen met een kunstenaar op de wanden schilderen. De Victoria-tunnel is een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen de wijken Tandhof, Voorhof en Buitenhof. Verder is onder andere de bestrating vernieuwd en zijn de afwatering en verlichting opgeknapt.
0: Goed, en dan gaan we voor het weer naar Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
9: Hoi Kevin. De zomer gaat volgende week helemaal terugkeren en we krijgen eigenlijk al een voorproefje morgen en vooral zaterdag. Nou, vanavond en komende nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 14 graden met zwakke wind en die draait later naar het zuidwesten. Morgen ook hooguit matige wind uit het zuidwesten. Het wordt warmer morgenmiddag, 23 of 24 graden in onze regio. En vooral morgenmiddag komt er meer ruimte voor de zon. Morgenochtend kan dat nog een beetje tegenvallen. En heel misschien valt er nog een enkel buitje. Zaterdag dan zijn er zonnige perioden en warmt het op naar 26 graden 's middags. Zondag wordt even minder, een storing passeert met veel bewolking, af en toe regen. 22 graden is het dan. Maandag klaart het al op, 22 graden dan nog. Maar vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer met meer ruimte voor de zon.
0: Kijk, heel goed. En dat horen wij graag. En dan gaan we naar de ANWB. Daar zit... Het is niet Tim Paard, het is Tim Schaap, toch?
10: Ja, zeker. Ja. Goedemiddag.
0: Hallo, apart, goedemiddag. Dag.
10: Ja, kan gebeuren. Hey. Helaas zie ik en daar rijdt het wat langzamer, jongens. Zoals op de A4 richting Den Haag het geval vanuit Amsterdam. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer en 10 minuten. Dan die A4 richting Rotterdam. Ook voor de Keteltunnel gaat het nog wat langzamer. 9 kilometer en een kwartier. Komt wel door een eerder ongeluk. De weg is daar weer helemaal vrij. En allesbehalve vrij is de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Dat gebeurde daar met 3 personenauto's. Sindsdien is de weg daar helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. Hou rekening met drukte in de regio, want veel mensen gaan lokaal omrijden.
0: Oké, Tim, dankjewel en tot straks. We houden
10: contact. Tot zo.
0: Hoi, hoi.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West komt thuis.

0: En OO Den Haag. En onlangs is hij gestopt met optreden. Hij zei zelf, ik hoef niet op het podium te sterven. En ik zat TV West te kijken. En daar zag ik hem voor de allerlaatste keer OO Den Haag doen. Toch een beetje emotioneel. Ja, dan kijk je er toch naar en denk je, ja, dit is dus de allerlaatste keer dat we dit live van hem zien. Harry Jekkers, Harry Klorkenstein, OO Den Haag. Goed, wij gaan naar het spelletje. Want volgens mij...
1: 3, ja, 2, ja. 1...
0: Het alarm klinkt. Dat betekent dat wij het spelletje gaan spelen. En kun je 4 kaartjes voor de Space Expo winnen. We spelen Gezang in de Ruimte. Je hoort hier een liedje met heel veel galm. Maar als jij herkent welk liedje het is, dan heb je misschien wel kans op die 4 kaartjes.
2: This is Houston. Say again, please.
0: Op het einde wordt hij toch wel duidelijker. En zou je het kunnen weten? 070-390-5454. Het maakt mij niet uit wie er vandoor gaat met die kaarten, maar ik mag ze zo meteen weggeven. En misschien aan jou. 070-390-5454.

0: Een liedje wat gaat over een eenzijdige liefde die nooit echt vervuld wordt. Madonna was dat met Borderline.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: Lydia van de Wilde uit Voorhout. Lydia, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe zit het met jouw liefdesleven?
3: Oh, dat gaat al 54 jaar goed, hoor. Tenminste, de laatste tijd niet. Maar mijn man is opgenomen in een gesloten afdeling in Sassenheim. Dus die weet het niet meer zo goed.
0: Oh, maar ik hoor jou wel zeggen, 54 jaar. Daar neem ik mijn petje voor af, Lydia.
3: Ja.
0: En wat is dan het geheim om het zo lang met elkaar vol te houden?
3: Ja, nou ja, gewoon elkaar een beetje vrij laten en je eigen ding kunnen doen. En verder rustig aan verder dobberen.
0: Ja, verder dobberen, ja, precies.
3: Ja.
0: Nou ja, in ieder geval geef je man een hele dikke knuffel namens...
3: Dat heb ik vanochtend al gedaan, dus...
0: Hartstikke goed.
3: Ja.
0: Dan gaan wij natuurlijk naar, naar de opgave die loopt. We gaan nog even één keer naar luisteren, goed?
3: Ja hoor.
4: This is Houston. Say again, please.
0: Op welk moment had jij een idee welk het was?
3: Ja, gelijk toen ze begonnen met zingen, hoorde ik het al.
0: Heel goed. Ja, en dan natuurlijk de vraag, is het goed? Want wie zijn dit?
3: Dat zijn de Star Sisters.
0: Ja. Kunnen we goed, zeker. Het zijn eigenlijk de Stars of 45, maar Stars of 45 proudly presents de Star Sisters. Dus die kunnen we hartstikke goed. Nou, leuk.
3: Hartstikke leuk.
0: 4 kaartjes voor de Space Expo.
3: Ja. Dat is fijn.
0: Wie ga je meenemen?
3: Nou, ik denk dat ik ze aan een nichtje geef met de kinderen. Ik heb geen kleinkinderen verder. Dus die maak ik er heel erg blij mee, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook. Nou, dan wensen namens ons heel veel plezier. Ja. En dankjewel voor meedoen en blijf nog even aan de telefoon voor je gegevens.
3: Dat doe ik.
0: Oké, Lydia. Okay. Hey, fijne avond, hè.
3: Ja hoor. Dag.

0: je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
4: Well, it's the one for the money.

0: Wellicht heb je ooit een lekker dansje gedaan hierop. Dan brengt het ook mooie herinneringen met zich mee. Elvis, de Pelvis, hier bij Radio West Blue Set Shoes. Straks even na 5 uur hebben wij natuurlijk de kopstaartplaat. Gisteren zijn wij geëindigd met Climie Fisher. En Love Changes Everything. Dus dat betekent, het woord everything staat in onze spotlight. Ga eens nadenken over plaatjes, liedjes, bed, everything. Mogen ook bands zijn trouwens. Laat het even weten. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. En dan kom ik daar straks op terug. Of app het even naar 070-307-8080. Straks hoor je nog muziek van Doe Maar. En ook Paul Carrack staat klaar.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Zometeen een liedje voor alle vaders in Nederland. We draaien van eigen bodem. Doe maar met pa. Het is 5 uur. Het nieuws is uit onze regio krijg je van Lotte Dekker.
11: Het OM eist 7 en 9 jaar cel tegen de verdachte van een overval in Noordwijk. Ze drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner zodat hij de kluis zou openen. Ze rekenden op €180.000 in die kluis, maar het bleek €5.000 te zijn. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm vanwege hete klaslokalen, schrijft Centraal Plus over. De directeuren van 10 basisscholen schrijven in een brief dat ze willen dat er extra aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar betaalde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding. Dat gaat de gemeente nu doen. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden... zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden... Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap.
4: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer en 10 minuten extra. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland vielen vanaf knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer waar je 10 minuten langer over doet.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

Nate Smith was dat met Fix What You Didn't Break. En daarvoor nog Doe Maar en Pa. Daarmee is het alweer 10 minuten over 5. Goedemiddag, welkom bij Wes Komt Thuis. Tweede uurtje. Zo op weg naar die donderdagavond. Met straks om 6 uur natuurlijk Made in Holland. Ik moet zeggen, nou, dat vind ik toch wel even leuk om naar uit te kijken. Zeker omdat het een uurtje met heel veel gezelligheid kan zijn. Mits jij natuurlijk ook laat weten wat jouw favoriet is. Laat het me weten. Een liedje van eigen bodem. Misschien iets van vroeger of zo. Of iets wat je gewoon heel erg leuk vindt. Of waar je heel blij van wordt. Laat het weten, Kevin Apenstaartje. Omroepwest.nl of app het even naar 070 307 8080. Zometeen dus een uur lang Hollandstalig. Of in ieder geval iets van eigen bodem. Zometeen heb ik Lotte van Bree in de studio. We gaan het even hebben over het bekende kindervakantiekamp van stichting JVA in Den Haag. Die zijn namelijk verhuisd van familiepark Drievliet, waar ze heel lang hebben gezeten naar... even kijken hoor. Ze gaan naar Drievliet verhuizen nadat ze natuurlijk 52 jaar op het landgoed in Duinrell hebben gezeten. Zo moet ik het zeggen. En hoe dat nou precies zit, dat horen wij zometeen van Lotte. En verder natuurlijk, in zijn achteruit, later nog vandaag, maar ook de kopstaartplaat. En ook daar mag je me nog een klein beetje mee helpen. Gisteren natuurlijk geëindigd met Climie Fisher, Love Changes Everything. Dus op het moment dat je nog liedjes weet met Everything, heel graag. Ook dat naar kevin@omroepwest.nl. Ik doe even een oproep en een beroep op je. Kevin@omroepwest.nl. Hier is Don't Shed a Tear van Paul Carrack.

0: Terug naar de jaren 80 met deze van Paul Carrack en Don't Shed a Tear. Daarmee werd het 4:15.
1: West komt thuis.
0: Ja, ik zei het net al, bekende kindervakantie. Jaren 80 met deze van Paul Carrack en Don't Shed a Tear. Daarmee werd het 4:15.
1: West komt thuis.
0: Ja, ik zei het net al, bekende kindervakantiekamp van Stichting JVA.

0: JVA alleen dan niet in Duinruil, maar in Drievliet. Ja, en dat JVA, dat is echt wel een begrip hier in Den Haag. Je zei het al, vanaf 52 jaar is het, wordt het gehouden vanaf Duinruil. Dus 1973 was de eerste keer. En het is eigenlijk bedoeld voor kinderen die het niet zo breed hebben thuis. Mm. Dus kinderen die normaal gesproken misschien wel niet op vakantie gaan. Ja, om die kinderen toch verhalen te laten maken, nieuwe vrienden te maken. Zo beschrijven ze het dan. Ja, zeker. En dat je op school komt en niks te vertellen hebt. Weet je wel, dat is een beetje het idee om juist ook deze kinderen ook wat leuke dagen te bezorgen. En om ze ook wat verhalen te kunnen laten vertellen als ze straks weer terug naar school gaan. Dus elke dag worden ze opgehaald met bussen. Ze worden aan het einde van de middag worden ze ook weer thuisgebracht met bussen. En nou ja, dat is een hele grote organisatie die al heel lang vanuit Duinruil dus georganiseerd werd. Alleen, ja, Duinruil die ging er mee stoppen. Dat terrein waar ze stonden, dat waren allemaal grote tenten, want dan hebben ze allemaal spelletjes en zingen en dansen, nou ja, enzovoort. Maar ze gaan ook elke dag, gingen ze Duinruil in. Dat is nu verruild dus voor Drievliet, omdat Duinruil dat terrein nodig heeft voor andere activiteiten. Dus er was geen ruimte meer voor JVA.
1: Nee.
2: Ja, dat was even slikken. Stond toevallig 3 dagen nadat we dit te horen kregen, werd Drievliet overgenomen door Looping BV. Nou, dat had zo moeten zijn, want dat opende allerlei nieuwe deuren. En soms moet het moest gewoon zo zijn, denk ik dan.
3: Armoede is wel echt een ding in de wereld. En dat, we snappen heel goed dat Drievliet, maar ook vakanties voor kinderen niet altijd toegankelijk zijn. En JVA is een stichting die daarop inspeelt. We krijgen dagelijks tientallen sponsorverzoeken, maar toen we dit verzoek kregen van JVA, zeiden we eigenlijk meteen, dit moeten we proberen te faciliteren. Want het is een enorm project, maar ook wel een heel belangrijk project voor de omgeving, voor de gemeente en voor heel veel kinderen. En dat was wel echt de doelstelling vanaf het begin. Dit willen we doen.
1: Nou, mooi dat het in ieder geval kan blijven.
0: Ja, en die laatste die we hoorden, dat was Danny van der Wiel van Drievliet. Uh-huh. En daarvoor hoorden we Chris Kronen. Hij is van JVA, de jeugdvakantieactiviteit is trouwens de afkorting daarvan.
1: Maar goed, al met al, het was even wennen.
0: Ja, dat klopt. Want ze zitten dus al 52 jaar op dat terrein in Duinruil. Dus er wordt, dan heb je allerlei gewoontes. Je gaat uit van allerlei zaken die je hebt. Ja, en dat was nu eventjes wat anders. Dus het was heel eventjes aanpassen in Drievliet, vertelt Chris Kroon.
2: Allerlei dingen die we ineens moesten regelen en waar we over na moesten denken, waar we nooit over nagedacht hebben.
4: Zoals?
2: Elektra, om maar iets te noemen. We hebben hier al onze tenten zelf moeten regelen. Duinruil heeft gewoon bepaalde faciliteiten. Toilet, we moeten nu het park op om naar het toilet te kunnen. Dat soort dingen.
3: We zijn een ander park, we zijn wat kleiner, we liggen midden in de stad. We hebben geen mooie grasvelden, zoals Duinruil, de mooie landgoederen. Dus wij moesten wel heel erg nadenken, oké, hoe kunnen wij ze nou het beste faciliteren? Want het moet natuurlijk ook veilig. Dus dat was best wel een uitdaging. En ik moet zeggen, met de professionaliteit van de organisatie, met onze organisatie samen, kwamen we er uiteindelijk uit. Maar ik moet wel zeggen, het was wel even spannend de eerste dagen van, oké, hoe gaat dit?
4: En na 3 weken, dan kan je jou opvegen of valt het mee?
2: Nee, dan zijn we aardig op, ja. Maar dan gaan we weer knallen voor volgend jaar.
1: Oh, kijk, dat was mijn volgende vraag. Volgend jaar weer in Drievliet?
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Geen zekerheid overigens, geen garantie. Want ja, het moet wel passen, zo zegt Drievliet. JVA moet het ook allemaal voor elkaar krijgen. Ook weer met sponsoring en dat soort dingen. Maar het is wel de bedoeling dat dit inderdaad nu elk jaar in Drievliet gaat plaatsvinden.
1: Oké, vanavond zien we de beelden erbij. Althans, zometeen al, hè?
0: Zeker, om 17:30 en dan elk uur in de herhaling op Westnieuws.
1: TV West Vandaag heet dat. West Vandaag, TV West. Dankjewel, Lot. Dit is Radio
5: West. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

Probleem maakt er al het een grote show van. Dat zijn we wel een beetje van hem gewend. Save the Last Dance for Me. Natuurlijk een hele leuke versie. Hoewel die van de Drifters natuurlijk ook wel nog wel heel erg leuk is. You can dance.

0: Het is zo gezellig. Het brengt zo'n sfeertje met zich mee. De Drifters, Michael Bublé, je hoort ze allemaal hier op Radio West. Zometeen trouwens muziek van de Total Touch, Sister Sledge en Toontje Lager. Je krijgt het regionieuws, het weer van Jordi Bloem. En mochten de files staan, hoor je dat ook zometeen hier.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is precies 5:30, je luistert naar Radio West. West komt thuis. Zometeen doen we een dansje met Total Touch en Touch Me There. En je hoort ook Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Maar eerst krijg je het regionieuws van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Justitie eist 7 en 9 jaar cel tegen 2 verdachten van een overval in Noordwijk. Eind vorig jaar drongen 2 mannen daar een huis binnen. Een van de bewoners werd zwaar mishandeld. Hij liep een gebroken neus en gebroken nekwervel op. De overvallers dwongen de man zijn kluis open te maken. Ze verwachtten daar €180.000, maar dat bleek €5.000 te zijn. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De politie heeft 5 mensen aangehouden die worden verdacht van mogelijke drugshandel. Nadat de politie Den Haag informatie binnenkreeg over het mogelijk vervoeren van een partij cocaïne, werd besloten de boel te onderscheppen. Dat gebeurde op een haventerrein in Amsterdam. In de bus waarin de verdachten reden werd 800 kilo cocaïne gevonden. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachten, waaronder een man uit Voorburg en 2 Amsterdammers, zitten vast. Ze worden morgen voorgeleid. De Europese Centrale Bank heeft vandaag 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Eerder werden al de 2 mogelijke thema's gekozen voor het nieuwe eurobiljet. Die thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels geworden. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de biljetten helemaal opnieuw worden ontworpen. Met deze nieuwe biljetten probeert de ECB vervalsers voor te blijven. Inwoners van Europa mogen nu een enquête van de ECB over het nieuwe ontwerp invullen. Eind van het jaar wordt dan een besluit genomen en in de jaren daarna komen de nieuwe biljetten in omloop.
0: Wat leuk eigenlijk!
10: Ja, hè?
0: Ja, misschien een leuke foto van ons op het 10-euro-biljet of zo.
10: Nou, misschien is er nog een open keuze in de enquête.
0: Maar ik vind het wel bijzonder, want er wordt natuurlijk heel erg gesproken over digitaal geld. Hè, wat er allemaal aankomt en dat cashje eruit moet. Maar blijkbaar komen er toch weer nieuwe eurobiljetten aan.
10: Het is toch nodig, ja. Die mensen gebruiken het nog steeds.
0: Ja, precies. Ja. In Nederland zie je het steeds minder. Overigens, ik kom veel in Spanje. Maar in Spanje kun je echt dat cashgeld er niet uit doen. Want ja, kleine marktjes, ondernemers gebruiken allemaal nog. Hebben zelfs soms niet eens pin.
10: Nee.
0: Dus het is nodig.
10: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dat is het.
10: En in Honselersdijk speelt nu een waar kerstbomendrama. Begin dit jaar opende daar een kerstbomenhotel aan de Molenlaan. Daar kon je je kerstboom met kluit achterlaten, zodat je hem aan het eind van het jaar opnieuw kon gebruiken. Maar de helft van de bomen is dood. Volgens de initiatiefnemer ligt dat niet alleen aan het droge weer, maar ook aan slechte wortels. Hij zegt dat het probleem vaak al begint bij de staat waarin de bomen zijn verkocht. Mocht je je boom daar naartoe hebben gebracht en hij heeft het niet gered, dan wordt er contact met je opgenomen.
0: Nou, is in ieder geval op tijd.
10: Ja, het is wel op tijd. Kun je nog wat nieuws regelen?
0: Kun je nog een ander plan trekken? Ja, precies. Lotte, dankjewel. En dan gaan we voor het weer naar Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
11: Hoi Kevin. De zomer gaat volgende week helemaal terugkeren. En we krijgen eigenlijk al een voorproefje morgen en vooral zaterdag. Nou, vanavond en komende nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 14 graden. Met zwakke wind en die draait later naar het zuidwesten. Morgen ook hooguit matige wind uit het zuidwesten. Het wordt warmer morgenmiddag, 23 of 24 graden in onze regio. En vooral morgenmiddag komt er meer ruimte voor de zon. Morgenochtend kan dat nog een beetje tegenvallen. En heel misschien valt er nog een enkel buitje. Zaterdag, dan zijn er zonnige perioden en warmt het op naar 26 graden 's middags. Zondag wordt even minder, een storing passeert met veel bewolking, af en toe regen. 22 graden is het dan. Maandag klaart het al op, 22 graden dan nog. Maar vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer met meer ruimte voor de zon.
0: Kijk, dat zijn de goede berichten. En dan gaan wij naar de, ja, naar de ANWB.
12: Ja,
0: nee.
12: Ja, nu, dit is hem wel goed.
0: Ja, hey, dit is hem wel goed, hè?
12: Ja, heel goed. Ja,
0: geen hinnikend paard, maar een schaap. Sorry hoor, Tim, het wordt een beetje melig hier. Tim, is het druk?
12: Ja, nou, onderweg eigenlijk niet echt. Dus dat biedt ons de gelegenheid om schapengeluidjes in te starten. Op de A4 richting Rotterdam wel iets van file voor Rijswijk vanaf knooppunt Hoogvliet. Ongeveer 5 tot 10 minuten. Ook de A4 naar Rotterdam staat er nog bij. Voor de keteltunnel 10 minuten bumper aan bumper. En verder valt het in de regio eigenlijk wel mee. En heb je geen files langer dan 5 minuten.
0: Als mensen tegen mij beginnen te roepen over... ik heet dan Brouwer met mijn achternaam, Bierbrouwer. Weet je, nou, goed, dat soort dingen. Dat heb jij waarschijnlijk met dit.
12: Ja, inderdaad.
0: Dat gebeurt heel vaak.
12: Ja, sorry, ik ben niet de eerste.
0: Maar je wordt er niet boos om.
12: Nee hoor, vind ik wel gezellig. Ja,
0: oh, oké.
12: Okay. Nou, leuk hoor.
0: Ja, dan een beetje gezelligheid. Tim, ik wens jou een fijne vooruitgang en tot zometeen.
12: Yes, tot zo weer. Hoi.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je het heel breed trekt, zijn we natuurlijk allemaal uiteindelijk ergens met z'n allen familie van elkaar. Wellicht heel ver, maar ergens ligt er natuurlijk een connectie. We Are Family was dat van Sister Sledge. Daarvoor nog Total Touch met Touch Me There.
1: Is er nog wat te doen?
0: Is er nog wat te doen? Die vragen stellen wij aan Herman de Bruin. Dit keer in afwezigheid van Mirjam Wolfsbergen. Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Je hebt drie leuke dingetjes gevonden in de regio.
2: Zeker wel wat te doen. En ik heb er maar drie uitgepikt, maar er is veel meer te doen natuurlijk in de regio. Maar ik ga eerst naar Springende Stad, dan heb ik het over Delft. Want daar komt een gigantisch speel- en springfestival verspreid door de hele stad. Voor jong en oud, zegt de organisatie. Kinderen en volwassenen, er is voor iedereen wat te beleven. Springende Stad verandert Delft op zondag, 26 juli is aanstaande zondag, in één groot springparadijs vol actie, plezier en beweging. Door de hele stad verschijnen springkussen, stormbanen en spectaculaire attracties voor jong en oud. Nou, stormbanen, daar heb je wel wat ruimte voor nodig, volgens mij.
0: Ja, dat kan allemaal. Dat heeft wel de ruimte nodig. En springen is heel gezond voor je, wist je dat?
2: Nee, wist ik eigenlijk niet. Maar als je het goed doet tenminste, je breekt niks.
0: Nee, ja, kinderen die doen het allemaal vanzelf. Je moet niks breken. Ja. Maar nee, het brengt een hele goede energie met zich mee. En ook je organen en alles in je lijf krijgt gewoon even een kleine opfrisbeurt als je springt. Dus het schijnt allemaal heel goed te zijn.
2: Oké, nou, dat is dan mooi meegenomen. Maar zondag kan je ook springen voor je plezier. En niet alleen voor de gezondheid.
0: Okay,
2: hoort er wel allemaal bij natuurlijk.
0: Ja.
2: Pianofestival in Gouda ga ik dan naartoe. Want tijdens dat pianofestival staat het centrum van Gouda in het teken van pianomuziek. Op de mooiste historische Goudse locaties vinden bijzondere concerten plaats. Telkens met één of meerdere concertvleugels in het middenpunt. Niet zomaar pianootjes, maar hele grote vleugels dus. Te beluisteren op donderdag 23 juli tijdens de zomerspecial, dus vanavond, tijdens het pianofestival. Op sfeervolle locaties als het Houtmanplantsoen en de indrukwekkende Sint-Janskerk geniet je van een veelzijdig programma voor jong en oud. Absoluut de hoogtepunt van de zomerspecial is de bijzondere samenwerking met het Jeugdorkest Nederland. Tijdens een exclusieve masterclass spelen vier jonge pianisten samen met het orkest. Dus de jongeren zitten straks aan de piano.
0: Leuk, heel leuk. En een piano is zo'n prachtig geluid. En ja, daar kun je wel echt van genieten.
2: Zo is dat, ja. Ik ga even een uitstapje maken buiten de regio, want het zomercarnaval in Rotterdam duurt 3 dagen met passie, vuur, pracht en praal. Uitgegroeid van een kleinschalig feestje tot het grootste evenement van Nederland, waarin meer dan 30 culturen vertegenwoordigd zijn. Nou, daarvoor moet je echt in Rotterdam zijn om die culturen natuurlijk allemaal mee te maken.
0: Zeker.
2: Het zomerfestival Straatparade, Street Parade zeggen we in het goed Nederlands natuurlijk, is een enorm spektakel. Door het gebruik van veel kleur en bling-bling kom je helemaal in de Caraïbische sfeer van het zomercarnaval. 2500 deelnemers en danseressen, 25 carnavalsgroepen. Het is ook een beetje carnaval natuurlijk in het boven de rivieren. 25 muziekgroepen en DJ's zetten de 5 kilometer lange route in de binnenstad van Rotterdam op zijn kop. De straatparade is door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Daar zijn de organisatoren denk ik heel blij mee, want dat is altijd een extra stimulans om daar naar te gaan kijken. Wanneer kan je daar naartoe? Zaterdag 25 juli en het begint om 12 uur op de Blaak in Rotterdam dus.
0: Ja, dat is natuurlijk allemaal vlakbij en voor mensen die echt van die carnaval houden en de muziek en de cultuur, dan is dit natuurlijk een leuke uittip die best wel dichtbij is.
2: Zo is dat. Toch? Want je kan Rotterdam goed bereiken. En als je zelfs in de buurt kan, kan je op de fiets. Want ik denk dat het parkeren wat lastig wordt.
0: Ja.
2: Ik zou gewoon op de fiets gaan of met de trein.
0: Lekker op de fiets, met de trein of met de tram. Dan komt het allemaal goed.
2: Ja.
0: Hey, ik heb even in het systeem hier gekeken bij Radio West. En ik vind hier een plaatje, wat ik niet ken, van Larissa Bacalao. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dat liedje heet Carnaval Merengue. Ik denk, nou, die gaan we gewoon even een stukje draaien. Goed idee, toch?
2: Leuk. Ja, prima.
0: Herman, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.

0: Ik heb stiekem gedanst. En ik hoop dat je het leuk vond. Nou ja, ik kan niet zo heel veel fout met dansen, toch? Toontje lager was dat en stiekem gedanst. Daarvoor nog een stukje carnaval met Larissa Bacalao.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren zijn we geëindigd met Climby Fisher en Love Changes Everything. Dus er komt aardig wat binnen, moet ik zeggen, met Everything. Hallo Kevin, gisteren sloten jullie af dus met Love Changes Everything. Dan is Everything van Michael Bublé natuurlijk een hele mooie volgende. Mijn vrouw en ik hadden op dit nummer op onze bruiloft. En bijna 20 jaar later krijgen we er nog steeds een glimlach van. Groetjes uit Den Haag van Peter. Ik neem aan dat huwelijk dan 20 jaar is. Ja, zoiets. Even kijken, Brian Adams, I do everything I do it for you, van Marjan Huisman uit Naaldwijk. Maar ook Koos komt met deze. Dus deze komt twee keer binnen uit 1991 van deze Canadese zanger. Hele goede suggestie trouwens ook. Dan, ik wil graag Everything van Alanis Morissette aandragen. Na Love Changes, Everything is Everything van deze dame. Natuurlijk een mooie titel om mee verder te gaan. Groetjes van René Stolk uit Den Hoorn. En dan, hoi Kevin, gisteren eindigde je met Love Changes Everything. Ik moest meteen denken aan de bandnaam Everything But The Girl. Oh, dat is een hele mooie inderdaad. Daarom draag ik graag Missing aan als kopstaartplaat. Het nummer brengt me altijd terug naar die fijne jaren 90, waar we op stap gingen in Rotterdam. Groetjes van Monique van Rossum. Nou ja, hele goede suggesties allemaal.
1: De kopstaartplaat.
0: Maar omdat deze twee keer is binnengekomen, dacht ik, ja, dan is dat gewoon de winnaar die uit de bus komt. Twee mensen die met hetzelfde liedje komen. Marjan en Koos, die kozen voor deze. Brian Adams, Everything I Do it for you.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
20: Ik zie een klein zonnetje komen door de ramen hier bij Radio West. Dus zometeen André Hazes met Zomer in mijn bol. Maken we het sfeertje een beetje compleet. Het is 6 uur, je krijgt het regionieuws van Lotte Dekker.
21: Justitie eist 7 en 9 jaar cel tegen de 2 verdachten van een overval in Noordwijk. Ze drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner zodat hij de kluis zou openen. Ze rekenden op 180.000 euro in die kluis, maar het bleek 5.000 euro te zijn. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar mogelijke drugshandel. In de bus waarmee ze onderweg waren werd 800 kilo cocaïne gevonden. Een van de aangehouden verdachten is een man van 54 uit Voorburg. En een kerstbomendrama in Honselersdijk. Begin dit jaar opende daar een kerstbomenhotel waar je je boom naartoe kon brengen om hem aan het eind van het jaar weer te gebruiken. Maar de helft van de bomen is nu dood door de droogte, maar ook omdat ze waarschijnlijk verkocht zijn met slechte wortels. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
22: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dan gaan we naar Tim Schaap, die zit bij de ANWB.
0: Het gaat de goede kant op in de regio, de files lossen snel op. Nog wel wat drukte op de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Ongeveer 5 minuten extra vanaf Den Haag-Zuid.
1: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
25: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
26: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
27: Tot 7 uur. West komt thuis. Made in Holland at 6.

Terug naar 1994 alweer. Voor deze van Dikhout en Stil in mij. Nog een van de pareltjes van eigen bodem. Van die liedjes dat als je deze draait op een bruiloft of op een feest, dan zingt iedereen het nog steeds luidkeels mee. Dat is mooi. En daarvoor nog dat grappige en leuke, maar vooral een zomerse plaatje van André Hazes en Zomer in je bol. Op de donderdagavond hebben wij Made in Holland van 6 tot 7. Dat betekent niet alleen Nederlandstalig, maar het mag ook iets zijn wat op eigen bodem hier in Nederland is gemaakt in de Engelse taal. En daarom heb ik straks nog The Nits met In the Dutch Mountains. Prachtig. Liedje. En ook The Cats met Rock and Roll. En ik ga een liedje draaien voor Anita. Die belde net even met de studio. En die zei, Kevin, kan je iets draaien van Andy Tillman? Die is de voorman natuurlijk geweest van de Tillman Brothers. En dat liedje dat heet Little Bird. Dus die ga ik zo meteen draaien speciaal voor Anita. Anita, blijf lekker luisteren. Dat komt helemaal goed. Wat gaan we verder dit uur doen? Laatste uurtje natuurlijk straks in zijn achteruit. Dus je kunt ook nog leuke prijzen winnen. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. En we gaan het even hebben over iets heel anders. Want delen van de dijk langs de Hollandse IJssel tussen Gouda tot aan Capelle aan de IJssel, die voldoen niet meer aan de veiligheidseisen die een dijkdoorbraak zouden moeten voorkomen. Maar er is een oplossing. En straks hoor je van onze verslaggever wat die oplossing is. Nou, natuurlijk heel benieuwd naar. Goed, dan is nu tijd voor dat liedje van Andy Tillman. Die begint met vogeltjesgeluid. Oh, wat gezellig. Andy Tillman en Little Bird voor Anita.

0: Wat een leuke verrassing en zo tijdens dat Made in Holland op de donderdagavond tussen 6 en 7. Dankzij onze lieve luisteraar Anita hoorden we Andy Tillman met dat lieve liedje Little Bird. En dit waren natuurlijk de Cats met Rock and Roll. Delen van de dijk langs de Hollandse IJssel tussen Gouda tot aan Capelle aan de IJssel voldoen niet meer aan de veiligheidseisen die een dijkdoorbraak zouden moeten voorkomen. Verslaggever Hilde Verwij, je bent vandaag op de Hollandse IJssel tussen de dijken doorgevaren met het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Hoe was dat tochtje?
1: Nou ja, om te beginnen was dat heerlijk natuurlijk.
0: Ja, gewoon even lekker bootje varen.
1: Het voelde toch een beetje als een schoolreisje. Maar we hebben wel gezien, het is een behoorlijke operatie. Het gaat om ruim 10 kilometer aan dijkversterking namelijk. 6 daarvan wordt met een speciale innovatieve machine uit Japan gemaakt. Die is heel bijzonder en vrij nieuw. Ik sprak met Guido Verwij van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En hij legde mij vanmiddag uit hoe deze werkt.
2: Ja, deze machine die draait palen, buispalen, die schroeft hij de grond in. En dat doet hij om de damwanden die daarvoor al geplaatst zijn op te hangen aan die buispalen. Een soort schutting die wij in de dijk plaatsen.
1: En hoe vernieuwend is dit?
2: Nou, de machines zelf, buispalen worden wel in Nederland gebruikt. De damwandplanken die erin gedrukt worden ook. Maar de combinatie en in deze grootte en in omvang, die is echt uniek.
0: Zag het er indrukwekkend uit?
1: Ja, zeker. Ja, het is gewoon, die buizen. Ja, ik ben heel slecht in schatten, maar misschien zo dik waren ze van een afstandje. Misschien dat jij beter halve meter, denk
0: halve
1: ik.
0: Meter
1: zeker wel,
0: ja,
1: zeker ja. wel. Nou ja, en ook 20 meter lang. Ja, het gaat gewoon echt om een enorme constructie die daar gewoon echt de grond in gaat om het allemaal zo stevig mogelijk te maken.
0: Ja, een unieke constructie dus. Maar ik begreep ook dat ze tot 2031 bezig zijn met deze operatie. Heeft dat ook impact op de omwonenden?
1: Ja, absoluut. Natuurlijk een hele grote impact. Want de dijk zal daar maar afgesloten zijn. En je moet je kind op school naar school brengen. Je moet de ene kant op die je niet kan. En je moet daardoor een uur omrijden, bij wijze van spreken. Nu is het wel zo'n 800 adressen. Gaat het om van mensen die direct aan de dijk wonen. Die dus inderdaad last hebben, zullen hebben gaan hebben van deze werkzaamheden. Maar ja, Guido, die we dus ook net hoorden, die gaat persoonlijk langs bij iedereen die op de dijk woont om te horen wat de wensen en wat de klachten zijn. Toch is er ook goed nieuws, moet ik zeggen. Want je zou er misschien niet meteen aan denken als we het over een dijkversterking hebben, maar...
2: Er wordt ook glasvezel aangelegd. En natuurlijk is men blij straks met de droge voeten, maar nog blijer met dat snelle internet wat eraan gaat komen.
0: Droge voeten versus snel internet.
1: Ja, krijgen ze er gratis bij.
0: Krijgen ze er gratis bij. Oké, dus er is even impact nu. Maar het is ook wel mooi om te zien. En ook in ieder geval een vooruitgang straks voor de toekomst.
1: Absoluut, absoluut.
0: Oké, Hilde, dankjewel. Het is

0: Nou, ik kan zeggen wat je wil, maar het is wel een... Wel een feestje inderdaad met deze polleke. De nacht zingt jouw naam. Speciaal trouwens gedraaid voor Carla. Carla, alsjeblieft, je mailde met de studio. En je wordt op je wenken bediend. Je ziet het maar weer. Zometeen het laatste half uurtje van Made in Holland hier bij Radio West. We hebben natuurlijk een overzicht van het nieuws. Dat krijg je van Lotte Dekkers. Ze schuift zometeen nog één keer aan. En natuurlijk muziek. Onder andere Sandy Coast. En ik had natuurlijk ook de Nits nog beloofd. Dus ook die komt zometeen voorbij.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With OG's.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Het is 6:35. Goedenavond. Je luistert naar Radio West. Zometeen Sandy Coast en de Nits. Maar eerst krijg je een overzicht van het nieuws. Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
13: Goedenavond, Kevin. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een medewerker van de politie Den Haag is ontslagen vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. Er kwam uit dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels. Wat de medewerker precies heeft gedaan, laat de politie niet weten. Tijdens het onderzoek werd de medewerker al buiten functie gesteld en na het onderzoek is hij ontslagen. De politie heeft 5 mensen aangehouden die worden verdacht van mogelijke drugshandel. Nadat de politie Den Haag informatie binnenkreeg over het mogelijk vervoeren van een partij cocaïne, werd besloten de boel te onderscheppen. Dat gebeurde op een haventerrein in Amsterdam. In de bus waarin de verdachte reden werd 800 kilo cocaïne gevonden. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachten, waaronder een man uit Voorburg en 2 Amsterdammers, zitten vast. Ze worden morgen voorgeleid. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn hadden vandaag last van een stroomstoring. Vanmorgen brak er brand uit in een elektriciteitskast. Dat zorgde ervoor dat de elektriciteit uitviel in onder andere de woonwijk Kerk en Zanen en op bedrijventerrein Rijnhaven. 25 bedrijven zitten nu nog zonder stroom. Liander gaat een tijdelijke elektriciteitskast plaatsen om het uitgebrande exemplaar te vervangen. Zodra dat klaar is, hebben ook die bedrijven weer stroom. Waarschijnlijk is dat vanavond om 10 uur. De gemeente Den Haag schiet een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij te hulp. De lokale partij ontsloeg Nick Timmerman na een dienstverband van 27 jaar... maar wilde niet haar achterstallige salaris en transitievergoeding betalen. Onterecht, zegt de rechter. Die oordeelde dat de partij haar het geld, in totaal ruim €35.000, moest betalen. Maar de kas voor de betaling van fractiemedewerkers van de partij is leeg. Want een partij krijgt geen inkomsten meer van de gemeente als het uit de de gemeenteraad verdwijnt, wat het geval was bij de Haagse Stadspartij. Daarom schiet de gemeente nu te hulp en gaat het geld aan Timmerman betalen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is officieel verboden, maar op warme dagen gebeurt het toch steeds vaker. Stadslab Leiden ziet daarom kansen voor een drijvend stadsbad, bijvoorbeeld in het Rijn-Schiekanaal bij station Lammenschans. Het moet een gratis en veilige plek worden om af te koelen, maar voor het zover is moet er heel wat gebeuren. Aan Jeroen Maters van Stadslab de vraag wat precies.
8: Stap 1 is het schrappen van artikel 527 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ja, dit is ook super eenvoudig. Leiden is de enige stad in Nederland met een totaal verbod op zwemmen in de grachten. Elke andere stad heeft dat niet.
13: De plek in het Rijn-Schiekanaal is historisch gezien niet nieuw. Tussen 1915 en 1935 lag hier al een stadsbad. Dat verdween uiteindelijk omdat de waterkwaliteit te slecht werd. Inmiddels is de industrie in en rond Leiden veel schoner geworden. Volgens Jeroen Maters is de waterkwaliteit in Leiden tegenwoordig weer goed genoeg om er veilig te kunnen zwemmen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Lotte, dankjewel. Helemaal super. En dan gaan we door naar het weer. Jordi Bloem, Jordi.
14: Hoi Kevin. De zomer gaat volgende week helemaal terugkeren. En we krijgen eigenlijk al een voorproefje morgen en vooral zaterdag. Nou, vanavond en komende nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 14 graden. Met zwakke wind en die draait later naar het zuidwesten. Morgen ook hooguit matige wind uit het zuidwesten. Het wordt warmer morgenmiddag, 23 of 24 graden in onze regio. En vooral morgenmiddag komt er meer ruimte voor de zon. Morgenochtend kan dat nog een beetje tegenvallen. En heel misschien valt er nog een enkel buitje. Zaterdag dan zijn er zonnige perioden en warmt het op naar 26 graden 's middags. Zondag wordt even minder, een storing passeert met veel bewolking, af en toe regen. 22 graden is het dan. Maandag klaart het al op, 22 graden dan nog. Maar vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer met meer ruimte voor de zon.
0: Kijk, hyper de piep, hoera, dankjewel Jordi. En er is op dit moment geen verkeersinformatie, dus je kunt als goed is overal lekker doorrijden in de regio. Blijf luisteren, zometeen maak je kans op een cadeaubon van 50 euro door mee te doen met In Z'n Achteruit.
15: West komt thuis.

0: Als kind krijg je heel veel mee van je ouders muziek. En deze heb ik echt heel erg vaak gehoord bij ons in de huiskamer. Mijn vader die zong ook altijd luidkeels mee. Het is ook een prachtig lied. Nits en In the Dutch Mountains. En daarvoor nog Sandy Coast en I See Your Face Again.
1: In zijn achteruit.
0: Cadeaubon van €50 van Pluto Sport staat er op het spel. Leuk als je even meespeelt met In zijn achteruit. Je hoort een liedje In zijn achteruit. Ik vind hem vandaag niet heel makkelijk. Nee, ik zie natuurlijk wel staan wie het is. Maar goed, jij moet het echt doen op je gehoor. Dus doe je best. Zet de radio misschien iets harder, want dit is hem.

0: Ja, ik zei het. Hij is best lastig. Ik heb ook een klein stukje van deze man als hij praat. Nog even als extra bonus.
1: Ja, in mijn, voor mijn gevoel is dat best wel redelijk geleidelijk aangegaan. Dus ik denk dat het eerder is dat bepaalde mensen mij ineens zijn gaan ontdekken. Op wijze.
2: In zijn achteruit.
0: Nou, wie hoorden we daar zingen en wie hoorden we daar praten? Dat is de vraag. 070-390-5454. Doe een poging. 070-390-5454. Als kind.

0: Heel belangrijk om je vriendschappen altijd te koesteren en te behouden. Zeker als ze goed zijn. Het goede doel. En in dit geval is vriendschap geen illusie. Over vriendschap gesproken, ja, wie is dit nou?
1: In zijn achteruit.
0: Aan de telefoon heb ik Marjolein uit Nieuwekerk. Marjolein, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Jij was lekker aan het eten, vertelde je net.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat staat er op het menu?
2: Nou, vandaag is het niet zo'n hele gezonde maaltijd, maar wel heel lekker. Een Black Angus burger met patatjes en een dikke dot mayo.
0: Oeh, maar soms moet je dat gewoon doen, toch?
2: Ja, precies. Je moet jezelf af en toe trakteren.
0: Ja, nou, dat doe je heel goed. En is het ook gezellig, het gezelschap?
2: Ja, het is mijn partner en mijn zoon. En het is grappig. En rol aan tafel dan, hè?
0: Ja, precies. Gewoon een beetje de gezelligheid. Jij dacht dus te herkennen wie er aan het zingen was. Nou, je mag het zeggen.
2: Ja, zij weet het, hè? Dus van Tino Martin.
0: Zine, ah!

0: gehad aan tafel of heb je het helemaal zelf gedaan?
1: Nee, net zoals de titel zegt, zij weet het gewoon.
0: Helemaal goed, Marjolein. Ik twijfel geen moment aan jou. Helemaal goed, Tina Martin, zij weet het. En het levert jou een Pluto-bon op, een cadeaubon van Pluto Sport, te waarde van €50.
1: Wauw, helemaal leuk. Nou, ik sport graag, dus dat komt goed terecht.
0: Nou, helemaal goed. Nou, en deze is dan speciaal voor jou, Marjolein. Zij weet het, van Tina Martin.
1: Dankjewel, lief. Succes.

Heet het. Marjolein ging er vandoor met de prijzen. Tino Martin wist zij te raden in zijn achteruit. Zij weet het. En ze wist het ook inderdaad. Even over die kopstaartplaat. Ik zit eventjes te kijken, want we zijn natuurlijk geëindigd met Bryan Adams' Everything I Do. En volgens mij komt daar dan nog achteraan I Do It For You. Als ik me niet vergis, toch? Want als ik dat opzoek even op internet, dan staat er Bryan Adams, Everything I Do. Maar dan hoort I Do It For You er toch echt bij. Dus You is dan het liedje. Of in ieder geval het woordje om morgen mee verder te puzzelen. Dus ja, daar wil ik dan heel graag input voor hebben op kevin@omroepwest.nl voor de uitzending van morgen, zodat we gewoon weer verder kunnen puzzelen en dat ik het uiteindelijk weer kan overdragen. Dus ik moet mijn taken hier wel heel serieus nemen. Mail het naar kevin@omroepwest.nl. Dankjewel voor het luisteren. Hele fijne avond. En graag tot morgen.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
16: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
17: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
10: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk ik het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Hello.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden, dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek.

wisdom, and wisdom's knows.

0: Eerst Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
4: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gluk en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgender personen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 23 juli.
3: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
5: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
6: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
7: Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
8: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
9: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
8: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden. En niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
10: U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
11: Hoe gaat het met de zenuwen?
12: Die zijn er.
11: Helpt het dat er zoveel media is dan?
12: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.
13: Ik zou het niet doen.
2: Maar ze ging toch en zeilde rustig naar beneden. Hoe was dat?
12: Eng.
14: Iets wat je vaker gaat doen?
12: Nee.
2: Dit jongetje had er één woord voor.
13: Stoer.
14: Waarom?
13: Maar dat ze het ook nakomt, dat vind ik wel knap.
2: Over een belofte nakomen gesproken, er was één grote afwezige, ook iemand met een grote mond in maart.
15: Nou, waar mogen we u vanaf gooien?
16: Nou, laat ik beloven dat als we landelijk ook een hogere opkomst pakken dan 4 jaar geleden, dat ik samen met de Rotterdamse burgemeester naar beneden ga.
2: Nou, en ook die opkomst was hoger, maar premier Jette had het te druk. Dat is wat onhandig, vindt een imagodeskundige.
17: Je hebt wel iets uit te leggen, dat vind ik wel.
2: Tot slot, zeegroente snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
18: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
2: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
18: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
2: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
18: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
19: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
2: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
19: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
2: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
19: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
2: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
19: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
2: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze twee kinderen heeft en moeders konden geen koningin worden, tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
19: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazie. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: Nou, de aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats. Waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen wij vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan, dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al, dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt en toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
1: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dipke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakker Partij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was, waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, niet vergeten, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen. En dan ook meteen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen. En dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn.

0: Schandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
1: Nou, in principe is een structurele problemen. Structurele onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publiek onderwijs. En dat gaat van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid. Met name voor mensen die van benadeelde kasten komen, voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva, politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een zogenaamd reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs in op het land, op het platteland, in vergelijking met de steden. In principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
0: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pan te slaan. Hè? De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
2: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, ze zaten een maand, zaten ze bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen, is een mars naar het parlement maken. Een nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van, leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af. En ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten, komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Ik bedoel, gaat hij hier iets mee doen?
2: Ja, hij zegt nu dat er snel rechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
0: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
2: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield, à la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed, is gestopt met zijn hongerstaking. Maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel netjes. netjes als je bij die demonstratie rondloopt. Het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen. Maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen: stuur alsjeblieft niet.

0: meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen: het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
1: Devi, dankjewel. Vanuit India, Devi Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
2: Dank je.
1: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
2: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn. Maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
1: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
2: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En ja, mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag, werden dat daarna kwamen er de arbeidsmigranten bij. Toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden. In de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. En ja, of dat echt meer is geworden, we tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ETHOS-telling. Want de CBS-tellingen waren ja gewoon, die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ETHOS-telling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
1: En wat is daar de verklaring voor?
2: Ja, gewoon een tekort.
1: Tekort aan woningen.
2: Een betaalbare huisvesting. Ja, het is een niet hogere wiskunde. Ja.
1: En de bankliggers, dat zei u toch?
2: Ja, je hebt
1: zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
2: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent. Die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Daar doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor. Maar ja, geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
1: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat er aan vooraf was gegaan?
2: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die ik kan benoemen. Maar ja, ik ben al een van de eerste moeders die ik hielp. En ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente. Is een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen. Zat ze in de Pauluskerk. Ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. En toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ze... dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om me heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten. Ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft het ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
1: En wat kunt u dan voor ze doen?
2: Ja, inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Ik heb natuurlijk mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. We lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
1: En dat is ook geen eindeloos pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
2: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken als ze weten, oh, ik moet binnen 6 weken naar huis hebben. Lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
1: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
2: Dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan daar ook niks. En dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
1: Hey, ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of ja, moet dat je dan pragmatisch dan redeneren?
2: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
1: oplossingen willen
2: zoeken. Ja. Maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen. Terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
1: Nationaal Actieplan Dakloosheid.
2: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid. Maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft, gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel eens allemaal maar minimaal. Ja, dan zet dat natuurlijk geen zoden aan.
1: Het is vooral wensdenken.
2: Wensdenken. En dan denk ik, misschien ben ik dan heel pragmatisch, maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen, dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
1: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
2: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan, dat iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First, dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte verslaafde mensen, dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
1: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
2: Ja, is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. We hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, ja, als je echt... We gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen. Iets moois van het leven te maken. Ja, en als je dan investeert in mensen, dan komt er ook zoveel uit. Dus ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
1: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
2: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerken. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria. Waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Waar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, ga maar investeren in jullie om nog beter te organiseren. Nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren en hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
1: Ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
2: Nee, er kan ook heel veel. Alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets doen.
1: Ja. Rotterdams. Hè? Ja. Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Slip Away van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, hè, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Nou, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds kwamen ze uit heel Europa. Dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Dus ja, kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze, ja, het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet. Hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. Hè? De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein. Ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden. Met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn dan mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen, ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud historisch pandje opgekocht of meerdere. En dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater. Ja, andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. Hm. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: U werkt zelf ook in een oud pand, hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: En ja. Om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Ja, zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme en toenemend toerisme. Als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren en waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hé, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren, mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, en wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even over konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: As it was Harry Styles. Transgender personen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor trans mensen. En in de reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hun kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie in dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek. Specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zoal tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Hè? Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al die reizen, maar Johannesburg was wel zeker een plek die schrijnend is, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Want wat heb je daar meegemaakt?
1: We waren daar bij de Fruit Basket. De Fruit Basket is eigenlijk een safe house voor transpersonen. En dan met name transpersonen die gevlucht zijn vanuit Oeganda en Zimbabwe, waar ze eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken, maar doordat USAID is gestopt vorig jaar ineens, padboom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
0: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
1: Ze worden gediscrimineerd sowieso. Dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg. En dus die zorg zijn gaan mijden en dus zelfmedicatie zijn gaan doen. En eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
0: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
1: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht die ergens vandaan komen waarvan je waar je geen controle op hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was interessant, omdat dat... Kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgender kliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook de situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
0: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt ze bekostigd. Door de staat van Mexico, stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten. En dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook... Het is een prachtige locatie. En er wordt van alles aangeboden van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar... Het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
0: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch... Naar die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
0: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
1: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen, omdat ze moeten en willen, zeg maar.
0: Ja, omdat dat in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
1: En het is ook meer, hè? Het is ook community. Dat is ook zo... ontzettend indrukwekkend te gaan.
0: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen?
1: Ja, ja, dus het is niet alleen de zorg, maar het is ook de mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
0: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
1: Ja.
0: Begrijp ik, in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppians. En Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
0: Verdieping bij het nieuws.
3: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
4: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
3: Sommige zijn klein en ook heel vies.
5: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
6: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
5: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
0: Elke dag een fact-check.
7: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
8: Het is fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: NPO Radio 1.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. 1 persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rat.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.